0: ze bij op mij. Hoera op het schip en jongens, dat weer vrij.
1: Scoot ze.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Na de overwinning van Marokko op het Canadese voetbalelftal zijn zaterdagavond in meerdere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort grote feesten ontstaan. Fans gingen massaal de straat op met vuurwerk, getoeter en samenscholingen. Marokko versloeg gastland Canada met 3-0. Het dodental van de zware aardbevingen eind juni in Venezuela is opgelopen tot 2954. Vooral de regio La Guaira is zwaar beschadigd met nog duizenden vermiste en overbelaste ziekenhuizen. Het land heeft de nationale rouw afgekondigd en de reddingsacties gaan door. Een arts die met ebola uit de Democratische Republiek Congo naar Frankrijk terugkeerde is hersteld en uit het ziekenhuis ontslagen. Het ging om de zeldzame Bundibugyo variant. In Congo zijn duizenden besmettingen en honderden doden gemeld terwijl het contactonderzoek en isolatiemaatregelen in Europa zijn uitgevoerd. Donald Trump heeft de 250ste verjaardag gevierd van de Amerikaanse onafhankelijkheid met een campagneachtige bijeenkomst op de National Mall in Washington. Het evenement omvat militaire flyovers, vuurwerk en een staatsbeurs, maar krijgt kritiek vanwege het politieke karakter. Peilingen tonen aan dat veel Amerikanen de viering te gepolitiseerd vinden. Dan nog het weer. In de nacht is het meestal droog, al kan in het noorden en oosten plaatselijk lichte regen vallen. Morgen overheerst de bewolking met lokaal wat regen. In het zuiden breekt af en toe de zon door en het wordt 18 tot 23 graden met een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws.

De lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dagen, misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt...

0: me vrij. Zing een liedje voor me.
1: Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond hij

Is hij bang dat hij op mijne stapt? Van de koningin krijgt hij een lintje voor zijn moed. Maar elke nacht als hij droomt ziet hij kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, man. Neem er een van mij dan en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Na de overwinning van Marokko op het Canadese voetbalelftal zijn zaterdagavond in meerdere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort grote feesten ontstaan. Fans gingen massaal de straat op met vuurwerk, getoeter en samenscholingen. Marokko versloeg gastland Canada met 3-0. Het dodental van de zware aardbevingen eind juni in Venezuela is opgelopen tot 2954. Vooral de regio La Guaira is zwaar beschadigd met nog duizenden vermiste en overbelaste ziekenhuizen. Het land heeft de nationale rouw afgekondigd en de reddingsacties gaan door. Een arts die met ebola uit de Democratische Republiek Congo naar Frankrijk terugkeerde, is hersteld en uit het ziekenhuis ontslagen. Het ging om de zeldzame Bundibugyo-variant. In Congo zijn duizenden besmettingen en honderden doden gemeld, terwijl het contactonderzoek en isolatiemaatregelen in Europa zijn uitgevoerd. Donald Trump heeft de 250ste verjaardag gevierd van de Amerikaanse onafhankelijkheid met een campagneachtige bijeenkomst op de National Mall in Washington. Het evenement omvat militaire flyovers, vuurwerk en een staatsbeurs, maar krijgt kritiek vanwege het politieke karakter. Peilingen tonen aan dat veel Amerikanen de viering te gepolitiseerd vinden. Dan nog het weer. In de nacht is het meestal droog, al kan in het noorden en oosten plaatselijk lichte regen vallen. Morgen overheerst de bewolking met lokaal wat regen. In het zuiden breekt af en toe de zon door en het wordt 18 tot 23 graden met een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Mexico-stad neemt extra veiligheidsmaatregelen rond WK-wedstrijden na een eerdere dodelijke verdrukking bij feestvieringen. Bij het monument voor de onafhankelijkheid mogen nog maar 25.000 mensen samenkomen en ook het Zocalo wordt strenger beveiligd. De maatregelen volgen op massale drukte en zorgen over nieuwe incidenten tijdens het WK. Aanstaande maandag speelt Mexico tegen Engeland. Een weeklange gezondheidswaarschuwing is van kracht in delen van het Verenigd Koninkrijk vanwege een nieuwe hittegolf. Temperaturen kunnen oplopen tot 34 graden met waarschuwingen voor gezondheidsrisico's bij kwetsbare groepen. Autoriteiten hebben ook een tuinslang- en sproeierverbod ingesteld en adviseren voorzichtigheid door de aanhoudende warmte. Na de overwinning van Marokko op het Canadese voetbalelftal zijn zaterdagavond in meerdere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort grote feesten ontstaan. Fans gingen massaal de straat op met vuurwerk, getoeter en samenscholingen. Marokko versloeg gastland Canada met 3-0. Het dodental van de zware aardbevingen eind juni in Venezuela is opgelopen tot 2954. Vooral de regio La Guaira is zwaar beschadigd met nog duizenden vermiste en overbelaste ziekenhuizen. Het land heeft de nationale rouw afgekondigd en de reddingsacties gaan door. Dan nog het weer. Vandaag is er veel bewolking met plaatselijk lichte regen, vooral in het noorden en oosten. In het zuiden laat de zon zich af en toe zien. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden. Vanavond blijft het meestal droog, behalve in het noordoosten waar af en toe een drupje regen kan vallen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Mexico-stad neemt extra veiligheidsmaatregelen rond WK-wedstrijden na een eerdere dodelijke verdrukking bij feestvieringen. Bij het monument voor de onafhankelijkheid mogen nog maar 25.000 mensen samenkomen en ook het Zocalo wordt strenger beveiligd. De maatregelen volgen op massale drukte en zorgen over nieuwe incidenten tijdens het WK. Aanstaande maandag speelt Mexico tegen Engeland. Een weeklange gezondheidswaarschuwing is van kracht in delen van het Verenigd Koninkrijk vanwege een nieuwe hittegolf. Temperaturen kunnen oplopen tot 34 graden met waarschuwingen voor gezondheidsrisico's bij kwetsbare groepen. Autoriteiten hebben ook een tuinslang- en sproeierverbod ingesteld en adviseren voorzichtigheid door de aanhoudende warmte. Na de overwinning van Marokko op het Canadese voetbalelftal zijn zaterdagavond in meerdere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort grote feesten ontstaan. Fans gingen massaal de straat op met vuurwerk, getoeter en samenscholingen. Marokko versloeg gastland Canada met 3-0. Het dodental van de zware aardbevingen eind juni in Venezuela is opgelopen tot 2954. Vooral de regio La Guaira is zwaar beschadigd met nog duizenden vermiste en overbelaste ziekenhuizen. Het land heeft de nationale rouw afgekondigd en de reddingsacties gaan door. Dan nog het weer. Vandaag is er veel bewolking met plaatselijk lichte regen, vooral in het noorden en oosten. In het zuiden laat de zon zich af en toe zien. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden. Vanavond blijft het meestal droog, behalve in het noordoosten waar af en toe een drupje regen kan vallen. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland non-stop.

beste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een man is gistermiddag in Parijs aangehouden nadat hij de Eiffeltoren had beklommen en een Amerikaanse vlag had opgehangen. De vlag hing tussen de tweede en derde verdieping. Op de derde verdieping kon de man worden aangehouden. De actie vond plaats op de dag waarop de Verenigde Staten hun 250-jarig bestaan vierden. Mexico-stad neemt extra veiligheidsmaatregelen rond WK-wedstrijden na een eerdere dodelijke verdrukking bij feestvieringen. Bij het monument voor de onafhankelijkheid mogen nog maar 25.000 mensen samenkomen en ook het Zocalo wordt strenger beveiligd. De maatregelen volgen op massale drukte en zorgen over nieuwe incidenten tijdens het WK. Aanstaande maandag speelt Mexico tegen Engeland. Een weeklange gezondheidswaarschuwing is van kracht in delen van het Verenigd Koninkrijk vanwege een nieuwe hittegolf. Temperaturen kunnen oplopen tot 34 graden met waarschuwingen voor gezondheidsrisico's bij kwetsbare groepen. Autoriteiten hebben ook een tuinslang- en sproeierverbod ingesteld en adviseren voorzichtigheid door de aanhoudende warmte. Na de overwinning van Marokko op het Canadese voetbalelftal zijn zaterdagavond in meerdere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort grote feesten ontstaan. Fans gingen massaal de straat op met vuurwerk, getoeter en samenscholingen. Marokko versloeg gastland Canada met 3-0. Dan nog het weer. Vandaag is er veel bewolking met plaatselijk lichte regen, vooral in het noorden en oosten. In het zuiden laat de zon zich af en toe zien. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden. Vanavond blijft het meestal droog, behalve in het noordoosten waar af en toe een drupje regen kan vallen. En tot zover het nieuws.
1: Friesloorn, Sjonk Gospel. Met Aale Bos.

En dan weer een hele goeie morgen, Harke Stegen. Hartelijk welkom hier weer bij Friesland, Jong Gospel op de Stuwedrom, Rob Zilt. Ja, zeker, snijnt morgen achter voor de Friesland, Jong Gospel tijd. En wij mooi joten, we beginnen met de 1185ste uitsturing. En het is vakantieperiode. Ja, de squal hebben we na rond de week alweer weer vrijkrijgen. Weer een x-aantal weken vakantie. En ja, dat betreft verhaal ik dat hij een liefst beetje vakantie had. Het programma is er alle weken vol, ja. Jazeker, dat gaat wel lekker terug. Maar Aal hoeft even een schofje geen playlisten te maken. Want Aal heeft één artiest en de filter de hele uitsturing mooi. En misschien heb je het wel gehad aan het eerste liedje. Dat is Jood, de groep Sela, die start dit non-stop gebeuren. En ja, dan geven we gewoon lekker een intriët wat terug. Het zal een beetje krekt van Jochen en dan komt Aal er weer even tussen om het eerste oren wat te sluiten. En dan na een Jochen en hebben we nog een jaar oerke tot aan het kerkdienst. Sela, zei ik. En zij ben van de morgen begonnen met een heel toepasselijk nummer. Alpha en Omega. Het begin en het eind. En ja, God weer bij het begin al bij, want hij het de vrouw te maken. Hij het alles schapen. En ja, hij het het huis in handen doen om daarop te passen. En hij weet ik hoe het aansten weer oren zal. En wanneer dat is, ja, dat weet niet iedereen. Dat is helemaal aan hem. En ja, daarom dat liedje Alpha en Omega. We krijgen hele protte nummers van Sela en ja, ik kan ze al je wel opnemen, maar dat heeft net zo volle zin. Want dat komt dan net om te horen. Dat beslist witte wollen, dan ga je even naar www.omroepzilt.nl en dan zie je hem even bij de programmering en dan zie je hem Friesland Jong Gospel op en daar staat de hele playlist erop. Goed, we zijn begonnen met Alpha en Omega. We gaan nu verder met het volgende nummer. Alle eer aan God.

stilte. U bent hier. Dat is genoeg.

Het is door u volbracht, zong Kingaban van Sela. dat moeten wij heel goed beseffen. En dat de Heer Jezus dat al u volbracht heeft. Dat Hij u vrijkocht heeft, door zijn lijden en zijn sterren. En ik denk heel eerlijk dat wij mensen net beseffen hoe de Heer Jezus lijden matten heeft. Hoe er vernederd is. Dat voor u al hier te doen. Ja, heel erg bijzonder. Al hier al beloofd dat het er heel even weer tussen kwam om dit eerste uur al wat te sluiten. Ik wil hem daarvoor dankzij dat je hem weer harken hebt. Ik heb hier nog twee nummers klaarsteen van Sela, het nummer Emmaus. En dat slacht dan ik weer helemaal op dat vorige nummer natuurlijk door hem volbracht. Want ja, die man die naar Emmaus gingen, die snapt net waarom wat dit al hier gebeuren moest. En ik denk dat het muziek net heel erg oors is. En dan hier ontferm u over ons. En dan is u stiet, denk ik, wel om. Ik beloof dat wij aan de oorkant van Jochen Oren de web in. Dan hebben we nog een jaar. Tot een jaar wat zien. Want dan begint die kerk het eerst. Gaan we verder naar de muziek. Sela in het nummer Emmaus.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij steekincidenten in Leende en Assen zijn 3 mensen gewond geraakt. In Assen raakten 2 mensen gewond, van wie 1 ernstig. De politie hield daar 1 verdachte aan. In het Brabantse Leende raakte 1 persoon gewond. Beide incidenten worden onderzocht. Vladimir Poetin en Donald Trump hebben bijna 1,5 uur telefonisch gesproken over de oorlog in Oekraïne, in aanloop naar de NAVO-top in Ankara. Volgens het Kremlin bood Trump hulp aan bij de vredesonderhandelingen. Ook Volodymyr Zelensky sprak afgelopen zaterdag met de Amerikaanse president. Voor Paraguay zit het WK-voetbal erop. Frankrijk versloeg Paraguay met 1-0 en bereikt de kwartfinales. Kylian Mbappé maakte het winnende doelpunt uit een strafschop die was veroorzaakt door een overtreding van Diego Gomez. Frankrijk staat donderdag tegenover Marokko, die eerder al Canada hadden uitgeschakeld. Bij een Oekraïnse aanval op de door Rusland bezette de Krim is volgens de Russische autoriteiten 1 persoon omgekomen en raakte 2 anderen gewond. De aanvallen richtten zich op de infrastructuur en bevoorrading van het Schiereiland, waardoor de gevechten tekorten aan brandstof en elektriciteit zijn ontstaan. Dan nog het weer. Vandaag is er veel bewolking met plaatselijk lichte regen, vooral in het noorden en oosten. In het zuiden laat de zon zich af en toe zien. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden. Vanavond blijft het meestal droog, behalve in het noordoosten waar af en toe een drupje regen kan vallen. En tot zover het nieuws.
0: Friesloorn zingt gospel. Met Ale Bos.

En heel hartelijk welkom, waarom hier bij Fries Noors Young Gospel op de stuur erom, Rob Zilt. Ja, zeker, die mensen kunnen we even hartelijk in het nijs van Jochen Oren krijgt. En ja, dat dan weer die is dan mooi. Wij hebben hier maar de tweede helft van deze 1284ste uitsturing. En ja, ik zei het in het begin al, de vakanties ben begonnen. We zitten in die vakantieperiode. En dan herhalen non-stop muziek van één artiest de hele uitsturing lang. En die één artiest, dat is de groep Sela Jood. En daar draaien we alleen nog maar muziek van. En dan moeten we halen lekker geen playlisten te maken. En dan kunnen we lekker alles achter elkaar omdraaien en lekker terug in. En wij zijn van een morgen in dit laatste jaloerke begonnen met het nummer Gods verhaal gaat door. Ja, zeker mensen, want ja, als jullie nou helemaal niks van hem omlopen willen en niks met hem te maken hebben, zijn verhaal gaat wel terug. En als je nou mooi hem het leven teruggeeft, dan mooi weten dat hij erbij is, dat hij je beschermt, dat hij je helpt. En ja, dat is toch volle mooier om hem het leven terug te geven. Fantastisch mooi. Goed, ik heb nog draaien nummers klaarstaan. Ik zal er zijn. Maranatha en Gods zegen voor jou. Die draaien nummers komen nog even voorbij. Dan komt Ale er weer even tussen om dit programma wat te sluiten. En even te vertellen hoe we de doggen met het circuit zien. Maar dat is al liever straks. Nou, gauw even verder mooi noemen dat eigenlijk net ontbreken kan in dit programma. Sela en ik zal er zijn.

Gods zegen voor jou, zong Sela krijgt. En ja, dat is toch fantastisch dat wij Gods zegen weer mooi krijgen. Dat ja, vind ik altijd heel erg bijzonder. Ik elke snooi zou nooit de kerk het zien dat we de zegen weer mooi krijgen voor de hele komende weken. En dat is ook zo wichtig. En we weten dat Hij erbij is, dat Hij u weer zegent. Maar alles wat we dwang kennen, dwang mooi. En ja, die laatste twee liedjes die ik direct draai, die heb ik weer mooi te krijgen. Want dat binnen noemers, mag ik jou tot zegen zijn en gebed om zegen. Het gaat al hier over die zegen die we weer mooi krijgen. Maar goed, dan haal ik camera al even tussen, want dat hier al beloofd. Dat nooit dat verske om dit programma weer wat te sluiten. Ik wil je maar weer heel hartelijk danken voor het harkje naar deze oorlogen Friesloos Jong Gospel. Ik heb het weer mooi een heel soort nacht maken. En ik hoop dat Jim ik weer een mooie soort nacht harken hebben van de morgen. En ik maak Jim in dit laatste jaloer. Ik altijd even vertellen hoe het Jood we doen, maar de kerk het is. Nou, die komt hier ik wel live vanuit de studio. En die staat Jood onder leiding van Dominic Karel Bogert uit Jaarsveld. Hij zal de hele tjeerst verzorgen, de muzikale omlisting in die tjeerst wordt weer verzorgd, rust programmamaker. En ze bidden wij om een goeie, een mooie, maar vooral om een gezegende tjeerst. Want ja, dat Hindert krijgt de loer, die zegen van hem mooi we alle keren weer mooi krijgen. En dan sluiten we dit programma dan ik mooi al, als dat ik al zei, mag ik jou tot zegen zijn en gebed om zegen. Nogmaals, dank voor het harkien, Friesloos Jong Gospel, in de Nijwieke weer. En van straks alvast een hele goeie tjeerste wisk. Sela, mag ik jou tot zegen zijn?

0: U gaat nu luisteren naar de kerkdienst. Omroep
1: Zeeland. En alweer een hele goeie morgen, gemeente. De kerkdienst van deze snijdemorgen komt ik wel live hier vanuit de studio. En stiet Joert onder leiding van dominee Karel Bogert uit Jaarsveld. De muzikale omlisting in deze dienst wil ik Joert weer verzorgen terwijl programma maken. En zo bidden wij om een goeie, een mooie, maar vooral om een gezegende dienst.

Het oorfangslied van deze snijdemoorn komt uit het liedboek, lied Zoon 105. Ere zij aan God de Vader, de versen 1 en 4.

Dan is er nu gelegenheid voor stil gebed. Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt in der eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u in vrede van God onze Vader, door Christus Jezus de Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. In deze dienst ligt de focus bij de verkondiging op of je nu gericht bent op de hemel of op de aarde. We zingen nu Psalm 96, de versen 1, 6 en 9. Zingt een nieuw gezang den Heren.

Lieve mensen, hoe het zal zijn op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, dat laat God horen in de 10 woorden, in de 10 geboden. Op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, er zal volledige gehoorzaam zijn. Daar zal God zijn alles in en alle. Horen wij dan nu naar de heilige wet van God en de samenvatting die Jezus daarvan gegeven heeft. En dat loopt dan uit op het ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Het Gloria Patri. Horen wij dan nu naar het heilige gebod van God. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, dus hij zegt het vanmorgen ook tot u en tot jou en tot mij. Ik ben de Heere, de God van u, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog geen dienen. Want ik, de Heere, de God van u, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaders bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere, de God van u, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, de God van u. Dan zult u geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan. Ge zult niet echt breken. Ge zult niet stelen. Ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren het huis van uw naaste. Ge zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus heeft deze woorden als volgt samengevat. Ge zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de gehele wet en de profeten. Amen.

Laat ons bidden om schuldvergeving en om de verlichting door de Heilige Geest. Trouwe God, u komt de lof en de dank en de eer en aanbidding toe. Dat uw woord vanmorgen op uw dag open mag gaan. Dat u mensen samenroept wereldwijd. Onder de verkondiging van uw woord. Wij bidden u om uw zegen over deze dienst. Wij bidden allereerst om vergeving, om wegneming van al onze zonden. Dat betekent, neem genadig weg waarin wij ons doel misten tegenover u de Heere, maar ook tegenover onze broeders en zusters, onze naasten en ieder die ons pad kruiste. We bidden ook om de leiding en het licht van uw Heilige Geest, dat we ja, dat wat niet voldoet aan uw geboden, dat we dat ook mogen zien en we mogen dat vanmorgen belijden. Om wegneming, om vergeving. Vader in de hemel, zie ons aan in Jezus Christus, uw lieve Zoon. Want Heer Jezus, u hebt zo heerlijk aan de wet en aan het recht voldaan. U hebt een volkomen verzoening teweeggebracht. Pas dat door uw geest toe aan onze harten. Maak ons nieuw, wit, schoon, rein. Vervul ons met geloof, hoop, liefde, toewijding. Uit genade. En nu op het punt staan om uw heilig woord te lezen voor de verkondiging van vanmorgen, dan bidden we u om de verlichting door uw Heilige Geest. Open u uw woord voor ons hart en onze harten voor uw woord, zodat uw woord kracht doet in ons hart en in ons leven. En maak u het goed. Wij kunnen het woord alleen maar tot aan het oor brengen, maar wilt u geven dat het niet alleen komt in oor 1 en oor 2, maar dat het komt in oor 3, in het oor van ons hart, van ons geweten, van onze ziel,

kunnen vinden. Mogen we het alles vanmorgen tot in uw handen dragen, om het ook door uw genade bij u te mogen laten, om in alle dingen van het leven in u de Heere te rusten. Maar ook de heerlijke dingen die u ook geeft, dat we daarmee bij u als de gever van alle gaven mogen uitkomen. Geef ons zo uw zegen. Neem ons voor uw rekening en leid ons en richt ons op u, op uw koninkrijk, wat gekomen is en wat komt. Ja, geef dat wij gericht mogen zijn op u. Ik hef tot u, die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. Gericht op uw koninkrijk, op de hemel. Maar tegelijkertijd zijn we mensen. Wij zijn nog op de aarde. En hier vanmorgen zullen we horen hoe dat vanuit uw woord tot ons komt. Zegen u het dan. En als we u niet kennen of nog niet kennen, gebruik u dan de verkondiging van uw woord. Dat we aangeraakt worden, tot inkeer komen, tot geloof komen. En wanneer we op u mogen vertrouwen, ja, dat het mag verdiepen. Dat we onderwijs mogen krijgen uit uw woord. Om door dit leven te mogen gaan, maar ook door genade uit dit leven te mogen gaan. Om te ontslapen in Jezus Christus, Vader in de hemel, uw lieve Zoon, uit genade. Weer de boze van ons en help ons in spreken en luisteren. Uit genade. Amen. De schriftlezing van vanmorgen is uit de eerste brief van Johannes. En nu dan de versen 4 tot en met 6, daar gaat de verkondiging over. Maar ik lees de versen 1 tot en met 6 van de brief van Johannes, de eerste, het vierde hoofdstuk. Ik begin te lezen bij vers 1. Daar horen wij het woord van God. Geliefden, geloof niet in iedere geest, maar beproef de geesten of de stemmen of zij uit God zijn. Want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Hieraan kent u de geest van God. Alle geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God. En alle geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, dus mens geworden is, die is uit God niet. Maar dit is de geest van de antichrist, welke geest u gehoord hebt, dat komen zal en is nu alreeds in de wereld. Dan komt het gedeelte van vanmorgen. Kinderkens, kindertjes, u bent uit God en hebt hen overwonnen, want hij is meerder die in u is dan die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld, daarom spreken ze uit de wereld en de wereld hoort hen. Wij zijn uit God. Die God kent, hoort ons. Die uit God niet is, hoort ons niet. Hieruit kennen wij de geest van de waarheid en de geest van de dwaling. Zalig zijn zij die het woord van God horen en in hun hart bewaren. Amen. Ter voorbereiding op de verkondiging zingen wij nu: Neem, Heer, mijn beide handen.

Luisteraars, met Gods hulp vraag ik u en jouw aandacht voor het gelezen schriftgedeelte en daarvan vers 4, waar wij het woord van God horen. Kinderkens, kindertjes, u bent uit God en hebt hen overwonnen, want hij is meerder die in u is dan die in de wereld is. Deze tekst werkt Johannes zelf uit in deze drie slag. Ten eerste, u bent uit God, in vers 4. Ten tweede, zij zijn uit de wereld, in vers 5. En ten derde, wij zijn uit God, in vers 6. Dus drie gedachten. Ten eerste, u bent uit God. Ten tweede, zij zijn uit de wereld. En ten derde, wij zijn uit God. En boven de preek schrijf ik hemelsgezinden tegenover aardsgezinden. Ik begin met de eerste gedachte. U bent uit God. Luisteraars, het gedeelte hieraan voorafgaand gaat over het beproeven van de geesten, van de stemmen, of zij uit God zijn. De stemmen die wij horen, waar komen de adviezen en de aanbevelingen en de uitnodigingen vandaan? Van het goed of van het kwaad? Volgens de Bijbel komt het van God of komt het van de duivel? Meer mogelijkheden zijn er volgens de Bijbel niet. Bij ons mensen zijn er allerlei variaties wel mogelijk. En wij nemen het gerust wat minder zwart-wit dan de Bijbel. Maar Johannes zet zijn leerlingen recht. Kijk, je bent dankzij Gods genade niet zomaar een kind van God geworden. Word je van een kind van de toren een kind van het licht, dan wordt ook de levensbron van je hart veranderd. Je hart wordt van koning veranderd en vernieuwd. Je wordt door Gods liefde gericht op de bron van je leven. En de bron van je hart en leven is geworden de drie enige God. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Deze God leert jou te leven en te sterven uit zijn liefdesbrief van hem aan jou gericht. De Bijbel, het woord van God. Dus, en als er jongeren zijn of jongens en meisjes die meeluisteren, jullie zijn geboren toch? Eerst zat je door een wonder van God als baby in de buik van je moeder. Vervolgens werd je geboren. Dan zegt de Heer Jezus tegen Nicodemus in Johannes 3, dat je opnieuw geboren moet worden, wil je het koninkrijk van God binnengaan. Enkel en alleen maar één keer geboren is en blijft verloren. En een tweede geboorte vanuit God is voor eeuwig behouden, gered, verlost. En die tweede geboorte betekent dat je uit God wordt en bent geboren. God heeft zijn woord tot je hart gesproken en heeft je door de Heilige Geest gebracht tot leven, tot inkeer. Net als die verloren zoon, tot het bekennen en het belijden van je zonde tegenover God en je naaste. Tot bekering, tot verandering, tot vernieuwing. Gods liefde heeft je gebracht tot geloof in Gods oordeel over je leven en brengt je tot geloof in Gods voordeel door het geloof in Jezus Christus. Dat werkt God, de Heilige Geest, uit eeuwige liefde uit in je hart en in je leven. God is je levensbron geworden. Je bent zonder God een hopeloos mens geworden. Je bent zonder Christus een onverbeterlijke zondaar geworden. Je bent zonder de werking van de Heilige Geest, zonder de leiding van de stem van de goede herder, een lauwe, trage, ongelovige, wantrouwende christen geworden. Je bent dankzij Gods genade helemaal aangewezen op God. Zonder en buiten God in Christus ben je nergens, hopeloos verloren. Het enige wat je rest is met al je verlorenheid en zonde en ongeloof te vluchten tot God. Zoals we dat toch ook wel zingen. Met vaste rots van mijn behoud. Moede kom ik arm en naakt tot de God die zalig maakt. En deze levende God gaat het in Christus redden en regelen in je hart en in je leven. God maakt door die vernieuwing van je hart jou tot een overwinnaar. Hoe dan? Omdat God het in Christus door de Heilige Geest in je hart en leven voor het zeggen krijgt. Hij blijkt jouw oorsprong. Hij blijkt je hulp,
levensbron, rots, voedingsbodem. Je een en al. De stem van zijn woord in de Bijbel gaat het voor het zeggen krijgen in je hart en leven. Dus vandaar dat Johannes zijn leerlingen recht zet. Hou eens even. Ik zet jullie recht. Ik zet jullie recht op jullie fundament. Hoor maar. Geweldig. Heerlijk. Wat schrijft Johannes? Kindertjes, jullie zijn daadwerkelijk uit God. God is de bron van jullie christen zijn. Niet de geest van de dwaling, maar de geest van God. God is de grote, de heerlijke initiatiefnemer. Wat jullie aan geloof, hoop en liefde hebben ontvangen, komt van God. Jullie hemelse Vader, Jezus is geboren in de beestenstal van je hart. Hij is zo door zijn geest in jullie harten en levens gaan werken, dat je niet alleen het God bent, maar dat er ook nog een en achteraan klinkt. En hebt hen, hoort u, en jij, dat zijn die geesten, die stemmen die je hebt overwonnen. Overwonnen? Ja, u hebt overwonnen. Ja, je hebt je hart en leven verdedigd tegen de boze stemmen. Ja, je hebt weerstaan tegen al die stemmen die je van God afhouden. Hoe dan? Wie of wat kan daar dan de reden van zijn? Er is maar één antwoord op. Dat heeft God de Heilige Geest gedaan, die Heere is en levend maakt. Hij heeft je beschermd, behoed en bewaard als een vurige muur rondom. Maar ook in het diepst van je hart, je ziel, je geweten. Hoor maar, nogmaals onze tekst van vanmorgen. Kindertjes, schrijft Johannes, de apostel van de liefde, u bent uit God en hebt hen overwonnen. En dan laat Johannes de reden volgen, want hij is meerder die in u is dan die in de wereld is. Zegt Johannes daar ook niet iets van in 1 Johannes 3 vers 9? En ieder die uit God geboren is, die doet de zonde niet. Die laat zich niet zomaar zonder slag of stoot doordrenken met de goddeloze stemmen afkomstig van de verkeerde kant. Of aantrekkelijke stemmen van dwalingen. Waarom niet? Nou, want zijn zaad blijft in hem. En hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Er is iemand in uw hart die meerder is, die groter is, dan de boze die in de wereld is. Er is en blijft een grotere en sterkere bewaarder in u. U hebt niets van nodig dat iemand u buiten Gods woord om ook maar iets leert. Luther zegt het zo bij deze tekst. De geest van God heeft uw geest geneigd naar God en naar de hemel. Daar voeg ik graag aan toe en geneigd naar het heil en het welzijn van elkaar. De geest van God is meerder, sterker, groter, machtiger, liefdevoller, beminnelijker in de vergrotende trap. Ja, inderdaad. Nou, gaat het dan voor u en jou, gaat het dan vanmorgen over u, jou en mij? Woont de geest van God zo in ons hart dat we van een en al aardsgezind zijn geworden hemelsgezind? Naar het thema van de preek, hemelsgezind tegenover aardsgezind. Je hebt de boze stemmen, de kwade en verleidelijke geesten overwonnen door er geen gehoor aan te geven. Je hebt je gehouden aan mijn woord, aan de Bijbel, omdat ik de Heere in je hart woon en zal wonen door mijn geest. Die geest en die stem die uit de wereld een beroep op je doet, komt van de verkeerde kant, van het kwade. Ten diepste van de duivel, de leugenaar bij uitstek. De geest van de dwaling. Dus dat kan ook een soort zoet, sappig christelijk geloof zijn. Waar je wel het leven mee door kunt, maar niet het leven mee uit kunt. Ik zeg net, ten diepste. Het gaat over wereldse stemmen en ideeën. Die zo werelds en zo aardsgezind zijn. Dat zij de wereld van het kwade, van de kwade begeerten, vertegenwoordigen. En dat komt ten diepste, zei ik, van de grote tegenstander van God. Maar troost u, hij blijkt een behoorlijk kopje kleiner dan de Heere God. Hij moet het afleggen, want hij blijkt op u geen vat te hebben. Aldus Johannes toen
En wanneer het u of jou en mij geldt nu, door de inwonende kracht van de geest, blijkt u beschermd. Nou, wat ben je dan gelukkig, niet? Dat brengt ons bij de tweede gedachte. Zij zijn uit de wereld. Luisteraars, wat een tegenstelling. U bent uit God en zij zijn uit de wereld. Boven de preek staat niet voor niets hemelsgezinden tegenover de aardsgezinden. Zij met hun stemmen komen voort uit de bron van het aardsgezinde wereldse levensgevoel. De wereld in de Johannesbrief betekent het zo, de wereld waar de verkeerde begeerten het voor het zeggen hebben. Dus de bron van hen is de wereld. Waar laten ze zich door voeden? De vraag is vanmorgen, waar laat u zich door voeden? En jij? En ik? He, wat is jouw kompas? Welke bladen lees je? Welke muziek hoor je? Waar vergaap je je op? Waar moet alles voor wijken? Welke sites bezoek je? Welke verleidelijke beelden gaan erom in uw hart? Komt dat allemaal van God? Of komt dat dan volgens de Bijbel van de tegenstander van God? Kijk, u en jij weet vast wel met mij, aan de ene kant is internet een riool. Aan de andere kant is het ook iets goeds. Het is net als met de boekdrukkunst, goede boeken en slechte boeken. Maar wat zegt Johannes nu van de verleidelijke stemmen? De stemmen die je op de verkeerde weg houden. Of de stemmen die je juist van de goede weg willen afbrengen. Dit zegt Johannes in de naam van zijn heiland Jezus Christus. Zij zijn uit de wereld. Daarom spreken ze uit de wereld. En de wereld hoort hen. Ze houden je het verkeerde voor. Zelfs al klinkt het nog zo aantrekkelijk. Ze zijn uit de wereld. Daarom spreken ze uit de wereld. En uitgerekend de wereld hoort hen. Doet wat ze wordt voorgehouden. Wat men voorleeft en wat men uitkraamt, komt overeen met wat mensen zonder werkelijk geloof en werkelijke bekering voorstaan. Ja, zeggen we dan, zo denk ik er ook over. En de Heere dan? Hoe denkt de Heere erover? Zal ik die verleidelijke stemmen concreet maken? Nou, bijvoorbeeld dat je zelf de regisseur bent over je leven. Jij bent het zelf die heel je leven ordent van wieg tot graf. Jij bent het zelf die alles uitmaakt en doet. De maakbaarheid, alles is maakbaar. Dat hoor je toch ook in de reclames. Jij bent degene die bij het levenseinde zelf het leven loslaat. Maar klinken er ook geen stemmen in de kerk? Dat het helemaal moet gaan om ons, hoe wij ons voelen. Wat wij vinden en wat wij denken. En dat we zeker niet spreken over een eeuwig voordeel tegenover een eeuwig oordeel. Ik probeer het nog concreter te maken, luisteraars. Ik denk hierbij aan dwalingen die uit de kerk voortkomen. En die gewoon de weg door de wereld worden omhelst. En leg uw oren maar te luisteren. Hé, dominee, het valt met mij heus wel mee. Jezus is toch voor zondaren gestorven. God is heus wel genadig als hij iedereen het zijne geeft. Ik geloof wel, maar niet in de kerk. Nou, mogelijkheden genoeg. Hè? Of mensen die zeggen, nou ja, ja, dominee, uiteindelijk komt het met iedereen goed. Hè? God is zo genadig. Nou, dat staat nergens in de Bijbel. Dat weet u en jij ook wel. Maar wat een tegenstelling. Gericht op de hemel of gericht op de aarde. En zeg je nu vanmorgen, niets en niemand kan mij ervan weerhouden dat ik God zoek. Augustinus zegt, is er een groter wonder dat een mens naar God gaat vragen? Dat brengt ons bij de laatste gedachte, want dan ben je uit God geboren. Halleluja. Welke conclusie trekt Johannes? Wij zijn uit God. Hoor maar, weergaloos. Wij zijn uit God. Die God kent, hoort ons. Die uit God niet is, hoort ons niet. Hieruit kennen we de geest van de dwaling en de geest van de waarheid en de geest van de dwaling. Ja, u en jij, je hoort het goed. Hier klinkt een complete cirkelredenering. Het begint bij wij, het vervolg met zij.
En het eindigt bij de goede geest van God of de kwade geest van de dwaling, die uiteindelijk afkomstig is van de duivel. Dus wij betekent wie met ons instemt, die is uit God geboren. Wie stemt in met de stem van de goede herder? De Heer Jezus Christus. Wie niet met ons instemt in leren en leven met hart en mond en handen, die is niet uit God geboren. Maar nog uit de wereld. Hemelsgezind tegenover aardsgezind. Valt u vanmorgen Johannes bij en jij? Dan word je geleid door de geest van de waarheid. De stem van de goede herder. Vallen we Johannes niet bij, dan worden we nog geleid door de geest van de dwaling. De stem van de dwaling. Dan geloof je en vertrouw je met je hart op een dwaling. Je vertrouwt op iets wat volgens God niet waar is. Je bouwt je levenshuis op figuurlijke wijze niet op de rots, maar op het zand. Dus je moet van God uit, door de geest van God, door de Heilige Geest, opnieuw worden geboren. Dat is echt een thema in de Johannesbrief, van boven. En zo niet, dan ga je het Koninkrijk van God niet binnen. Je staat buiten. En daarom, het is nog genadetijd. Staat u buiten? Jij, ik klop, bons, roep om genade, om vernieuwing, om geloof, om liefde, om hoop. Om geopende ogen voor je hart, je ziel, nu, geloof. Luisteraar, vertrouw je toe aan hem. Keer je om, nogmaals, geloof. Dat zegt Jezus toch ook in Johannes 5, vers 24 en 25. Amen, amen, zeg ik u, die mijn woord hoort. En gelooft hem, dat is zijn Vader, die mij gezonden heeft. Die heeft het eeuwige leven. En komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Amen, amen, zeg ik u, de ure komt en is nu, wanneer de doden, dus de ongelovigen, zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, zullen leven, zullen geloven. En stem je vanmorgen in met Johannes? Prijs God, loof de koning, heel mijn wezen, zing, jubel, prijs. Wij zijn uit God, die God kent, hoort ons. Die uit God niet is, hoort ons niet. Hieruit kennen we de geest van de waarheid en de geest van de dwaling. Wij, Johannes en zijn kindertjes, zijn leerlingen, hoorders en predikers van toen en nu, zijn uit God geboren. Die God voortdurend kent, die is uit God. Die God kent in de Heer Jezus. Het gaat om dat geloof. Zo staat het in vers 2. Hieraan kent u de geest van God. Elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees is gekomen, mens is geworden, in de stal van Bethlehem in een kribbe is gelegd, die is uit God. En gemeente, luisteraar, dit is de geloofsjubel van de waarheid. Die God kent, hoort ons. Die uit God niet is, hoort ons niet. Hieruit kennen wij de geest van de waarheid. En hieruit kennen wij de geest van de dwaling. Luisteraars, gemeente. De tekst van vanmorgen luidde. Kindertjes, u bent uit God en hebt hen overwonnen. Want hij is meer de die in u is dan die in de wereld is. En deze tekst hebben we uitgewerkt aan de hand van de drie slag van Johannes zelf. Ten eerste, u bent uit God, in vers 4. Ten tweede, zij zijn uit de wereld, in vers 5. En ten derde, wij zijn uit God, in vers 6. En boven de preek schreef ik hemelsgezinden tegenover aardsgezinden. Aan het einde van de preek, laat het alles strekken tot eer van God de Vader, tot eer van God de Zoon, tot eer van God de Heilige Geest. God drieënig, zij de eer en de glorie en de kracht, nu en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Gemeente, luisteraars, wat een dankzegging op de maaltijd van het woord van God. O Heer, wij danken u van harte, voor noodrust en voor overvloed, waar menig mens eet brood der smarten, hebt gij ons mild en welgevoed. Doch geeft het onze zielen niet aan dit vergankelijk leven kleven, maar alles doet wat gij gebiedt en eindelijk eeuwig bij u leef. Vertroost elkaar met deze woorden. Amen.
zingen we dan nu Psalm 56, de versen 5 en 6. Als antwoord op de verkondiging. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Psalm 56, vers 5 en 6.

Laat ons danken en bidden. Trouwe God, u komt de lof, de dank, de eer en de aanbidding toe voor uw woord. Ook wat vanmorgen verkondigd mogen worden. Wat is dat toch een zegen dat u doorgaat met uw woord te laten verkondigen. En dat ook mensen die soms niet meer de gelegenheid hebben om naar de kerk te gaan. Die niet meer kunnen bewegen of hoe dan ook, om welke omstandigheden dan ook. Uw woord mogen horen. En dan bidden wij, wie we ook zijn, dat uw woord bewaren. Dat we eruit mogen leven. We bidden om uw zegen en alles wat we nodig hebben, ook in het leven van elke dag. Dat we een lichtje mogen zijn in deze duistere wereld. Wij bidden u ook, Heer, voor al degenen die betrokken zijn bij dit programma. Geef uw zegen. Geef daarin ook alles wat nodig is, een volharding. Want we zijn niet bezig met een sprookje, maar met uw koninkrijk. En dat wordt uitgebreid, dat wordt gebouwd. En daarom, Heer, wees met alle mensen die het zoeken te wagen op uw woord alleen. Want een lied zegt het ook, dan gebeuren wonderen om je heen. Wij bidden u voor ons land en volk, kerk en staat, ons vorstenhuis. We bidden, geef een terugkeer tot u, de levende God. Wij bidden u dat uw glorie opgericht wordt in harten van mensen. Dat ze u gaan zoeken in uw Zoon, Jezus Christus. U gaan dienen, het op u gaan wagen. We bidden ook om vrede. We bidden ook om vrede onder de volkeren. Er zijn zoveel landen in oorlog. Wij bidden u, geef u vrede. Wij bidden u om de vrede van Jeruzalem, zoals u dat bedoelt. Want dat zal uiteindelijk zijn tot heil onder alle volken volgens uw plan. Hoor ons gebed. En we bidden ook voor de nood in de wereld, waar zoveel nood is. Wilt u nood ledigen? We bidden voor uw kerk over het rond van de aarde, ook in vervolging en in verdrukking. Hoor ons gebed en neem ons alle voor uw rekening en neem onze dank aan en doe ons leven door het geloof alleen. Want deze ondergaande wereld, die gaat uiteindelijk voorbij. Maar die de wil van God doet, die blijft in eeuwigheid, dat niemand van ons ontbreekt. Om u eeuwig de glorie, de dank, de aanbidding toe te brengen. Op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Waarop daadwerkelijk gehoorzaamheid, gerechtigheid, vrede zal wonen. Eeuwig. Neem onze dank aan. En neem ons gebed aan. En laat ons zo een licht zijn. Om Jezus wil. Amen. Zingen we dan nu Psalm 119 vers 3 en 5. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Psalm 119, vers 3 en 5.

Ontvang de zegen van de Heere, die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.

de tjerkendienst van deze snijntemoorn kwam ik wel live hier vanuit de studio en stierjoerd onder leiding van dominee Karel Bogert uit Jaarsveld. De muzikale omlisting in deze dienst waar ik jord werd verzorgen trouwens programmamaker. Besluitend om Jelwe Olven beginnen we moois geestelijk fysiek platenprogramma Glorie Klanken. En in het sinds van nije wiekes snoeien zal net voorgaan, liek als op Jim Rooster steert dominee Krijn de Graaf, maar deze sinds zal invuld worden door dominee Lammy de Vries uit Droriep. Vanaf dit plak wens ik Jim alvast een heel goeie snoeien verder.

0: Glorieklanken. Het verzoekplatenprogramma voor geestelijke muziek. Met Ale Bos. Omroep Zeeland.
1: En weer een hele goeie morgen, herkens die. Hartelijk welkom hier weer bij je eigen geestelijk fysiekplatenprogramma Glorieklanken. Jazeker, ik deze morgen ben wij er weer voor jemme. Maar jemme, mooi dit programma mooitje. Het is een programma voor jemme, maar vooral terug jemme. Dus jemme, mooi, ik doe het weer skillie om fysiekjes draaien te laten. En dat skillie, dat kan op 0518-44-15-02. Dan tref je hem of Seike Wassenaar of Reenske de Vries bij de telefoon. En zij noteren ontzettend graag Jim Weensken. En ik zei ze dan, bel je alsjeblieft een beetje op tijd. Want ja, je op het einde van het programma bel je, ja, dan kent wij als dat we het net meer draaien kennen. Dus gewoon nooskilly 0518-44-15-02. En dan komt het vast weer helemaal goed. En denk eens om dat stukje noise te leven, wat Jim betjutten kunnen van een oor. Even een plaatje draaien van een oor. En dat docht toch geweldig goed om dat zo weer dwan te kunnen. Wij wensen hem al hier een hele protte luisterplezier bij dit programma. En we beginnen hier met een verske van mijzelf. Want ik mocht 2 weken achter me koor vrij wezen. Ja, ik mocht maar wel even naar de studio om de boel hier kleed te zetten. Maar verder zie ik de hele snoei vrij. Oorende snoei en ik een prachtige doopdienst hand van mijn jongste pakenseuzer. En ja, dat vind ik dan geweldig. En dat het hele team om mij heen dat dan gewoon weer van mij oorneemt. 14 dagen waarom het Gera Kornman de presentatie van mij oornam. Hoor een wieke hier de techniek en toen had Chris Wiebinga. Jere de tjenest van Johan om fantastisch dat ze kan. En ik ben daar ontzettend dankbaar voor. En daarom voor het hele team ik een mooi plaatsje. Het is een lievelingsplaatsje van mezelf. Maar goed, opwekking 891. We gaan er nog luisteren. Zend mij.

Wat een fantastisch mooi lied om deze uitsturing mooi te beginnen. En ja, het weer echt een dankjewel lied dat ze het even twaas snijden van mij genomen hebben. Dat vond ik fantastisch. En degene, Chris Wiebinga, is dat die dat verleden week de techniek van mij die zie ik nog verleden week een plaatsje overvregen. Dat is dus iemand die het lezen leunt is verleden week. En net meer draait voor de koor vanwege de tijd. En hij schreeuwt erbij, ja, dit is mijn favoriete lied. Het is een lied van Christian Verwoerd. Hoor jij de vogels nog fluiten?

is het mogelijk in een strijd dat je van binnen wordt verblijd als je alles wat je vasthoudt bij hem neerlegt. Dan mag je het weer zien als je alles bij hem neerlegt, als je alles in zijn handen legt.

0: Ik mag het nu weer zien. Ik mag het nu weer zien.
1: Chris Wieminga, die hier dit plaatsje verleden week voor hemzelf wil vragen, omdat hij dit een fantastisch mooi lied vindt. Nou, dat ken je hem dus, ik dan. Gewoon even skillie 0518-44-15-02 en dan even een noemer op Jan, wat je hem ja, misschien een heel skof net jet hebben en toch graag weer eens jaren wollen. Gewoon dat noemer even skillie en wij proberen dat van hem op te zieken en van hem te draaien. Ik heb het echt net vinden, dan zwaar ik er thuis voor doen dat ik het na een week af van hem draaien kan. Dus dan komt het vast weer helemaal goed. Zeker was erna, die had ik een plaatje omvregen en die zei, graag wil ik dit prachtige lied, toon mijn liefde, omvregen als bemoediging voor alle harkers en in het bijzonder voor alle zieke en eenzame mensen. Dit lied is ik bestemd voor het hele team van Glorieklanken, dat zij Gods nabijheid. Kreeft, liefde, ervaren mooi. Dat zo schreeuwt zeiken. Opwekking, zo'n 105. Toon, mijn liefde.

Een fantastisch mooi lied. Toon mijn liefde. Als we zien wat de Heer Jezus dient, het doet er hier op iedere weer. Dan mooi ik zien hoeveel liefde dat Hij voor u ziet. En die liefde, die mooi wij ik weer terug, Jan, om alle mensen kunnen missen. Sjoerd Mier, die had ik voor hemzelf een plaatsje om vregen. En Sjoerd, die schreeuwde over een week, zit ik net zo lekker in mijn vel. En als ik dan naar dit liedje luister, dan weet ik wat de Heer van mij dingen heeft. En dan weet ik gelijk dat ik dankbaar wees mooi. En dat ik weet dat Hij heel dicht bij mij is. En Wilson en Chris Tomlin zongen The Cross.

Het kruis werd Jezus zien libben joch om us vrij te keerpien. Saffelo leefde het hij betoond voor us. Een prachtig mooi lied om Erik wat te draaien. En de oren die sluit er eigenlijk ook weer een liefst beetje op om. Die werd omgevregen terug Arend de Graaf. En hij wil dit liedje graag voor hemzelf draaien. Maar ik voor het hele team van Glorieklanken. En hij zei, het is een prachtig mooi lied. En het betreft een hele protte voor mij. Het werd zongen door diverse artiesten. En het is opgenomen door corona krijgt al je begon. U geeft rust door alles heen.

Ook een prachtig mooi lied om nooit te herkennen. Jitske, die het dus ik hebt. Die wil graag ik een plaatsje draaien voor haarzelf en voor alle herkens die het luisteren van de moon. En Jitske die schreeuwt erbij, ik krijg altijd piekenvel op mijn jermen als ik naar dit liedje luister. Zo mooi vind ik het. Het gaat om opwekking 1902, Leeuw van Juda.

0: feestelijke muziek op verzoek. Bel 0518 45 15 02. Omroep
1: Zeeland. Jazeker, ik hoop dat de meeste mensen over uw tjerke wooi binnen. Daarom doof een nacht weer even een keer een oproep. Van de beste mensen, wacht je net op het einde van dit programma. Vest om en vest komen te vragen. Skill je nou even 0518 44 15 02. En jou even een liedje op van jezelf of voor een oor. En denk eens om dat stikje in oost te leefde. Even een plaatje draaien voor een oor. Even om een oor te denken. Dat is toch geweldig mooi dat dat kind en mooi. En daarom 0518 44 15 02. En dan krijg je hem of zeiken wassen naar hun telefoon of Reenske de Vries. En die noteren ontzettend graag je hem wensken. Goed, wij gaan terug met de volgende vraag. En die komt van Ritske en Aafke Wiersma van Minneskeer. En die willen Albert en Aafke Valkema uit oude ziel graag een plaatsje om bieden. Want die hebben wel een lied steuntje in de reg nodig. Het gaat net helemaal zoals ze graag willen. En daarom ja, even een liedje, even om die oor te denken. En zij heeft van Jim Oenvregen een nummer uit de Johannes de Heerbundel, nummer 411. Beveel gerust uw wegen.

Ja, het volgende plaatje, dat wordt heel vaak met de Christen draait en omvregen. Maar dat kan nou midden in de zomer krekkelijke goed natuurlijk. Het gaat om het nummer, hoe zal ik u ontvangen? Ja, hoe moedje wij uw hemelske Heer? Nou, dat nummer het Kees Wierstra omvregen. En dat is bestemd van Betty Prins, van Britta van der Wouden, van Tine de Vriers, van Frans Vertuin, van Oone en Romy Steegstra, van de Bilkerts en van het team van Glorieklaken, waarvoor wij dan natuurlijk weer heel hartelijk dankzijzen. En het is bedoeld als een bemoediging voor elke nien. Een nummer dus uit de Johannes de Heerbundel, nummer 602. Hoe zal ik u ontvangen?

Vrouwtje Wassenaar, die het dus ik skillen van een moon. En die wil graag een plaatje draaien voor Anneke Faber. En wil Anneke ik heel graag bemoedigen. Een mooi, mooi lied uit de bundel van opwekking. Sommen 163. Ik heb u nodig.

Hé, dan is het liedje haast dat we jeder uit een tocht hier, want ik zit even bij het telefoonteam. Maar goed, we zijn daar aan de volgende aanvraag en die komt van Judith uit Haas. En Judith die heeft voor haarzelf, maar ik voor alle haarskens een plaatsje aanvragen. En Judith schreeuwt, ja, soms dat het even zin zit in het leven, dan mag je er altijd weer op vertrouwen dat de Heer u helpt. En dat hij zoiets hoort vol. En dat is ik de titel van het nummer wat we draaien in. Maar het is eigenlijk opwekking Zoon 198. Maar het wordt nu zongen spelen door live muziek Worship 318. Mooi Kees Kreijnoord. Houd vol!

gelopen. Ik heb de goede strijd gestreden en het geloof behouden. Dat is wat we willen. We willen de eindstreep halen, toch? Het is zo goed om elkaar aan te moedigen. Hou vol. Dus misschien kunnen we elkaar eens hand vasthouden. En dat zingen voor elkaar. Hou vol. Hou vol.

Ja, wat een zegen is dat. Dat hij ons niet alleen geleid. Dat wij altijd mooi hem het leven terugkennen. Zeker was er naar, heb ik nog een plaats jonge vregen. En zeker schreeuwt, Arune Waas, die 1 juli mocht Tine Sudema van Chimerum jullie wezen. En ik wil haar graag een muzikale felicitatie aanbieden. Mooi een prachtig lied. Ik werd uit de opwekkingsbundel, dit keer nummer 123. Groot is uw trouw, o Heer. En ik wens je, jou, Gods rieke zegen daar. Mooi dit na je levensier. Mooi gezondheid, mooi kracht en Gods nabijheid. Groot is uw trouw, o Heer.

volgende fysieke komt van Jeltje Spoelstra. Die heeft dus juist een mailtje gestuurd. En die wil graag een plaatje draaien van Jensie en Tini de Vries. En ze schreeuwt erbij, het is voor haar een nieuw verblijf in Den Riep. Dus ze zal dan vast een nieuwe wedding hebben, denk ik. Maar goed, een hartelijke groet van Jeltje. Mooi godszoenen en een mooie tijd aanwezigen in je nieuwe verblijf. Zij het onvrege noemer zongen terug Nederland zingt, maar mooi mannenkoor de lofzang en samenzang. O liefde Gods, oneindig groot.

Willem Bauma. Jo krijgt van Cor en Tini Veenstra een bemoediging. Mooi een mooi lied uit de bundel van Johannes de Heer, nummer 108. Leid mij Heer, almachtig Heiland.

Kees Boersma uit Oenscherk, die had dus van de moon betiet, ik als killer. En die woe, joot ik weer een plaatsje draaien en het moest wat letter in het programma zijn. Het is voor hemzelf, maar ik was zijn mem, Matje Boersma Ekema, die in het zorgcentrum in Vervet wint. Samen weer even een mooi plaatsje om naar te luisteren in zo'n Kees. Johannes de Heer, nummer 112. Ik weet niet waarom Gods genade.

0: glorieklanken. Geestelijke muziek op verzoek. Bel 0518 45 1502. Omroep
1: Zeeland. Ja, beste mensen, toch die tune er nog een keer in. We hebben net meer net eerst 20 minuten meer, maar ik heb toch nog wat rond. Dus ik wil je hem toch nog een keer oproepen om even te skillen 0518 45 1502. Om daar even een plaatsje om te vregen bij Seikewassen of Reenske de Vries. Zodat we dit programma weer vol maatje kennen. Zij zitten daar met de handen om mijn koor en ja, ze wil graag aan het werk. Dus skill je nog even dat bekende nummer 0518-44-1502. Wij gaan verder met de volgende oorvraag van Corentini Veenstra. En die is deze keer bestemd voor Joke en voor Pieter van der Duim. Sterkte en een hele grote bemoediging wil ik hem tawensken. Mooie nummer uit Johannes de Heerbundel, nummer 486a. Blijf bij mij, Heer.

Een anonieme trouwe luisteraar heeft dus skillen van de moon en die wil een plaatje draaien van mij. En ja, dan vind ik het jammer dat ik net weet wie dat wie is. Maar goed, ik zeg er even dankjewel op. En het is voor de mooie werkers van Omroep Zilt. Maar ik voor alle dominees, alle vakjongens die het snijden moeten, dat ze eerst niet verzorgen. Geweldig dat ergens om tocht werd. Het bedoeld als steun en bemoediging. Is zijn onvergenoemd nummer van Janne en Gerrit Schinkel. Elk uur, elk ogenblik.

Martin en Jikke Reutsma, die heb ik een plaatsje jongen vregen voor haar zelf, omdat ze dit een prachtig mooi lied vinden. Het gaat om een nummer van Nederland Zingt en het heet God van Trouw. En zij wil graag dat het zongen wordt door Elise Manne, maar ja, dat weet ik even net uit te hollen. Dus ik ga een luisteren naar dit nummer, God van Trouw.

We hebben nog geen nummer lezen, dat geef even draaien, dat zet uw techneuter direct wel even onder. Dat mocht ik van Sjoerd Mier, die had we deze als laatste bewaren, want het is een mooie afsluiting van het programma. Sjoerd Mier die heeft van Gera Kornman een plaatsje omvregen en hij zou het ook wel Gera graag bedanken voor het prachtige lied dat zij vorige week snij van mij omvregen hier. En daarom nou van mij een plaatsje voor haar. Gebed om zegen en dat is ook een prachtige mooie afsluiting van dit programma. De bleeuwt in je fysiekje lezen en dat is van Sib en Griet de Boer en die is bestemd voor Pier en Jikke Kooistra. En die krijgen betterskip en een hele protte sterkte te wensen voor haar en alle beide. En daar is voor ongevreden het nummer Prijs de Heer met blijde galmen. Ik wil je herkens al je tieren hartelijk dankzij ze voor het mooie doen om dit programma. Het weer werkt geweldig, we zitten weer vol. En dat is een mooie, dat is een mooie dit programma mooi kennen. Ik wil zeker wassen naar Renske de Vries graag dankzij ze voor het onnemen van alle telefoontjes, voor het noteren van alle fysiekjes. Geweldig mooi dat dat zo we kennen. Uw techneut Johannes Bleker die verzorgde de techniek joet. Ik mocht het al een beetje om me praten. Mijn naam is Ale Bos, maar dat wist niet al lang natuurlijk. De glorieklanken in de naaie wieken werden. Dan is de presentatie in handen van Jannie Bakker. Wat u betreft een hele goede snoeifjeder en mondje.

0: Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij een schietincident in Coney Island in New York City zijn zeker 8 mensen gewond geraakt, onder wie 4 kinderen. Ook een 21-jarige vrouw is ernstig gewond geraakt. Het incident gebeurde tijdens de viering van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag en het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. De politie heeft nog niemand aangehouden. Tienduizenden mensen hebben in de Albanese hoofdstad Tirana voor de 35e avond op rij geprotesteerd tegen de regering van premier Rama, corruptie en de bouw van een groot Trump-resort in een natuurgebied. Bij ongeregeldheden bij een politiebureau en het parlement zette de politie een waterkanon in en werden meerdere mensen aangehouden. In het zuiden van Frankrijk woedt opnieuw een grote natuurbrand. In het departement Pyrénées-Oriental is sinds gisteravond al ruim 930 hectare afgebrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen. Door temperaturen tot 40 graden geldt in 7 departementen in Frankrijk code oranje. De viering van het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten is afgesloten met een toespraak van president Donald Trump en een grote vuurwerkshow in Washington. De speech begon later door zware onweersbuien. Trump sprak over militaire successen, bedankte veteranen en waarschuwde opnieuw voor het communisme. Het weer nog, het is bewolkt en er kan nog wat lichte regen of motregen vallen, maar de regen trekt in de loop van de middag weg en in het zuidwesten wordt het dan meest droog en kan de zon tevoorschijn komen. De noordwestenwind is matig en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland. Omroep Zeeland. 107.5 en

0: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst AutoCinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
1: Para Link & Co. Geona Cinico.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws.
4: Van de 29 aanhoudingen in de Haagse Schilderswijk na ongeregeldheden rond de WK-wedstrijd tussen Marokko en Canada zijn er 25 in de nacht vrijgelaten met een boete. Dat meldt de politie aan het ANP. Over de vier anderen is nog niets duidelijk. Op meerdere plekken in het land liep feestviering uit op geweld en ingrijpen van de ME. Uber zet een groot deel van de geplande uitbreiding van maaltijdbezorging in Europa voorlopig stop. Volgens de Financial Times wil het bedrijf later dit jaar niet meer uitbreiden naar 5 van de 7 beoogde landen. Mogelijk hangt dat samen met het plan om concurrent Delivery Hero over te nemen, waarvoor een Europees mededingingsonderzoek wordt verwacht. Bij een schietincident in Coney Island in New York City zijn zeker 8 mensen gewond geraakt, onder wie 4 kinderen. Ook een 21-jarige vrouw is ernstig gewond geraakt. Het incident gebeurde tijdens de viering van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag en het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. De politie heeft nog niemand aangehouden. In het zuiden van Frankrijk woedt opnieuw een grote natuurbrand. In het departement Pyrénées-Orientales is sinds gisteravond al ruim 930 hectare afgebrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen. Door temperaturen tot 40 graden geldt in 7 departementen in Frankrijk code oranje. Het weer nog, het is bewolkt en er kan nog wat lichte regen of motregen vallen, maar de regen trekt in de loop van de middag weg en in het zuidwesten wordt het dan meest droog en kan de zon tevoorschijn komen. De noordwestenwind is matig en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
5: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
6: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
7: Expert, de elektronica winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anneparochie, Bolsward en Berlikum.

0: Vrienden van de Ziltemiddag, welkom bij de uitzending van zondag 5 juli met nieuws, cultuur en sport uit jouw regio. We zijn vanuit de mobiele studio in het Entrepotgebouw aan de Dokkade in Harlingen-Bijen tot 6 uur vanmiddag of tot na de laatste slagenwisselingen bij het kaatsen. De man aan de telefoon, de knoppen en de schuiven is vandaag Leo Boetes. En we komen vandaag net als gisteren vanaf het grootste gratis evenement in Noord-Nederland, de Tall Ships Race in Harlingen. We staan hier met een hele ploeg vrijwilligers om live radio te maken voor Noordwest-Friesland. Dus als je dat wil meemaken, dan kun je rustig het gebouw binnenstappen en ons begroeten. Je kunt natuurlijk ook meekijken op de livestream op omroepzilt.nl, dan mis je helemaal niks. En dan krijg je ook de beelden van buiten in de haven waar onze reporter Lennart-Jan Geert rondloopt met in zijn kielzog cameraman Tjebbe Witteveen. Op het programma staan naast dat verslag van Sail Harlingen natuurlijk ook de nodige sportwedstrijden. We zijn uiteraard bij de zomersport in Friesland bij uitstek het kaatsen. En dan zijn we bij twee wedstrijden in de herenhoofdklasse. Is het een belangrijke dag vandaag, want de Rengersdag wordt verspeeld bij LKC Zonneborg in Leeuwarden. Daar zit Klaas Postma, gaan we straks bij kijken. En onze Henk Hempenius die zit in Sint-Anne bij kaatsvereniging Sint-Anne. Driespul is uit en die kijkt naar de meisjes onder 18. Daar zijn ze al om 10 uur begonnen, dus zometeen na de muziek gaan we eerst eventjes kijken bij Henk. Over muziek gesproken, we beginnen met Liam Payne en Rita Ora. Here is For You.
1: Live vanaf de Tall Ships Race in Harlingen is dit de Ziltemiddag met Hans Krabbendam.

0: Dan wordt het de tijd om naar de live sport van dit moment te gaan. Ik zei het net al, onze Henk Hempenius die zit in Sint-Anne. We gaan schakelen met Sportpark De Waaien aan de Statenweg 2, daar ter plaatse. Hij kijkt naar de meisjes onder 18 en dan hebben we het natuurlijk over kaatsen. Henk, goedemiddag.
1: Ja, dat klopt helemaal. Trommel kan de laatste zien. Je hebt twee pools eigenlijk. Of twee categorieën. Het is pool A en pool B. Dus de meisjes A en de meisjes B. Ja, het is twee keer zoiets per toer. En de vrouwen die kennen, je hebt drie keer keertse sowieso. Ja, en de winnaars van de beide pools. Of de winnaars uiteindelijk. Die, of de per toeren die de meeste punten voor en de minste punten zien. Die keertse straks nog een keer. Het zien we gewoon in de strijd om de, ja, om de duiprijzen, de finale dus. En degenen die daarna de nummers 3 en 4 van de pool. Die keer ze dan een keer om de tweede prijs. Je hoort in Stiens. Dus de Valken hoort weer volop keer ze ervan in dit geval. En ja, er zijn ondertussen 12 omlopen verkeerst. Manouk Scaringa, Maud Scheffer, Linda van der Meer, Emma Potten en Minke Tjelsma. Ja, die beide vrouwen ben je hoort maar zien beiden. Wat aan Amine, maar ja, ze hier zie ik ook melden. Maar er ben je geen vervangster te vinden. Dus Emma en Minke Machine Biden. Dan wil het uiteindelijk 4-2 en 6-2 in het voordeel van Manouk Scaringa, Maiha Boudematen, Maud en Linda. Venna Koster, Venna Cuperes, Anne-Lotte van Beem, Jenna Rens Bos, Hendrika Steginga en Tessa Westra. Ja, dat waren spannende en prachtige, verrinnende partij eigenlijk. Want het bedoel van Rens Bos nam een schiene 4-1 voorsprong. En dan liggen die partijen spelen. Maar langzamerhand waren wel botjes tot 5 keer waren er verkeerd op de Zuidelijk. Ja, en dan krijg je dus natuurlijk een hele rare verin van zijn partij. Want het wordt uiteindelijk toch 4 wezenlijk. En Sois Jouwer en Sipbal van Anna Lotte van Beem. En dat betekent dus alsnog de winst van het bedoel van Venna Koster. Dus op die eerste omloop. De spannendste partij. Dat komt tussen nummer 4 en Sois. Annieke Koopmans, Rianne van der Welt, Lisa Hornstras en Brecht Grobenstein, Carina Mollema en Riks de Griepstra. Ja, degelijk ging het mooi gelijk op. Om en om waren de bosjes binnenhellen. Tot om 4 wezen gelijk daar. En dan is het uiteindelijk op 4 wezen gelijk. En terwijl Sois is het een bobbelslag van Carina Mollema. En dat betekent dus dat ik zij de eerste poolwinst pakken. Zal ik al zei, er werd de trein gekeerd volgens het snitser systeem. En dat betekent dus dat je op de volgende omlopen dus werd al traaienperken vol. En dat dus de vrouw weer vol op keertse kon. Dan nummers Ingen zien de nummer traaien. Manouk Scheringa, Maud Scheffer, Linda van der Meer, Sien Venna Koster, Venna Cuperes en Anne-Lotte van Beem. Ik dat dekken waren het uiteindelijk 12-5 en 12-6. Dus in het voordeel van het bedoel van Venna Koster. Dan de nummers 12 en de nummer 5. Emma Porte, Minke Tjelsma, Sien de nummer 5. Annieke Koopmans, Rianne van der Wald en Lisa Hortenstra. Daar waren het uiteindelijk 4-4 en 6-4 in het voordeel van Emma en Minke. En de laatste partij dus bij die meisjes A. De nummers 4 en de nummer 6. En dat weer Rens Bos, Hendrike Steinge en Tessa Westra, Sjenne Brecht Grobenstein, Carine Mollema en Riks de Griepstra. Daar wat 4-5 en 4-6. Dus ja, we zijn nu bezig met de laatste poolwedstrijd. Dat zijn de nummers 1 en de nummer 4. Manouk Scheringa, Maud Scheffer, Linda van der Meert, Rens Bos, Hendrike Steinge, Tessa Westra. En de nummers 12 en de nummer 6. Emma Porte, Minke Tjelsma, Sjen Brecht Grobenstein, Carine Mollema en Riks de Griepstra. En de horen partij is nog de nummers 3 en de nummer 5. Venna Koster, Venna Cuperes, Anne-Lotte van Beem, Sjen Annie Koopmans, Rianne van der Wald en Lisa Hornstra. Ja, dat is dus de van A, dan gaan we naar de Famkes B, want ik daar zie dus een heel soort spanning in. Dan maak ik de lijst even terugdraaien. De nummers 1 en nummer 2. Ietwer Vis, Marit van der Meer, Jeline Bos, zijn Ilse Koopmans, Ilse Amels en Ilse van der Galien. 4 wezenlijk, Skinner Sois. Nummers 3 en nummer 4, Sigrid Bos. Ike Cinema, Dana Maarten Koopmans, Sinane Cinema, Iris Verhoeven en Elske Kroondijk. Daar waren 3-5 en 0-6. Dan de nummers 4 zijn 6. Maarten Posma, Albertine Hettinga, Asja Mahmoud, zijn Vrouwtje Westgeest, Jildo Sterk en Bente van der Woud. 4-5 en 4-6. Ik, daar is ondertussen de tweede omloop verkeerd. Nummers 1 zijn nummer 3. Ietwer Vis, Maarten van der Meer, Jeline Bos. Sjen Sigrid Bos, Ike Cinema en daarna Marit Koopmans, 5 draaien, 6 jouwer. Dan de nummer 12 en de nummer 5. Ilse Koopmans, Ilse Koopmans, Ilse Amels en Ilse van der Galien, Sjen de nummer 5. Maar het Postma, Albertine Heddinga en Asja Mahmoud. De waard 1-5 en 4-6. En de laatste uitslag, 4-6. Anna Sinema, Iris Verhoeven, Elske Kroondijk, Sien, Fruikje Westgeest, Jildo Sterk en Bente van der Woud. 4-6 en 4-6.
0: Mooie dames, zijn we weer eventjes bijgepraat over de gebeurtenissen vanaf 10 uur vanochtend. Want ja, jullie zijn al de hele tijd natuurlijk aan de gang. Vandaar ook even de emoties bij Henk natuurlijk, om alles op een rijtje te houden. Dat heeft hij weer goed gedaan. Henk, dankjewel voor dit moment. We komen straks graag bij je terug. En we gaan naar een plaatje luisteren van iemand die gelukkig zegt dat alles goed komt. Hier is Ed Struilaert.

Nou, de mensen op de kade hier hebben het gemerkt. We zijn de dag begonnen met veel bewolking en af en toe wat lichte regen. De noordwestenwind is zwak tot matig en wordt matig tot vrij krachtig. Die draait dus aan, of die wakkert dus aan, moet ik zeggen. Vanmiddag is het maximaal 20 graden met in de loop van de middag langzaam meer ruimte voor de zon. Vannacht wat meer wolken, een spatje regen en 15 tot 16 graden.

0: Dat was Champagne met How About Us. Als ik het goed weet uit de jaren 80. Nou, tijd voor het tweede beginnetje aan de livesport van vanmiddag. Klaas Postma zit onder de schuiven bij Leo. En als we daar aan draaien, dan verbindt hij ons met LKC Sonneborg in Leeuwarden. Die zit te kijken, Klaas, naar de Rengersdag Heren Hoofdklasse. Een vrije formatiepartij. Klaas, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Ja, inderdaad. Ik zit op Sonneborg. Dat is een prachtig mooie accommodatie in Leeuwarden. Van de LKC, de Leeuwarden Kaatsclub. Daar ben de Malia de Hartwassen strak en interactief. In september sluiten ze hier altijd het verkeersseizoen aan met de Aardehoudpartij. Dat is een trommelgaloppers. Dat is een klassieker. Maar dan ga je een paar maanden voor. Ga je ook een klassieker. En die is jouw. Dat is de Rengersdaai. Dat is een vrije formatie. En die kon je als eerste zelf graag op het lijstje te staan. We binnen van de moeder om al boer weer aanzet. Nee, inmiddels ben er een oetoppertoer niet weten dat ze hier net winnen zullen. Maar die bent er al. Bigelux Peter van Zuten, Thomas van Zuten, zijn broer, die voer nu iets van Alain Hoekstra en Kevin Jordi Hoekstra. Die verliezen met 4-4 en 6-4 van Jorrit Nanninga, Pieter Jan Plot. Ik kom weer een invaller voor Sjoerd de Jong en Jan Bonstra. Het doel van Jorrit Nanninga pakt die partijen 4-4 en 6-4 in goal naar de 12e list. De keertjes is hier, Johan Sigma, Damian van Papta en Hendrik Koetsra. Want die hier net al te volle moeite om te winnen van Steven Koster, Gerben de Boer en Pieter Jan Leijenaar. 4-4 en 6-4, dat die gauw gebeurt. En ik net al te volle moeite hier, Auke Boomsma, Martin Leijenaar en Jelmer Mierdema. Met Corné Tuninga, Joram Elzinga en Klaas Pier Volkertsma. 4-4, 6-4, het doel van Auke Boomsma, terug naar de tweede list. En ja, dan hebben we natuurlijk dat partour van Menno van Zwieten en Rick Minnesma en Chester Steenstra. Die man die woen alle vrije formaties in de maand maai. Ze woen net alle vrije formaties in de maand juni. En de eerste in Jereveen, Arun en Vreed, die woen ze ook in de maand juli dus. 8-8. En ja, worden het Jorgen uit Jorgen, dat weten we net. Maar één ding weet ik wel. Ze woen van Remmel Bouma, Jorlaas van Beem en even Pieter Polsma. Die man kon het heel even bijhouden in het begin van de partij. Maar daarna wie het erop en erover. En winnen Menno van Zwieten, Rick Minnesma en Chester Steenstra eigenlijk heel simpel. Op 4-2 en 6-2. Dus Exai zit op het tweede list. Dan zoek je naar Paul Dijkstra, René de Haan en Lars Pieter van Straten. Die keert ze zien Matten Bersma, Hessel Postma. En ik kom weer in ieder geval Daniel Iziger. Hij valt al een ongelukken in voor Erwin Silstra. Die heeft een leersblessure en kent nog steeds net keertje. En dus Daniel Iziger als invaller. En die man die stierde mij trei eerst voort in het vertrouwen van Paul Dijkstra, René de Haan en Lars Pieter van Straten. Liet je daar mij op bij naar een hele finale wellicht. Want als je winnen en dan heb je het stierde noemer op het twaalfde list. En kom je dus in de hele finale. Nou, de eerste partij op het twaalfde list is inmiddels echt begonnen. Jorrit Nanninga, Pieter Jan Plat en Jan Bandstra. Die kwamen skinnershuis voor te staan. Zien Johan Sipma, Gabriel van Papta en Hendrik Koetsra. Maar het laatste is leek. En dan is er een vierde klap van Hendrik Koetsra. En daarmee hing het eerste woordje van die man onder de Telegraaf. Op zij is leek een prachtige opslag van de coach. En zul ik nog even naar die oorpartij. De partij tussen Martin Bersma en Paul Dijkstra werd het te strijden. Maar niks is voor het bedoel van Martin Bersma. Die mag nou opslaan. En ik zal even zien wat hij doet. Hij ziet het een Parijs op. En dan is er een prachtige retourslag van Hessel Postma. Van al de boppen klapt hij de bal in één keer over het perk heen. Ja, Lars Pieter van Straten die ziet het er nog bij te komen. Maar dat is een kansloos verhaal. En dat betekent dat het vertoer van Martin Bersma in deze partij skinnen trein eerst noemde Telegraaf had. En ik en Sijs jouw puntenvoorsprong. Kortom, daar is de voorsprong riant. En zo ik nou nog naar een mooie onderhandse uitslag van Hendrik Koetsra. Dat levert zieke toer een keertje op ter richting van de middellijnen. Nou, die partij die is correct uiteindelijk. Doet dat verenigd, dat is dan heel duidelijk. In elk geval ben er jouw toeren op het tweede list. Ben we een eind op streek met de laatste partij van de eerste list. En is de eerste partij van de tweede list correct uiteindelijk.
0: Oké, nou dan gaan we even vooruitkijken naar de rest van deze middag. Want we hebben de twee live sportevenementen nu eventjes korte aandacht gegeven. We krijgen natuurlijk een verslag van Frederik Broekstra strakjes. Daar wordt op dit moment hard aan gewerkt op de redactie. Dat gaat ongetwijfeld over de tweekamp Vierliëppen van gisteren. Dat ging tussen Holland en Friesland. De liefhebbers hebben het uiteraard gevolgd gisteren vanaf 2:00. Strakjes daarop de terugblik. We zijn daarvan in afwachting. We zijn ook in afwachting van de eerste live verslagen hier vanaf de haven. Vanaf de Willemshaven heet het hier. Onze razende reporter die is onderweg naar buiten, heb ik begrepen. Gevolgd door een cameraman. Dus dat gaan we zo meteen krijgen. Tot die tijd eventjes muziek van Ariana Grande. Hier is We Can't Be Friends.

0: vanuit de langzaam steeds drukker worden de haven in Harlingen. Ik heb daar zo het zicht op. De mensen lopen nou ja, toch wel in rijen dik hier voorbij. Gaan we naar een andere hele drukke plek, denk ik. Henk, bij jou, bij de meisjeskaatserij.
1: Ja, bij de velden binnen volop wat er keert natuurlijk. Maar die laatste omloop, ja, die laatste omloop gaat eigenlijk bepalen wie er naar de finales in zowel de meisjes A als de meisjes B natuurlijk. De nummer 1 is in de nummer 4 is ondergang. Manouk Scharinga, Maud Skeffer, Linda van der Meert, Rens Bos, Henrike Steinga en Tessa Westra. En dat is een hele leuke partij, want het gaat mooi gelijk op tot het is nou eerst een. Wie eerst een leek? Het is, wie is nou kijk het spul om het eerst te worden. Maar daar schijnen de zoiste waar. En het werd aan de kant van Patrou van Renze Bos. En Sas Jeuk, dus je moet al een heel soort eerst dit en op Zuid-Liek verkeerd worden. En prachtige, mooie, spannende partijen. Dus wat dat betreft, een hele mooie keerzaai hier in Sint-Anne bij de Farmkes Jood. Famkeskategorie, de nummers 12 en de nummers 6. Emma Porter, Minke Chelsma, ja, die komen nog wat te kwart zien. Brecht, Grovenstein, Karine Mollema en Rikster Griepster. Ze proberen dit wel, maar de botjes gaan tot nota in je kant door. Het is 0-4 in voordeel van Perdue van Brecht en Grovenstein. En dan de laatste partij, dat binnen nummers 3 en 5. Venna Koster, Venna Cuperis, Annelotte van Beemsje, Annie Koopmans, Rianne van der Wald en Lisa Hornstra. Ja, derde keer de spanning. Kijk wat we erom. Het eerste spul, gong naar Perdue van Annie Koopmans. Het is daarop ondertussen spul om het eerste hebben. Dus bij die meisjes A. De laatste pool was het. Ik bij de Farmkes B. Heb de laatste pool was het. En dat ben dat dezelfde volgorde. Van de nummers in ieder geval. Hier is Maris van der Meer. Jaline Bosch. Anne Sinema. Hier is Verhoeven en Elske Kroondijk. Dat ben de nummers 1 en de nummer 4. Daar is het weer mooi in Liekwicht. Het eerste spul ging naar de toe van Anne Sinema. Ondertussen is het daar spullen geliek worden. Twaasje in de nummer 6. Ilse Koopmans, Ilse Amels, Ilse van der Galien, Sint Vrouwtje Westgeest, Ildo Sterk en Bente van der Woud. Dat is het middelste perk. Daar is het correct spul om het eerst. In voordeel van het proef van Ildo Sterk. Dus zij staan op voorsprong. Dan als laatste partij de nummer 3 in de nummer 5. Sigrid Bos, Hieke Sinema, Dana Marit Koopmans, Sint Marit Posma, Albertien Hedinga en Asja Mahmoud. En daar is het dus ondertussen 3 om hier worden. In voordeel van het proef van Marit Posma. Dus zij het derde touwtje zien hand. Ja, dat ben op dit moment de tussenstand. Hier is het aan.
0: Helemaal prima, zijn we daar overigens weer even bij. En terwijl ik hier voor mij zie dat een enorm wit zeilschip aan het manoeuvreren is in de haven. Ik kan de naam op de boeg nog niet goed lezen, maar dat komt zo meteen wel in beeld. Wordt het dus tijd om eventjes naar buiten te gaan, buiten te kijken. In het zonnetje bij Lennart-Jan Geerts. Lennart, waar ben je?
2: Nou, ik sta op dit moment voor de Witte Zwaan, het schip van Willem Barents, wat ze nagebouwd hebben. Hè? De reconstructie, replica is het net niet helemaal, want er zit namelijk ook een motor in. Dus het is een reconstructie. Ze hebben zo goed mogelijk hun best gedaan het schip na te bouwen. En inderdaad, de zon is er nu een beetje bij. Dat is iets, de zonnebril kan wel op. Het is in ieder geval droog. Dat was het vanochtend niet. Toen ik hier aankwam was er nogal veel miezer. Toen dacht ik echt... Wat een lange dag wordt dit. Maar nu is het eigenlijk heerlijk. En iedereen maakt ook van de gelegenheid gebruik om hier even het schip op te willen gaan. Zoals ze het zelf verkondigen hier op het bord. Het oudste jacht van Nederland. En het is een hele klim om erop te komen. U wilt er even op?
3: Dat is wel de bedoeling, ja.
2: Ja, en waarom?
3: Het oude schip even bekijken. Misschien hoe het er vroeger uitzag.
2: Ja. Dus, ja. Want heeft u het schip wel eerder al gezien?
3: Nee. Van foto's, maar voor de rest niet. Dus, nee.
2: En is dit dan ook de reden dat u naar Zeeuw Harlingen bent gekomen?
3: Niet alleen voor deze, maar voor meerdere schepen. Dus ja.
2: Voor meerdere schepen. Ja. En dit is wel een van de favorieten. Ik zie dat we de hele boel ophouden. U moet erop. Ja,
3: we mogen ook nog binnen.
2: Ik ben heel benieuwd wat u ervan vindt. Misschien dat we u na die tijd nog treffen. Dat zou leuk zijn. Er staat ook een andere cameraploeg aan boord, zie ik. Dus misschien dat die dat even aan u kunnen vragen.
3: Omroep Friesland.
2: Ah ja, vreselijk. Ja, Omroep Friesland. Ja, je moet ermee kunnen leven. Hier, en nog een hele lange rij erachter ook. Ik weet niet of ze nou in één stuk allemaal dat schip op mogen lopen. Maar het is natuurlijk wel interessant om nog even te vragen waarom mensen hier in deze rij staan. Hallo.
4: Hi.
2: U wilt even op de Witte Zwaan?
4: Ja.
2: Waarom?
4: Dat is interessant omdat ik ooit geschiedenis over Barents gelezen heb.
2: Oh, toch even kijken hoe die man dat dan gedaan heeft vroeger.
4: Ja, en welke soort schip zou zijn en hoe ze eruit binnen kan.
2: Nou, leuk, veel plezier.
4: Oké, dank u wel.
2: Als u. Nou ja, wij lopen weer even een stukje de andere kant op, Hans. Want het is hier, ja, dit is natuurlijk een van die schepen, het schip van Willem Barents. Maar die ligt hier eigenlijk altijd, hè? Het is de Witte Zwaan die vast bij Harlingen hoort. Die helaas afgelopen vrijdag niet meer kon varen in de Sail In. Want boven de windkracht 5 mogen zij vanwege de verzekeringen de haven niet uit. En dat is niet zo gek, want we zijn met het schip naar Sail Amsterdam geweest. En toen moest ook iedereen verdeeld op het schip gaan staan. Want als iedereen aan dezelfde kant ging staan, dan dat ging dan bijna fout. We zijn nu bij de Gulden Leeuw. Ik zie daar niemand aan boord lopen. Misschien is het, gesloten. Ja, het staat er. Crew only. Nou, dat is lullig. Ik hou hier wel even
0: een vraagje tussendoor, Lennart-Jan.
2: Ja hoor, vertel maar. Wat wil je weten?
0: Nou kijk, heb jij een beetje verstand van nautische termen?
2: In de zin van, ik ben geboren op een eiland, ik weet wat bakboord en stuurboord is en wat een machinist is.
0: Daar nou, dan kom je al een heel eind. Maar als je nou voor vanmiddag eens uitzoekt bij al die specialisten wat een allemanseind is.
2: Allemanseind, nog nooit van gehoord.
0: Nou, ik wel. En het is een hele verrassende uitkomst, dus neem dat nou eens mee als huiswerk. Dan heb jij een doel. Allemanseind.
2: Nou, dat allemanseind?
0: Ja. Allemanseind.
2: Okay, nou, nee, ik kan nu gewoon echt random iemand van de straat afplukken. Omdat, wat is een allemanseind?
5: Allemanseind, dat weet ik niet.
2: Dat weet je niet?
5: Nee.
2: Maar er staat Masterskip op jouw shirt.
5: Masterskip?
2: Dus ja.
5: Allemanseind, dat zijn
2: het? Geen idee, ik weet het ook niet.
5: Masterskip, dat is de organisatie dat met deze boot vaart.
2: Oh, en jullie zijn ook mee geweest?
5: Ja, ik ben mee geweest op de GL5. Ik ben nu net een maandje terug.
2: Oh, en hoe was het?
5: Geweldig. Ja, sowieso. Als je twijfelt, moet je het doen.
2: Sail Harlingen, wat moeten mensen hier zien die hier naartoe komen? Wat moet ik zien? Waar moet ik nog naartoe?
5: Gewoon alle boten waar je op mag, even kijken. En het is gewoon hartstikke gezellig hier.
6: Ja. En natuurlijk op de Gulden Leeuw gaan.
2: Ja, maar jij staat nu crew only. Dus ik weet niet of jij mij erop kan hebben met je Gulden Leeuw shirtje.
6: Zometeen gaan wij weer rondleidingen doen en dan kan je kijkje nemen over de boot. Ik denk over 10 minuutjes, 5 minuutjes.
2: Oh, nou dan wachten we hier. Nou, dan gaan we onder.
5: We geven jullie een persoonlijke rondleiding.
2: Oh, fantastisch. Nou Hans, hoor je dat? Dan gaan we nu eerst even naar wat anders denk ik. En dan zijn wij met een minuutje of 10 weer bij jullie terug met een prachtige rondleiding op de Gulden Leeuw.
0: Nou, we gaan het wel meemaken. Bedankt voor deze eerste bijdrage, Lennart-Jan. En dan gaan wij hier in de studio naar een verzoekje van trouwe luisteraars uit Brielen. Die vroegen om Piet Veerman, die bij de Cats zong, zoals jullie weten. Passend in het thema, hier is Sailing Home.

0: Nou, en terwijl Piet Veerman verder gaat met Sailing Home terug naar Volendam, zeilen wij weer terug naar Lennart-Jan Geerts. Was hij is denk ik aan boord gekomen van het schip waar hij net bij stond.
1: Zeker.
0: Gok ik.
1: Ja joh, ze zeiden 10 minuten. Ze zeiden, je mag nu wel mee, dus we gaan meteen mee. We gaan hier op de Gulden Leeuw even mee met een rondleiding. Natuurlijk eerst even het uitzicht hier achter ons. Het is prachtig. We zien heel veel mensen op de stadsraad Lemkoel. Die zitten helemaal vol. En hier op de andere schepen ook veel mensen. Maar hier nog niemand, want ze zijn nog dicht. Maar een privé rondleiding.
2: Ja. Ja, wij gaan jullie een leuke rondleiding geven. Samen met wat andere trainees gaan we jullie de boot laten zien.
1: Wil jij de microfoon vasthouden of loop ik gewoon mee en dan doe ik af en toe bij de hand opmerking tussendoor?
2: Mag bij de hand opmerkingen zijn altijd gezellig.
1: Dan loop ik achter jullie aan. Wat moeten we hier beginnen?
3: We lopen nu eerst verder naar de bridge, ook wel de brug genoemd.
1: Ja,
3: en dan ga ik daar even wat informatie geven over de bridge.
1: Het is hier wel allemaal touwen al waar je omheen moet lopen en vooruit moet kijken natuurlijk.
3: Ja, dat zijn alle touwen waar we de zeilen mee hijsen. En ja, dat is waar het echte harde werk gebeurt met alle deckhands en trainees.
1: Ja, maar dat hebben jullie natuurlijk ook gedaan onderweg aan die zeilen gehezen en zo.
4: Oh ja, dat moesten we, om van plek naar plek te komen, moesten we met z'n allen aan de zeilen trekken. Want het gaat natuurlijk niet vanzelf omhoog, dus...
1: Het lijkt me heel zwaar. Ik heb daar van de week met de sail in, mocht ik mee met de talassa. Toen heb ik mensen in die touwen zien trekken. Ik denk, ah...
2: Ja, hoe heet het, op onze grootste zeilen sta je met 24 man...
1: 24 man tegelijk te trekken?
2: Ja, op twee punten sta je met 24 man 12 van iedere kant te trekken. En als er dan een paar, als we dan vier denken, ja ik ben een beetje moe, ik doe wat minder, dan wordt het voor de anderen niet zo leuk.
1: Nee, daar kan ik me wat bij voorstellen. We lopen nu de brug op, de bridge, en dat is dus echt het stuurhuis.
3: Ja. Hier zo hebben we dus de bridge, dit is waar eigenlijk alles gebeurt. Hier zo hebben we de computers, waar we routes uitplannen. Er zitten hier zo ook allemaal kaarten in al deze lades en daar kunnen we precies uitstippelen waar we heen willen gaan. En we hebben een boot in de buurt liggen waar we voor moeten uitkijken. En ook de motor aanzetten indien nodig, doen we natuurlijk liever niet.
1: Jullie zijn ook onderweg natuurlijk hier naartoe gekomen.
3: Ja, zeker. We proberen allemaal zoveel mogelijk te zeilen. De motor gaat alleen aan als het echt nodig is en het echt niet anders kan. Maar het liefst zetten we gewoon de meeste zeilen omhoog en gaan we zo snel mogelijk naar ons punt door te zeilen.
1: Ja, het lijkt me echt een hele bijzondere ervaring om dat mee te maken. Maar ja, jullie zijn trainees. Ik neem aan dat jullie niet hier achter de knoppen staan.
3: Nou, niet helemaal. Maar aan het einde doen we een ship takeover. Aan het einde van de 6 weken. En dan, dat was bij ons, was dat 4 dagen. En toen kon je kiezen welke positie je wou. En als je dan kapitein of een van de officieren wou zijn, dan was je toch wel hier. En mocht je eigenlijk wel gewoon de knopjes gebruiken en zo. En ging jij ook de route uitstippelen. Dus dan mocht je eigenlijk wel het echte werk doen. Wel altijd onder toezicht natuurlijk.
1: Ja, er zijn wat mensen aan boord, denk ik.
3: Ja, zeker. Ja. Er werd altijd goed meegekeken, maar dan deden het wel echt zelf.
1: Oké, wat is jullie favoriete plek aan boord? Is dat dan ook echt hier? Want je hebt natuurlijk wel prachtig uitzicht, zo die raampjes en het sturen naar voren. Het roer, hè, moet ik zeggen. Ja, gisteren geleerd. Maar jullie staan verder het liefst gewoon tussen de touwen of bovenop in een mast of zo?
2: Ja, mijn favoriete plek is helemaal boven in de mast.
1: Ja.
2: Ja, dat mooie uitzicht. En toen ik bovenin was, zagen we 360 graden om ons heen gewoon water.
1: Het lijkt me doodeng. Alleen maar water en dan zo hoog en dan een harde wind?
2: De veiligheid is wel echt onze prioriteit 1. Dus als er echt te veel wind was, ging er gewoon niemand naar boven. En je moest ook 3 dagen niet zeeziek zijn geweest om naar boven te mogen. Want ja, als je nog zeeziek was en je ging naar boven en er gebeurde wat, vonden mensen die op het dek staan het niet zo leuk.
1: Nee, dat kan ik me voorstellen. Dat komt er wel een hele ellende naar beneden, denk ik.
2: Een hele grote bak ellende.
1: Oké, genoeg. Door. Ja. Door met de rondleiding. Waar gaan we heen? We gaan deze kant op. We gaan naar buiten. We gaan naar de voorkant. Oh, hier zijn we bij. Dit is toch echt wel zo'n plek dat je denkt, wauw!
2: Ja, weet je, de eerste paar weken, dan voel je echt net Jack Sparrow aan dit roer. Dus echt super gaaf. En dan denk je, ja, Gen Z die heeft hier een of andere GPS, maar dit is eigenlijk echt onze enige manier om te sturen. Want binnen op de Atlantische Oceaan valt onze GPS heel vaak weg, dus dan is de automatische piloot eigenlijk ook niet echt een optie.
1: Nee, dus dan heb je hier ook nog het kompas van die kant moeten we ongeveer op en daar moet je nou maar op vertrouwen.
2: Ja, ongeveer. De kapitein zegt houd koers 365 aan en er wordt wel op de 5 graden moet je het wel kunnen houden. 354, dat mag wel, maar...
1: Oké, dus het is nog best wel spannend. Jullie hebben het gered, jullie zijn in Harlingen aangekomen.
2: Ja.
1: Precies. Dat, waar gaan we nu heen? Ik vind het fantastisch. Ik vind het fantastisch om alleen al hier te kijken, zo naar beneden. Dan zien we het dek beneden. Ja. Met daar voorin ook iets van een...
2: Waar gaan we naartoe?
1: Nou ja, ik weet niet. Is dat het leukste wat je nog wil laten zien?
2: Nou, we hebben 101 leuke dingen die we kunnen laten zien.
1: Nou, doe nog eentje dan. We doen nog eentje. We gaan naar beneden. We gaan

0: Ik onderweg of hadden jullie daar geen tijd voor?
1: Ja, zeker wel. We mochten zelfs af en toe ons schoolwerk hier maken en dan had je prachtig uitzicht op de zee, terwijl je gewoon eigenlijk met je wiskunde of met je Nederlands bezig bent. En dat is toch wel echt iets wat je niet zomaar meemaakt.
0: Een mooie zonsondergang ook, denk ik.
2: Ja. Zeker, vooral als je in de Caribische Zee was, zag je echt prachtige zonsondergangen. Er was geen wolkje aan de lucht. En ook de sterrenhemelen, als je nachtwacht had om 2 uur 's nachts, dan zetten ze bijvoorbeeld alle lichten uit. Het was er nul lichtvervuiling. Ja, zag je gewoon een prachtige sterrenhemel.
0: Ja.
2: Hele volle sterren.
0: En even als afsluiting, waar zijn we nu? We zijn nu op het voordek, denk ik. Heb je het goed gezien?
2: Ja, we zijn nu op het voordek. En hier zie je dus allemaal touwen ook staan. En aan het begin van de 6 weken denk je echt van, waar de fuck zijn deze touwen allemaal voor?
0: Ja, dat denk ik nu dus ook, ja.
2: Ja, maar er zit een heel mooi systeem achter, want hoe hoger het zeil, hoe meer touwen ervoor naar de voorkant zitten. Voor het hoogste zeil zit hij helemaal voor en het onderste zeil zit helemaal ervoor.
0: Ja, want ik vergeet dan ook af en toe even naar boven te kijken. Maar daar hangen hier gewoon 4 zeilen onder elkaar en dan ook nog een grote natuurlijk zo. Jullie hebben ook al die namen geleerd en alles.
2: Ja, allemaal.
0: Wat is de hoogste, hoe heet die?
2: Top Gallant.
0: En de onderste?
1: Kors.
0: En de middelste?
1: De upper top en de lower top. Maar het zijn er 2.
0: Ja, de middelste. Nou, het is prachtig. We genieten hier intens van het uitzicht als we zo omhoog kijken naar die masten. Maar ook naar al die mensen om ons heen. Dank jullie wel voor deze mooie, snelle, vlugge live radio rondleiding. En wij gaan weer naar Vastenwal.
3: Helemaal goed, want als ze hun carrière aan boord niet voorzetten, Lennart, kunnen ze altijd bij de radio terecht. Het zijn 2 welbespraakte jonge mensen. Dankjewel, we gaan snel terug naar het kaatsen. Heren hoofdklasse Klaas Postma bij de Rengersdag.
4: Ja, ik ken de eerste hele finalist melden. Dat is het tour van Martin Bergsma, Hessel Postma en Daniel Iziger. Dat is hier een absoluut de moeite om te winnen van Paul Dijkstra, René de Hanelaars, Pieter van Straten. Die man is kansloos. En dan hebben we een klassieke eindstand van de Telegraaf. Kinder van de eerste kinder 6. Dus het tour van Martin Bergsma had nou het steende noemer op het wel is. Die scoren dus door naar de hele finale. Dan is aan wel even de vraag of we in die hele finale Daniel Iziger op een nij op het veld steen joggen. Ik denk het haast net. Hij valt al een oetelweekend in voor Erwin Sielstra. En ja, dan is het verhaal elke keer hetzelfde. Dan winnen ze een partij en dan stapt Daniel Iziger uit. En dan vreeg je Matten en Hessel een keertje die er al aan is. Vrezen erbij, dat mag. Dan mag je erin bij, vreeg je. Want ja, dan kom je de sterkere toeren in. En dan, met alle respect natuurlijk voor de prestaties van Daniel Iziger. Maar dan heb je daar weer een maat bij die het nog wekelijks keert. En misschien wat fitter is. Dus ja, ik wil eraan vanuit dat er een vervanger voor Daniel in het veld commercieel. Ze hebben Pieter Jan Weijenaar al eens een keer gehad. Ze hebben de boer al een keer gehad. Nou, dat moet we even aanwachten. Maar in elk geval zit die man wel in de hele finale. En ik denk dat ze daar daar een keertje maaien. Zijn Johan Sipma, Gavinga van Papta en Hendrik Kootstra. Maar die zijn inmiddels met 4 miljoen voor. Zijn Jorrit Nanninga, Pieter Jan Plat en Jan Banstra. Ja, Pieter Jan Plat, ik een invaller Juwert. Hij neemt het plakje hier van Sjoerd de Jong. En ja, dus jongen, die man zie je net weer wiekeltje op haar wassen. En dan rint het wel eens wat te hut. Ze zitten met 4 miljoen achter. En ik zie ook nu onder Telegraaf ik alweer mijn size 2 achter. Dus of die man die zin op deer. En het tour van Johan Sipma had dus nog 12 puntjes nodig om echt naar de hele finale te gaan. En dan hebben we nog de strijd om de premie of niet. Die gaat tussen Auke Boomsma, Matten Leijenaar en Jan Miedema. En Menno Versvieten, Rick Minnesma en Jesse Steenstra. Nou, die partij is nog net zo heel lang dwanden. Maar we hebben wel een redelijk verrassende tussenstand. Want het tour van Auke Boomsma zit er maar een spul voor. In dit eerste is het Stine Suis trouwens voor het tour van Menno Verschieten, dus die man die zit op de drompel van de 12 miljoen. Maar goed, het kantoor van Menno Verschieten, ze hebben een mooi latnoemer. Je hoort in dat middelste blokje zitten ze. En dan is straks en weinig genoeg voor een plakje in de finale. En die man, ja, 8 uit 8. 8 vrije formaties hebben we al. Alle 8 hebben ze zien boestutsen. En ze zullen de Riffdisse Rengers daar graag winnen willen. Ik zie ook nog een bopperslag van Tjesse Steenstra. Die het in de eerste omloop trouwens ook al 8 ballen doorheen sloeg. Hier kan die ook weer mooi onderstappen. En nou, ik zie nog eventjes naar die orenpartij. Die is nou die in. 4 miljoen en 6-2. Ja, het is een simpele overwinning van het partij van Johan Sipma, Gabriel van Papta en Hendrik Kootstra. Op dat partij van Jorrit Nanninga. 4 miljoen en 6-2. En dat budget is dat het partij van Johan Sipma aan het komen maar in de finale. Het is het partij van Martin Bergsma. Die man zal haast de finale bereikt. En ja, onder de andere kant is die strijd een premie of meer nog. Daar hing het een spul dus onder de Telegraaf voor het partij van Auke Boomsma.

0: Nou, ik neem even een paar slagen mooi. Ik zal even zien. Het is nog redelijk in de beginfase. En ik zal even zien wat de perk van Jesse Steenstra en Erik Minnesma doet met de opslagbal van Auke Boomsma. Nou, dat is een hele goede opslagbal. Die komt tussenin. Dat kan uiteindelijk Jesse mij de stuit nog een keert van Maitje. Dus komt er een karmas erbij die het even noemen jou dat het bordje lezen mat. Het is daar een spul in het voordeel van het patroon van Auke Boomsma. Nou, die partij zit nog redelijk in de beginfase. De oren patroon binnen van het veld A. Dat zal nog eventjes een minuut of tien dat ik het hier door wat we daar de hele finale krijgen. En dan is het even afwachten of er überhaupt inderdaad een vervanger in de field komt voor Daniel Ize. Dat leidt in de lijn der verwachting. Dus die partij, nou, schat 10 minuten tot een kwartier. Ik zie ook nou trouwens weer een mooie vierde klap van Chester Steenstra. Hij is goed op de leven in de sprekel, een paar ballen doorheen. Het is daar nou 12-1.
1: Prima Klaas, dankjewel voor dit moment. Gaan we kijken bij de meisjes onder 18 en dan schakelen we weer naar Henk Hempenius.
2: Ja, wij binnen maar de laatste poolwedstrijden bezig. Bij zowel de Famkes A als de Famkes B. De Famkes A, ja, er is ondertussen al één partij. Is die in dat krachtverschil weer te groot. En mijn porter nummer 12 op de lijst. Mooie Minke, Charles Majoet. Dus mooie Mojin, Brecht Grovenstein, Karine Malma, Erikse Riepstra. Patoer van Brecht Grovenstein komt net maar in de probleem. En winnen de partij op 0-5 en 0-6. Dan de nummers 1 en nummer 4. Manouk Scharinga, Maud Scheffer, Linda van der Meer. Binnen nog steeds aan het keertsen. Sinne Rens Bos, Hendrikke Steyunga en Tessa Westra. Want ja, het wie Tramien, het wordt dan Tramien in het voordeel van het bedoel van Manouk Scharinga. Het wordt zelfs Fjouremien. Ja, ondertussen had het bedoel van Rens Bos de achtervolging inzetten. En knokken ze zich langzamerhand eerst voor eerste webberom in de partij. Via de Fjouremien draaien. Hij ze nou krijgt het belangrijke zo aan de eerste te pakken. En dat betekent dus Fjouremien draaien. De spanning is webberom in de partij. Daar dan de nummers draaien en 5 in het vierste perk bij mij, boy. Ik, dat is een leuke street om te zien. Fenna Koster, Fenna Cuperis, Annelotte van Beem, Sjen Annieke Koopmans, Rianne van der Wald en Lisa Hornstra. Ja, dat is daar gong het eerste spul naar het bedoel van Annieke Koopmans. Dan wordt het traaien hier zelfs voor de formatie van Annieke. Maar ja, ondertussen is de partij kantelen en het bedoel van Annelotte van Beem. Daar is in dit geval de partijen oeren naar hun hoorn zetten. Want het zijn steen op dit moment mooie fjouwer om het traaien voor hier in Sint-Anne. Dus dat betekent dus dat zij de leiding hoe nam hij in die laatste poolwedstrijd hier in Sinan en dan ging op boy naar de finales en de strijden om de tweede prijs op neer. Achter mij, daar wordt er natuurlijk op dezelfde volgorde keerst. Nummer 1 is in de nummer 4. Ietwer Vis, Marit van der Meer, Jeline Bos is in Arne Cinema, Iris Verhoeven en Elske Kroondijk. Ja, daar is het op dit moment, als ik even achter mijn achteromtje, 400 draaien worden. Dus de spanning is daar, we hebben om een keer nummers 12 en nummer 6, Ilse Koopmans, Ilse Aamals, Ilse van der Galien, Sint Vrouwtje Westgeest, Hildo Sterk en Bende van der Woud. Daar is het op dit moment 412 in het voordeel van het partij van Vrouwtje Westgeest. En de laatste partij is daar natuurlijk ik de nummer 3 in de nummer 5. Sigrid Bos, Hieke Cinema, Dana Marit Koopmans, Sint Marit Posma, Albertine Hettinga en Asja Mahmoud. En daar is het op dit moment 411 onder de Telegraaf. Dat ben de tussenstand hier in Sint-Anne.
1: En daarmee hebben we alle verslaggevers eventjes tijd gegeven voor de microfoon. En is er nog mooi tijd voor ook een muziekje op het eind van dit eerste uur Ziltemiddag. Hier zijn de Kings of Leon en Use Somebody.

En daarmee zijn we aan het eind gekomen van het eerste uur van deze Ziltemiddag. We maken nu even plaats voor reclame en het nieuws. En dan zijn we daarna graag weer bij je terug. Met muziek, de regionale sport, de nieuws en de cultuur natuurlijk uit Harlingen. Tot zometeen aan de andere kant van twee uur.

0: iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Van de 29 aanhoudingen in de Haagse Schilderswijk na ongeregeldheden rond de WK-wedstrijd tussen Marokko en Canada zijn er 25 in de nacht vrijgelaten met een boete. Dat meldt de politie aan het ANP. Over de vier anderen is nog niets duidelijk. Op meerdere plekken in het land liep feestviering uit op geweld en ingrijpen van de ME. Uber zet een groot deel van de geplande uitbreiding van maaltijdbezorging in Europa voorlopig stop. Volgens de Financial Times wil het bedrijf later dit jaar niet meer uitbreiden naar 5 van de 7 beoogde landen. Mogelijk hangt dat samen met het plan om concurrent Delivery Hero over te nemen, waarvoor een Europees mededingingsonderzoek wordt verwacht. Bij een schietincident in Coney Island in New York City zijn zeker 8 mensen gewond geraakt, onder wie 4 kinderen. Ook een 21-jarige vrouw is ernstig gewond geraakt. Het incident gebeurde tijdens de viering van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag en het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. De politie heeft nog niemand aangehouden. In het zuiden van Frankrijk woedt opnieuw een grote natuurbrand. In het departement Pyrénées-Oriental is sinds gisteravond al ruim 930 hectare afgebrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen. Door temperaturen tot 40 graden geldt in 7 departementen in Frankrijk code oranje. Het weer nog, het is bewolkt en er kan nog wat lichte regen of motregen vallen, maar de regen trekt in de loop van de middag weg en in het zuidwesten wordt het dan meest droog en kan de zon tevoorschijn komen. De noordwestenwind is matig en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
5: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst AutoCinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
6: Para Link & Co. Gionocinico.

0: Vrienden van de Ziltemiddag vanuit het Entrepotgebouw aan de Dokkade in Harlingen, welkom terug bij het tweede uur van deze Ziltemiddag met sport en nieuws uit jouw regio. Onder het nieuws en de reclame is er natuurlijk doorgekaatst op de partij in Leeuwarden, de Rengersdag aan de Bachstraat 16. We gaan snel naar Klaas Posma om te kijken of de tweede halve finalist misschien ook al bekend is. Klaas?
1: Ja, we hadden de hele finale, die is bekend. Die mag nog beginnen trouwens, die keer zie ik nog net op het veld. De speaker had het krek al omroepen, wat ik zelf wel vermoedde, Daniel Ietscher. Hij valt al weken in voor Erwin Zylstra, die is geblesseerd. Dan keert hij in partij aan mij en dan winnen ze en dan stapt hij uit. En dan keert hij maat een oren perkspielervereniging die er al aan is. En dat is krek omroepen, dat doet Gerben de Boer, dat is al een paar weken Gerben de Boer. Die had dan verlen en die stapt dan in. Ja, dat mag. Dan mag je er niet een bijvereniging die er al aan is. Dus we krijgen aan zijn de hele finale tussen Matt Bersma, Hessel Posma en Gerben de Boer. Tjen Johan Sipma, Gabriel van Papta en Hendrik Koetsa. Maar ja, die man die binnen nog net op het veld, dus dat door het nog wel eventjes voordat die loskennen. Ik zocht naar de street om de premie op teert. En dat is Unota, een hele aardige partij. Die koopt tussen Menno van Swieten, Rick Minnesma en Jesse Steenstra. En Auke Boomsma, Martin Leijenaar en Jelmer Mierema. Nou, dat patroon van Auke Boomsma, die man, die zeer fris en fruitig te keertsen. Die ben ik net benauwd voor de cheerstander. Die pakken een spul van sprong. Maar ja, dan maatjes ze toch een paar jure fouten. Met name Krektek op Charles de Ligue, die er een opslagflater van Auke Boomsma. Ja, dat kun je cheers aan patroon net permitteren. Inmiddels is het spul in de Ligue. Zorg ik nou goed Jelmer Mierema een bal 4 uitslag, maar net 4 genoeg. En dan krijgen we een mooie tussenspulsituatie. Het is de Spullingen League. In deze strijd om de premie of neer. Want de winnaar van deze partij die had het steende noemer op de volgende list. En die gaat dus terug naar de finale. Nou, het is Utnota een hele aardige partij. Het partour van Chester Steenstra, Rick Minnesma en Menno Zwitten steert in dit eerst met 6-4 voor. En er is krek een keertslijn. Ik neem dat eventjes mee. Want ja, het Auke Boomsma die keerts behouden kan. Dan is het wel eens een keer 6-4. Dat is het regelmatig in deze partij. En oors komt het partour van Zwitten met 3-12 voor te steen. En we zullen even zien wat die dochter Auke Boomsma, hij had een keertje van middel in het verdediging. Hij mat het perk van Rick Minnesma en Jesse Steenstra bestoken, brengt de bal naar achteren. En dan is het, ja, oei, daar hier Rick nog een kans. Ja, Jesse Steenstra slaagt uit, dan wordt die bal weer omslaan. En dan krijgt Rick Minnesma nog een kans in het tussenspel, maar die pakt hij net. Hij kan de bal krijgt net de wanden weer omslaan. En dus gaan we op een nieuwe Sijs de Ligue onder Telegraaf. Spullen de Ligue en Sijs de Ligue. In deze hele aardige partij, ja, dat zeg ik dat de toer van Menno van Swieten. De man hebben 8 uit 8. 8 keer woen, 8 keer in de vrije formatie op het veld staan, 8 keer woen. En ze zullen grijp deze ringers die in de boezen steken willen. Maar dan moet je eerst dit nog maar eens een keer winnen. En die cheerstanders, die schijnen gewoon onbevangen te keertsen. Nou, die man had natuurlijk een keer te verliezen. Auke Boomsma, op en uit, zoals ik. En nou nog je prima, mooie tussenkniese bal. En dan met Jesse Steenstra scheppen. Dan is dat een keertje, want het is net een hele dikke keertje niet even van bloot. Die bal die hoppelt het perk uit. Nou, even zien wat er nou gebeurt. Er is wat discussie, zeg ik. Er komt een karmaster nog bij, die babbelt eventjes. Nou, dan wordt er het blokje maar deadline. Ik denk dat er wat discussie over werd, die keertje nou precies is. Nou, hij werd dan wat inkwatter. En dat betekent dus dat Menno van Swieten nou in de bakmat op deze Size League. Ja, de man binnen het net mee is, Rick Minnesma, die wordt naar de karma staan, zei van mis. Nou, in elk geval is het nou al heel dollar iets gekeerd. Die keert wie al net al te dik, maar die doet toch een behoorlijk eindje inkwatter. En dat budget is dat Menno van Swieten op deze Size League in de bakmat. Je hoort het perk van Matt Leijenaar en Jelmer Mierema. We zullen even zien wat die docht op deze Size League. Die keertje leidt op een hele meter van de voorlijnen. En dan is twee op. Ja, de bal die God oer het perk in de site, de karmaster, die houdt oer dat de bal kweer op is. En dat betekent dat op deze Size League de punten naar het tour van Auke Booms beginnen. Zij zien nog met 3-12 voor het zin dat het tour van Menno van Swieten in deze hele aardige partij op het list die God om een plakje in de finale. En ja, dat spijt die hele finale, die mat nog goed aanzetten. Die keertjes ben dan net opgeroepen, ben dan net op het veld, dus dat doort toch wel eventjes. Maar in elk geval, het is een hele onderhoudende partij hier in Rijoud. De toeren van Menno van Swieten aan de ene kant en Auke Boomsma aan de andere kant.
0: Oké, en daarmee gaan we naar Henk Hempenius. Die zit, zoals je weet, in Sint-Anne te kijken naar meisjes onder 18. Henk, hoe is het bij jou?
2: Ja, daar mietert het ze nog en dan nog even. Maar het lijkt wat helder te worden, maar voor sure nog de laatste wedstrijd in de pool bij de famkes A en B. Van de meeste op een buitenveld is nog in een perk eigenlijk actief. Want ja, bij de famkes A, de nummers 12 en de nummers 6, dat ging vrij vlot. En mijn partner Minkert Jelsma proberen het was in Breg-Rovenstein. Karine Mollema en Rikster Griepstra, maar daar waren het 0-5 en 0-6. En de andere partij, Traijs in 5 is correct uit. Ja, Venner Koster, Venner Coupeers, Annelotte van Beemschen, Annieke Koopmans, Rianne van der Wald en Lisa Hornstra. Daar waren 5 traai en 6 niks. Ja, en de spannendste partij is ja, de nummers 1 en de nummer 4. Manouk Scharinga, Mouten Skeffer en Linda van der Meertje en Rens Bosse, Hendrikke Steinge en Tessa Westra. Ja, en daar is het op dit moment 4 en 4 en 4 6 on de Telegraaf. En achter mij, dan moet ik even zien dat die partij Oudroen is of net. Daar liggen het wel op, ja, daar de blokjes ik van het veld houden. En naast het perk der Lijn. Dus de laatste partij is Derek Oudroen. En dan kunnen we ze snel die uitslag ik nog even noteren. Bij de vankers B ben ze dus helemaal uitkeerst. De nummers 1 en de nummer 4. Itwer Vis, Marit van der Meer, Jeline Bosjes, Anna Sinema, Iris Verhoeven, Elske Kroondijk, daar waren 5 om 4 en 6 gelijk. Dan de nummer 12 en de nummer 6, die is echt correct uit. Ilse Koopmans, Ilse Hamels, Ilse van der Galien, Vrouwtje Westgeest, Ildo Sterk en Bente van der Woud. 4-5 en 0-6. Traijs in 5 dan. Sigrid Bos, Hieke Sinema, Madana Marit Koopmans, Marit Posma. En Albertine Heddinga en Asja Mahmoud. Daar waren het 1-5 en 4 zoals. Dus de famkes B binnen uit de keerst. En ja, het is uiteindelijk Manouk Scharinga die de partij bij de famkes ik beslist. Op 4 om 4 en zoals gelijk. Plees hij een prachtige zitbal. En daar mooie wint hun partoer. Dus terug die prachtige zitbal van Manouk. Winnen zij de partij. En kennen wij de eindstand van de pool op Meising hier. Nou, daar kom ik zo op. Bij hem bij waarom.
3: Live vanaf de Tollships Race in Harlingen is dit de Zilte Middag met Hans Krabbendam.

0: En ik zeg net tegen Leo, mijn techniek is dat ik van deze sferen met al die nautische dingen om me heen, al die bootjes, die zeelucht, dan krijg ik herinneringen aan zeezenders. Hè. Dus dan ben je hier goed, want hier in de haven ligt ook het voormalig zendschip, de Jenny Baint. En of ik zeg voormalig zendschip, het is nog steeds actief. Dat schip is het enige nog zendende schip, volgens mij zelfs ter wereld. Voormalig lichtschip. Ik heb daar vorig jaar eens een week of wat mogen nieuws lezen aan boord. Was geweldig. Nou, als ik in die sfeer kom, dan ga ik denken aan Veronica, dan ga ik denken aan Miamigo, aan dat soort stations. En dan hoor ik dan dit soort geluiden bij van die meeuwen en die zee. Maar ook dit soort jingles en dan gevolgd uiteraard door een prachtig nummertje van Abel. En zometeen gaan we onderweg.
1: Herinnert u zich deze vroeg

0: Mooi moment om even weer te gaan kijken in Leeuwarden bij de halve finale bij de Rengersdag. Klaas Postma.
1: Ja, ik zag hier een werkelijk geweldig mooie keerspartij. Die gaat op het zwarte lijst om de premie op neer. Tussen Menno Verschiet en Rick Minnesma en Jesse Steenstra. En het doel van Auke Boomsma, Matten Leijenaar en Jelmer Wierema. Nou, als je dat van tevoren op papier zocht, dan zoen je zei ze, met alle respect trouwens voor dat bedoel van Auke Boomsma. Maar die man zie je net wekelijks op een hart kosten. En als ze er zien, komen ze meestal net met een prijs dus. Dat maakt geen probleem wezen voor dat bedoel van Vassieten. Die, ja, nota het vrijformatiekeertje domineert. Alles woen, 8 uit 8. Maar dat bedoel van Auke Boomsma zit geweldig. De keertsen en onbevangende keertsen, ze binnen net benauwd voor dit eerste. Stierde mij treien met 12 voor. Inmiddels stierde ze mij 4 met treien achter. Dat bol. Maar in dit eerst stierde ze wel weer op een schierde size. En ik zocht nou aan Auke Boomsma die het een keert verdiende. Maar ten als hij dat bij succes doet, dan is het 4 eerste geliek. Dat bol nog steeds net zeggen dat het per toer het winnen zil. Maar ja, die man die stierde geweldig de keertsen. En het zou natuurlijk een sensatie wezen als hier op de Rengersdag het per toer van Auke Boomsma winnen zou in de tweede list, op het tweede list van de per toer van Menno Verschiet. Nou, Xavier is het nog net. En nu is het Jesse Steenstra die de bal achterin krijgt en een moeder Bobbeline rammelt. Dat budget zij straal. Man steert dus met 4 en met 3 voor, maar met 6 in punten achter. En het is werkelijk een prachtige partij op de Sien. En ja, dat bedoel van Auke Boomsma. Ja, die man had natuurlijk helemaal niks te verliezen. Ze binnen de onderdak kennen vrij uw keertje en doggen dat op nota. En hel je eruit wat ze eruit hel je kennen. En in elk geval, ja, zie die man absoluut net, binnen die man absoluut net kansloos op dit start. Ik neem wel even een opslag bij bal mij van Auke Boomsma. En jij, hè? Daar heb je Rick Binnenspot te pakken. Die slacht er volledig bij Del. Die bal had een mooie curve. En dat budget veel in eerste geliek. Want op zij is 12 pleert Jesse Sintbal Auke Boomsma. En is het toch veel in eerste geliek. En ja, dat patroon van Menno Verschiet. Maar echt vol in de bak om die man eronder te houden. Nou, het zou een absolute sensatie zijn. Dat het patroon van Auke Boomsma dit winnen zou. Xavier is het nog net. Maar de man die knokken er wel voor. En is het inmiddels veel in eerste geliek. En dan zorg ik naar de hele finale, want die is inmiddels ek los. En die gaat dus kunnen betoeren van Johan Sipma, Gabriel van Papta en Hendrik Koetstra. En Maarten Bersma, Gerben de Boer, de invaller voor de invaller. Hij vervangt dus Daniel Iziger. En Hessel Posma. Nou, die partij is correct uit aanzet. Dat doen we goed met twee zitballen op rij van Maarten Bersma. Daar zitten we nog in de begeerfase. Ik zorg nu trouwens een opslag later van Auke Boomsma. Hij mist het perk. Nou, dat is net zo slim. Via de eerste geliek en de niks. De eerste paar punten in dit. Eerst dus van het tour van Menno Verschiet. Ik zoek nu naar de andere partijen. Opslagbal van Johan Sipma. Die wordt uitslaan en we wordt omslaan. En Ken Hessel Paksen er dan nog bij? Nee, dat ken hij net. En dus hing trouwens een wollen bordje onder het Telegraaf. In het voordeel van het tour van Maarten Bersma. En pakt het tour van Johan Sipma door de Fjouwer. 2-12 vastgenomen in dit eerst. Vroeg een prachtig mooie retourslag van Arne Boppen. Nou, ik pak nog even een slag maar uit die orenpartij. Waarbij het nou correct een keertslijn is. En dus Rick en Chisse hebben nu de perk bij om de wand nog een keer oor en uit te dwan. En daar nog aan de vermeesterslagen Jelmer Mierema om de beurt. Ik zocht nu ook naar een opslagbal van Johan Sipma. Zie wat hij kent. Hij ziet het Gerben de Boer op. Die zit voorin. Hij stond pas dit nog achterin het perk. En die zag een keert. Nou, dat is nog net een seizoen wat hij aan zijn de tweede prijs wint. En wat mij het finale plakje in de hoes biedt. Die man die zit in elk geval in de prijzen. Ik zoog nu eventjes naar een opslagbal van Jelmer Mierema. Zie hoe dat perk van Rick Winnesma en Jesse Steenstra. Die bal komt bij Jesse Steenstra. En dan is het een mooie triktak situatie. En dan is het uiteindelijk een keerts die op een middellijn bedarret. Nou, Fjouwer is een leek in die partij. Spanning. En ik wou net eens een waar dat uiteindelijk binnen zult.
0: Nee, dat wachten we met jou af, Klaas. En dat doen we met alle plezier. Ondertussen luisteren we eventjes naar het verslag van het andere veld. Henk Hempenius zit bij kaatsvereniging Sint Anne 3. Spul is uit de vereniging die opgericht is in 1899. Wist jij dat, Henk?
2: Ja, dat wist ik, Hans. Ja, dat klopt. Een hele oude, een van de oudste verenigingen natuurlijk binnen de KNKB. Ja, en dan kan ik ondertussen melden dat de eindstand van de beide poolsen binnen bekend En dan kennen we dus de laatste wedstrijd op Moitsing in de finales. En de strijd om de tweede prijs overneert. De finale bij de Famkes A gaat dus nummers 3 in de nummer 6. Dat is het pedoer nummer 3. Dat is het pedoer van Venna Koster, Venna Couperus, Anne-Lotte van Beem. Zin het pedoer van Brecht Grovenstein, Carine Mollema en Rikste Griepstra. Beide pedoeren wonen hun alle 3 de poolwedstrijd. Dus ging ik automatisch terug naar de finale. En de strijd om de tweede prijs overneert gaat tussen de nummers Ingen en Fjouwer, Manouk Skaringa, Mouts Skeffer, Linda van der Meert, Jens Bosch, Hendrike Steinga en Tessa Westra. Ja, de loopt wat dichter bij me koor. Want de partoe nummer 1, de partoe van Manouk Skaringa, wordt uiteindelijk treden in de pool, maar 16 punten. En de partoe van Rens Bosch wordt krijgt het partoe nummer 5, partoe van Annieke Koopmans voor me 1 eerst. En zij gaan de players dus als laatste voor de treden strijd om de treden prijs op neer. Dus de nummers 3 en 6, 1 en 4 bij de vrouw die Famkes A. Maar Manouk Skaringa, dus je bedoel van Rens Bosch. En het bedoel van Manouk Skaringa, je bedoel van Rens Bosch in de strijd om de derde prijs op neer. Het bedoel van Fenner Koster. En je bedoel van Brecht Grovenstein in de finale bij de Famkes A. Dan de Famkes B. Daar hebben we ondertussen de eindstand. Ik ook mooi gekend. En daar gaat de finale tussen nummers 1 en 6. Ietwer Vis, Marit van der Meer, Jeline Bosse, Jean, Frankje Westgeest, Jildo Sterk en Bente van der Woud. En de strijd om de tweede prijs op neer, Gitaire Aarsen tussen Anna Cinema, Iris Verhoeven, Elske Kroondiek, Jean, Marit Posma, Albertien Hettinga en Asja Mahmoud. En ja, daar gaan we dus op mooi naar de laatste partij hier van de dag in Sint-Anne. De vrouw, ik kom er langzamerhand aan het veld weer op. Ik denk dat we maar een liedje 4 minuten ben we weer volop bezig met die laatste strijden om de dag prijs hier in Sint-Anne.
3: Nieuws en sport uit Noordwest-Friesland. Dit is de

0: Nou, als je niet in de stemming komt van wind, zeilen, zout, zand en zee, dan weet ik het helemaal nooit meer. Live vanaf de Tollships Race in Harlingen zijn we hier en we brengen je ook een beetje de sfeer, zei ik net al, van de zeezenders. In de top 40 hebben 4 hits gestaan met de titel Rock the Boat. De laatste hit die daarmee gemaakt werd was van Aaliyah. Dat was een postume hit met die titel. Wij draaien zo meteen het nummertje van Forrest, een van de originele. Die heet uiteraard Rock the Boat en dat was destijds de alarmschijf.
1: En dit is de nieuwe alarmschijf.

0: Rock the Boat was dat van Forrest. Ondertussen kreeg ik eventjes uitleg van Leonard Jan over de bediening van het beeldschermpje hier voor mij. Dus dat hebben we zo meteen weer nodig als hij weer op de kade staat in de storm. Intussen gaan we weer eventjes een rondje langs de kaatsvelden maken. En dan beginnen we bij Klaas Posma in Leeuwarden bij de Rengersdag. Klaas.
1: Ja, ik zit nog steeds in Sjena een partij op het kwartlist om de premie op neer. En dat is de partij van de Dijwondnota. Die gaat dus kunnen naar Auke Boomsma, Matten Leijenaar en Jelmer Vierdema. En Menno Versvieten, Rick Minnesma en Jesse Steenstra. En daar wie het fjouwer eerst geliekt, dan is er even een geweldig opslagwerk van het duo van Svieten Steenstra. Die uiteindelijk een boertje oplevert. Ze zinnen dus maar 4 van Fjouwer voor. In dit eerste die het skinnen Fjouwer in het voordeel van de partij van Auke Boomsma. Maar Boomsma mist het perk. En hij krijgt nou een boppenslag om de heren van Rick Minnesma. Dat betekent Fjouwer geliek. 4 van Fjouwer geliek. We zitten in de eindfase van deze partij. En nu is het Rick Minnesma die het opslagbal van Auke Boomsma daar een keer verwerkt. En dat betekent dat Jelmer Mierema nou onderbak maakt. Ik bloot er maar even bij. Het kan haast niet inwezen. Het is een geweldige partij. En ja, dat partij van Auke Boomsma, als ze het nou winnen of verliezen, die man winnen voor mij de partij van de dag, hoort. Dus ik heb publieksprijs in het keertsen, maar die stond ze dan absoluut vertellen. Want die man die zeer geweldig te keertsen. En ja, ze haakt ontzag voor de tegenstander. Helje Bruut, wat Ruud de Helje valt. Ze er dus maar 4 van jou erachter. Het is 4 van jou en jou geliek. En ik zag eventjes wat jou met meerdere man nou docht. Hij, ja, die had gewoon een sip alweer. Een Tuskenische bal, daar kent Jesse Steenstra helemaal niks mee. En dat betekent dat het bedoel van Auke Boomsma de size van jou een puntenvoorsprong pakt in dit eerst. Ja, als ze aan de keerts pakken, want er wordt nou ruilen, dan leidt een keertje op het middenlinie. Dan is het nog 4 eerste geliek. En dan weet je het nooit in de keertje. Auke Boomsma, hij fiet het zien maat nog eventjes, jongen. Aan de andere kant hebben we natuurlijk een sterke opslag. Maar Menno Versvieten en Jesse Steenstra, die man die had dat in het voordeel eerst ik eventjes gezien letten. Maar dat mag altijd nog. 4 van jou was hier tussen het doel van Menno Versvieten voor. In dit eerste is er maar 6 van jou erachter. Is er een keertje op een middenlijn. Ja, maar we even wachten aan op de opslag. Ja, de man wacht je nog eventjes op de orenpartij. Jongens, zit maar nog een bal op slaan, zeel. Maar ik beperk me eventjes dat de strijd om de premie of neer. Dit een hele hege amusementswaarde had. En het perk zit nou kleren, het perk van Martin Leijenaar en Jelmer Mierema. Nou, het is nou Jesse Steenstra die deze bal opslaat heel. Hij breekt die bal achterin die Jelmer Mierema. Ja, die is te let. Ja, die is eerst te let. En die bal die gaat op het dak van de kantine. En die zit aan de zijkant van het veld. En dat doet je een kweerslag. En dat doet je dus echt dat het partij van Auke Boomsma nou op het eerst zit. Want het is nou 4 van Fjouwer en 6 geliek. En dat zit echt simpel bij dat het partij van Menno Versvieten nou 12 puntjes verwijderd is van een plakje in de finale op de Rengersdij. Ik zorg eventjes waar het nodig is, deze bal opslaan, Sil. Nou, ik pas eventjes al, want de man die wacht hier op die oorpartij, werd een prachtige actie is van Hessel Posma in het tussenspel. Maar ik zorg nou eventjes naar de opslagbal die het no-commercial van, ik denk, Menno Versvieten. Hij pakt tenminste de bal op. Nee, het is toch Jesse Steenstra die de bal onderneemt. Nou, op 4 van Fjouwer en 6 geliek kan hij het eventueel niet meer zien. Dat zoel voor de man maar wel eens een keer een finale plakje budgetten. Ja, Jesse dochter dan dags. Hij had even een lijn met Menno Versvieten. Die zit op een middenlijn. Rick Binnens, maar zit voor Boppen. Nou, bedocht die Jesse, maakt het hier uit. Krijgen we 4 weer geliek, krijgen we een keert. Het antwoord komt binnen een paar seconden. Hij komt nog maar zijn oor in. Hij brengt de bal voorin, bij Martin Leijenaar. En die kan er een keertje maar zien. Ja, de bal die plat voorin. En dan is de keert net heel dik. Dus dit neem ik ook nog eventjes mee. Als het perk van Rick Minnesma en Jesse Steenstra aan deze keer voorbij slag, dan stond de man in de finale. En anders is het 4 weer zijn geliek. En die andere partij is ook de andere. De partij tussen de partijen van Jonge Sipma en Martin Bersma. Daar is het 12-1 op dit stuit. In het voordeel van het partij van Martin Bersma. Ze pakt direct op Zuis geliek het bordje terug. Een mooie actie in het tussenspel van Hervé Posma. En ik zie ook nou naar je perk dat nog eventjes een babbeltje maakt. Perk van Rick Binnensma en Jesse Steenstra. En de druk lijkt nog op de schouders van Auke Boomsma. Hij maakt die keerts verdienen een keerts een paar meter voor de middenlijn. Als hij dat net met succes doet, dan ben de man bro. Docht hij het wel met succes, dan is het 4 eerste beliek. Nou, het perk zit leer. Rick Binnensma zit voorin, Jesse Steenstra zit achterin. Daar komt Auke Boomsma met zijn opslag. Hij brengt die bal voorin, die Jesse Steenstra. En dan, oh jongens. Jelmer Mierema, hij kan de bal keren, maar hij keert het net. Hij faalt in het tussenspel. En ja, dan kon de man er al op 4 van jouwen en 6 leek, maar mij ze absoluut gerust geweest op hun prestaties. Want ze hadden testkeers, ze hadden ontzettend goed partijen. En de man in het blauw het heel moeilijk maken. En jouw manier, maar ja, hij kan de bal keren, hij docht het net, de bal zit onder een trap. En dan is het 4 van jouwen, 6 leek, is het gebeurd, maar het bedoel van Auke Bonsma. Ze verliezen hiermee eerder, krijg ik een groot applaus van het publiek. En terecht. En dan is het andermaal het kantoor van Menno Verschieten dat een plaats van een finale. Ze winnen dus op 4 van Fjallen en 6 de Liek. Ha nou het zeerde noemer. En Maaie Aas een keertje zien of het kantoor van Johan Sitma of het kantoor van Martin Bersma. Die man die binnen nog branden in de hele finale. Nou, daar is het 12 miljoen op dit stuit in het voordeel van het kantoor van Martin Bersma. Ben er kijk waar keertjes zijn, ben er nog geen punten. Dat zit nog redelijk in de beginfase. In jouw geval hadden we een geweldige prestatie op het waterlist. Is het bedoel van Menno Verschieten dan toch weer een keer finalist. En maar het is wel wachtjes in laatste aankeert van mij. Nou, ik zal dan even hier opslagbalmatch meenemen van Johan Sipma. Want die had een hele liedje keertje verdienen. Niet zien wat hij daarop docht. Hij brengt de bal naar voren en hij brengt de bal boeten zelfs. Nou, deze eerste 12 punten die niet eerst binnen werd voor de partij van Martin Bersma. Daarover aan zijn meer.
0: Groot respect voor het partuur van Auke Boomsma. De mannen gaan met opgeheven hoofd van het veld af en hebben uitstekend werk geleverd. Maar helaas voor hun niet gewonnen. We wachten af hoe dat verder gaat verlopen. Het is inmiddels 10 minuten over 2:30. Buiten keert de sterke Jerke 4 vol in mijn zicht. En groot respect ook voor die mannen. Je zal daarmee de zee op moeten met een vlot. Het ziet er stevig uit, maar toch de zeeën gaan hoog op zee. Dus laat die beker maar aan mij voorbij gaan, Leo. We gaan kijken bij Henk, want daar wordt ook inmiddels ons weer gekaatst bij de meisjes onder 18. Henk?
2: Ja, de show nooit 12 finales en 2 keer een strijd om de tweede prijs op neer. Bij de Famkes A ben het nummers 6 en 3. Het systeem joeg uiteindelijk omdat Brecht Grovenstein, Karine Mollema en Rikster Griepstra. Zij mochten mooi onder opslagen beginnen. Sjenne, Venne Koster, Venne Kuperis en Annelotte van Beem. Ja, en het gaat al vrij vlot, want het partij van Brecht Grovenstein gaat vliegend uit de startblokken. Ze pakken op het eerste bordje op de Sjenne 6 en daar kwamen ze op een 1-0 voorsprong. En vervolgens is het op Nijssen, een keer de Sois, is het Karine Mollema die het heerlijk in de bal onderstart. En de bal een heel lang door de bopper rammelt. En dat betekent daar al een spul voorsprong. En de skinner voor jou, voor Brecht Grovenstein, Karine Mollema, Rick Griepstra. Sinners, Venna Koster, Venna Kuperis en Annelotte van Beem. De strijd om het treinprijs op neer. Je tussen nummers 1 en Fjouwer. Manouk Scaringa, Maud Scheffer, Linda van der Meer, Jean Perdoel van Rens Bos, Henrike Steinga en natuurlijk Tessa Westra. Ja, Tessa dus juist de jong van woont, maar Noah en Riks de Blanke. Ja, de start is daar van het Perdoel van Rens Bos, want zij pakken het eerste bordje op, de schinnen Sois. En vervolgens bouwen ze heel snel die voorsprong uit Sois Leek. Dan is het op Nijraken van het Perdoel van Rens Bos. Dus ze pakken dan het eerste spul al en via een heel schinnen Sois. En de Tessa die op het goede plak op een goed moment keert zij de bal voor de keers. Wil het al een skier draaien. En dan is Linda van der Meer de toer, denk ik. En is er een discussie van is vol of net onwest in het tussenspel. Het is uiteindelijk Linda Jordan, maar Rens van ik heb het in ieder geval zelf net van hem. En dan is het. Is het de scheidsrechter hier, die had het ik net zien. Dan denk ik uiteindelijk dat het toch Rens is die zei van dan gaat het bordje toch uiteindelijk, ja, het bordje gaat toch uiteindelijk naar het bedoel van Manouk Scaringa Rens rekken dus de punten kwijt de bal op het lichaam. En dat mag ik nog een keer net. En dat betekent dus dat ruimingen achter mij, dat wat ik volop keert, dat ben de finale die gaat tussen nummers 1 en 6. Niet voor vis, maar Marit van der Meer, Jeline Bosch, Sjen Vrouwtje Westgeest, Hildo Sterk en Bente van der Woud. Deze is op dit moment 12 miljoen in het voordeel van Peru van Itwer. En de Vjouwer Sjen 5, is de Anne Cinema Iris Verhoeven, Elske Kroondijk, Sjen de Peru van Marit Posma, Albertine Hettinga en Asja Mahmoud. Daar is het op dit moment spul om het eerst in het voordeel van het laatst genoemde Peru nummer 5. En dat is het Peru van Marit Posma, Jerien Sint-Anne.
0: En van Sint-Anne komen we hier terug in het Antropo-gebouw in Harlingen in de Nieuwe Willemshaven. En dan gaan we weer naar buiten, want daar staat weer onze reporter Lennart-Jan Geerts. En Lennart-Jan, even een vraag aan jou. Er komen hier appjes binnen van mensen die willen weten of je al hebt gevonden wat het allemans eind is.
3: Nee, dat heb ik nog niet gevonden. Wat ik wel gevonden heb, is een schuimparty.
0: Kijk.
3: Met kindermuziek en kinderen. En het is echt fantastisch. Er komt ook steeds meer schuim bij. Ik sta er al tot aan mijn enkels in. Ik heb geen idee of ik hier ooit weer vanaf kom of niet. Maar je kan het achter mij zien. Die kinderen die spelen erin, die rennen erin. Er staat een mooie kinderdisco DJ erachter. Die staat er ook gewoon live mee te zingen in een complete rode outfit. En die kinderen die lopen hier dus allemaal niet tot hun enkels in het schuim, maar zeg maar gewoon helemaal. Het voelt als een soort van wilde zee. Misschien dat ze dat proberen te simuleren hiermee. Dat je gewoon lekker in de zee loopt. Ouders die staan er wat omheen. Ik heb nog geen volwassenen kunnen betrappen die er ook even met de enkels in wil staan. Ik denk, daar had ik daar even naartoe gekund. Ik denk ook niet dat ik hele zinnige antwoorden krijg als ik nu deze kinderen hier ga aanspreken. Maar ik wil best wel even een rondje eromheen lopen. Om te kijken of we in de buurt kunnen komen van mijn kinderen. Zonder dat ik er helemaal tot aan mijn enkels in sta. Maar dat lukt nog niet. Hallo.
4: Ik dacht er even aan nemen.
3: Ja, maar waarom? Wat is hier nou leuk aan?
4: Nou, dit is toch fantastisch voor die kinderen, joh. Het is één, ze krijgen het ook niet koud.
3: Nee.
4: Kijk, daar komt ze dan aan. Deze. Ze zitten al 3 kwartier in. Het is toch wel.
3: Ja. En dit is toch wel weer de kinderdisco erbij. Een schuimparty.
4: Ja, dit is toch prachtig mooi. Wij vermaken ons wel eens open om, hoor.
3: Ja,
4: dat gaat echt prima.
3: Nou ja, zij zichzelf vermaken. Dan kijk je, er zwemt hier gewoon iemand helemaal in.
4: Jongen, deze was net weg. Zet de broek al uit, ze zitten alleen met een onderbroek. Het koud krijgen ze het niet. Dit is dan vermaak, toch?
3: Ja, het lijkt een beetje op de zee, zei ik net al. Hè? Het is een beetje de branding.
4: Algen.
3: Ja, algen, ja. Witte algen. Ja, de cameraman Jebbe, die gaat er nu wel mooi in. Is het leuk? Ja? En wat is er leuk aan?
5: Schuim.
3: Ja? Niet koud? Nee, lekker aan het spelen. Ah, heerlijk, heerlijk. Nou, je hoort het, Hans. De kinderen zijn hier lekker aan het spelen in het schuim. Met een fantastische kinderdisco met live zanger. Ja, waar heb je het hier zo? Met de enkels in het schuim.
0: Het zijn historische opnames, Lennart. En ik wil eigenlijk ook wel beelden zien van onze cameraman die dan in dat schuim staat. Maar ja, ik weet niet of dat allemaal technisch mogelijk is, maar het ziet er fantastisch uit hier vandaan.
3: Zo mooi.
0: Helemaal groot plezier. Hey, bedankt voor deze bijdrage op dit moment. Of heb je nog een nabrander?
3: Jo.
0: Nee, geen nabrander. Bovendien wordt hij een beetje overstemd door de DJ die zijn werk wel heel erg serieus neemt. Nou, dan gaan wij dat ook doen, Leo. Tijd voor een plaatje. Als ik het goed zie, staat Raccoon klaar met een weer bijpassend plaatje in dit prachtige thema. Hier is Oceaan.

0: oceaan van tranen van Raccoon. En dan gaan we informeren naar de oceaan van tranen. Ik hoop van niet trouwens, maar bij Henk. Henk, hoe is het met de emoties?
1: Ja, de emoties hebben in Jordi in ieder geval net zijn hele heugen. Gisteren winnen ze behoorlijke heugen, Hans, bij de jong van dat wie natuurlijk ik wel alle in de verwachting je verliezen en dan wie het je laatste kans. Ja, en dan komen er in de emoties natuurlijk heel heug op. Wat heel erg begrijpelijk is bij de dames in dit geval junioren Justerien Mantrum. Bolsward dus de mooie de hoofdprijs van Drogon. En Drone liepen dus op de tweede plak hing in. Dus ja, dat ben natuurlijk al je emoties die op dat moment loskomen. Zo is het je hoort net. Er wordt wel de finale gaat in ieder geval vrij vlot bij de Famkes A. Die gaat tussen nummers Soijs en Traaien. Dus Brecht Grovenstein, Carine Mallema, Rex Griepstra, Jean Vennekaster, Venne Kupers en Lotte van Beem. Ja, en die had de gang behoorlijk in het bedoel van Brecht Grovenstein. Want wie kijkt Soijs gelijk? En dan is het een prachtige zitbal van Rex Griepstra. En daar komen zij al op een schiende traaien. Eerst een voorsprong hier in die finale bij de Famkes A. Dus hierin zit aan. Dan de nummers 1 en de nummer 4. Manouk Scaringa, Maud Skeffer, Linda van der Meer. Ja, ze maar echt alle hens aan dek. Zien de perdoel van Renze Bos, Hendrike Steinga en Tessa Westra. Ja, Tessa wie dus juist een van de winnaars van de Jong Vrouwen Partij. Ja, dan sta je hoort ik in de street om de tweede prijs op neer. Hier weer in Sint-Anne. En dan ben je aardig op een warmmachine draaien. Waar als de toeren zijn dus samen met Renze Bos, Joet in het Trommelkandelotje en Hendrike Steinga. Want ja, ze hebben al een schinspul voorsprong. Tessa die keert aan de bal verkeerd op de schin size. Dat betekent 0 draaien. En vervolgens is het toch Rensen die de bal op het lichaam krijgt en dan het bordje kwijt te rekken. Dat betekent traaien hier. Maar het bedoel van Rens het ondertussen al de size jouw voorsprong. Is het Hendrike Steinga die de bal naar het perk thuis stuurt. En dan is het Hendrike die bloot gelukkig van die bal af. Maar ja, die bal die komt ik net onderkeerd vanuit de wand waarvan Maud Scheffer. En dat betekent dus dat Hendrika op haar gemak eigenlijk de bal keer kan voor de keers. En daarmee zij al uit naar een 4-0 voorsprong hier in Sint-Anne in die street om de tweede prijs op neer. Achter mij, ja, denk je dat ik vrij vlot. Mooi de pedoeren, al mooi die finales en die street om de tweede prijs op neer. Bij die Famkes B. Daar is het nummer 1, zie de nummer 6. Ietwer Vis, Marit van der Meer, Jelien Bosch, zijn vrouwtje Westgeest, Jelo Sterk en Bette van der Woud. Daar is het op dit moment al 4-0 in voordeel van Perdoel van Ietwer Vissen. Dus die hadden stevig de duizend zien aan. En de nummers 4 en 5. Anna Sinema, Iris Verhoeven, Elske Kroondijk, Sinema, Marit Posma, mooie Albertine Hettinga en Asja Mahmoud is het ondertussen. Ja, traaien miljoen worden daar in het voordeel van het Perdoel van Asja. Dus zij hebben nog wel de duizend zien aan. Ja, dat is wel zorg gelijk worden daar. Dus de dek en de spanning samen weer omkeren. Hier is het Anna.
0: Leo was zo druk in gesprek dat hij eventjes niet aan mijn schuifje dacht, maar dat is gelukkig gecorrigeerd. Betekent dat we door kunnen naar Leeuwarden. We zijn op weg naar de klok van 3 uur en we gaan naar Klaas Postma.

0: bij de club van Blauw, Geel, Blauw, die kijkt naar de herenhoofdklasse. Klas.
1: Ja, dat klopt. Ja, het bedoel van Menno Verschiet is dit dus ieder finale. Twee mannen die pakken de jongere finale op rij. Ze weten nog net, Sittbaan zijn ze keertje matten. Dat worden of Johan Sittbaan, Gabriel van Potta en Hendrik Koostra. Of Matten Bersma, Hessel Posma en Gerben de Boer. Maar die zit in onderkoor in de hele finale. En die is echt heel onderhouden. De partij Putten, Sijs de Likoen, de Telegraaf. Waarbij beide partijen mekaar net een soort houden. Ja, ze lopen dan even wat ruimte in het werk. Trouwens, ik zeg nou, Hessel Posma, die de hele tijd al prima zit te slaan. Ik ben een bal door de boppelinie jagen. Hij had nog eens perkmaat Gerben de Boer. Dat is normaal bij Ekken Farinse. Dus ja, dat wil ons een keer het zeggen rally. Van waar zit het leren? Maar Hessel Posma, die juurt. Prima zit u te slaan. Hij rammelt nooit weer een bal over de boppen. Het is 3-2 in het voordeel van dat de tour. De tour van Martin Bersma, Hessel Posma en Gerben de Boer. 3-2 stier ze voor. En die punten stier ze ek voor. Mij vrouw het waar. En Johan Sittma, hij en Simaten, die Sjogeno goed te werren bal. Ja, die gaat boeten. Dat is absoluut een boetenbal. Dat is inmiddels een keerslijn. Dus die deed de vermeesterslag van Hendrik Koetsra. En die slag de bal boeten. Dat betekent dat de man nummer 3-2 en 6-2 achterstelling in deze hele finale. Ik neem het verzeld eventjes mee. Ja, de winnaar van deze partij, die plaatsen dus voor de finale. En die bij Aas een keertje zien het bedoel van Menno Verschieten. En de verliezer maar tevreden is mij een tweede prijs. Het is een hele finale werd met name ik Johan Sittma een paar keer op zijn ja, spectaculaire opslag. En daar mijn punten pakt. En dat had ik Matten Bersma trouwens al een keer zien liggen. En diezelfde Matten Bersma had nou een keer verdiend hier. En ik zelf is zeg wat die docht. Ja, dat docht die fantastisch weer. Die bal die rint 14 voor Gabriel van Potta. Die slag wel, maar die recordeert. En dat docht Hendrik Koetsra ook net. En dat betekent op deze size 12 voorsprong een watje erbij voor het doel van Martin Bersma. Ze slagen dus een watje. Ze zitten nu met 4-12 voor in deze hele finale. En dus is er even oerlisnood tussen de man in het blauw. Jongen Sittma die komt even naar zijn perk daar. Nou, even een high five. Ja, wat met je koers. Nou, die man die nemen hun plak in het perk weer in. Ik zal even een opslagbal meenemen van Matten Bersma. Die het ik prima dochter Juurt. Hij had op gezette tijd een zitbal. Met allemaal precies is hij zeer trefzeker. En nou ook weer, ja, die bal die komt tussenin. En dan is het Hendrik Koetsra die er amper bij kan. En dan heel zoetjes hobbelt die bal het perk uit. En dan wordt er een keertslijn. Nou, een keertje kan ik beter zeggen. Want die bal die hobbelt het perk uit. En dan heeft er een keert van een paar meter. En neem ik nog eventjes de vermeesterslag mij. De vermeesterslag die wordt verzorgd door Hessel Posma. De linkshandige Farinse, die qua stijl, qua uitslaan, een soort tinkerdocht door zaken porten. Die kon vroeger ik heel lang niet slaan, dat keer is Hessel Posma ik. Alleen Martino opslaan. Zwaar opslag. Nou, hij brengt de bal nou naar Perkta. Komt die Hendrik Koetsra. Oei, ja, Martin Bersma. Nou, die zal hem keren. Dat docht hij net helemaal geweldig. Maar uiteindelijk blote bal wel lezen. Nou, ik neem dit dan maar eventjes mee. Er komt dus nog een tweede keer te lezen. Die leidt dan ter hichte van de middellijnen. Is het 4-2 en niks. En ik zal even zien wat het perk aandocht. Het perk van Hessel Posma en Gerben de Boer. Zij maakt eerst een lietse keerts voorbij slaan. En dan een keertje van middellijnen. Dat is de taak die er leidt. Ik zal even dat roerlees is. Waar zit al voorin, waar zit achterin? Ik denk dat Gerben de Boer toch wel weer in het achterperk staat. Dus dit die Meersen Tietz. En Hessel Posma daar voorin is de hele dag al goed op dreef. Het al regelmatig de boppeline voelt. En Pato nog eventjes mij zien, maat. Ja, nou, we doen mijn achteren, zei Hessel. Ik pak het voorperk. En dan zullen we zien wat er op deze lietse keert. Bad mij Johan Sittma onder de opslag. Die komt nou met zijn oor in. Hij brengt de bal naar achteren. En dan is het Gerben de Boer. Die een prachtig onderstapje. En dan een mooie beweging bij de pols. En dan leidt die bal daar een heel lijn achter de boppeline. En binnen de eerste 12 punten in dit eerste ik weer van die man. Nou, ik neem nog één slag mee. Die tweede keer leidt op de middellijnen.
0: Ga je toch even onderbreken met jouw goedvinden. Want we hebben hier in de studio nog 2 minuten 15 seconden. En ik heb hier iemand aan tafel staan die helemaal van buiten door de regen naar binnen gekomen is. Lennart Jan, welkom. Opgedroogd zie ik geen schuim erachter, jongen.
2: Nou, dus mijn schoenen zijn nog doorweekt. Maar het is buiten wel droog verder. Dus dat is op zich wel lekker. Dat het gewoon niet meer zo regent. Het maakt het wel aangenaam. Het wordt ook steeds drukker buiten. Hè? Ja, maar wij willen straks eigenlijk na het het nieuws van 3 uur heeft proberen de Reuzenrad in te gaan.
0: En wie zijn wij?
2: Nou, Tjebbe Witteveen en ik, de cameraman. Maar ik denk dat we ook even Jesse van Wieren van onze socials meenemen. En Darcian ook even. Dus dan zitten we met z'n vier in zo'n cabine. En Jesse zei net al dat hij het doodeng vindt. Dus ik denk dat dat een hartstikke leuk onderdeel wordt.
0: Ik voel het meeste mee met Jesse. Want ik was even blij dat je met wij ook mij bedoelde.
2: Dat was leuk geweest, toch?
0: Gewoon, ja, gaat niet gebeuren.
2: Leo, laten we dan hier aan de knopjes. Dan ga jij gewoon met de microfoon.
0: Ik laat iedereen het aankomt. Vol vertrouwen aan Leo over. Maar je krijgt mij niet iets wat hoger is als een zaterdagrand.
2: Oké, nou dan houdt het op. Dan moet ik dat maar met hun doen.
0: Maar mooie aankondiging. Iets om ons op te verheugen zometeen van na het nieuws. We gaan het meemaken. De beelden en de verhalen van de grote hoogte. Hoe hoog is dat ding?
2: Ja, dat is een goede vraag. Die gaan we straks stellen.
0: Ja, Allemans eind ook nog niet opgelost?
2: Ook nog niet. Allemans eind.
0: Tjonge jonge, alle hè? Zonder
2: alle.
0: Oh, Allemans
2: eind. Het wordt nog een lange dag dit, hoor ik al.
0: Ja, nou ja, het is jammer dat ik geen antwoord krijg op de vragen die ik stel. En er komen steeds nieuwe vragen bij.
2: Sorry.
0: Nou goed, we gaan het luisteraars meenemen over het nieuws en de reclame heen. U hoort op de achtergrond de eindtune. We volgen 2 kaatswedstrijden. Die beginnen aardig op te schieten richting de halve finale bij de heren. En de finales bij de dames bij Henk. Bij de meisjes moet ik zeggen. En we zijn bij je vanmiddag, dat weet je. Vanaf Sail Harlingen, de Dolships Race. Hier vanuit de Nieuwe Willemshaven in Harlingen. Waar het drukker en drukker wordt. De wind neemt ook een klein beetje af, zo te zien. Het is in ieder geval droog. Heerlijk weer. En hier achter mij in het Entrepot-gebouw wordt het ook steeds drukker met mensen. En leeft heel veel rumoer en gezelligheid op. Dus we gaan er verder vanmiddag nog een feestje van maken. Leo en ik en de hele ploeg. Dus tot zometeen na Ster Nieuws en Ster.
3: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
4: Expert, de elektronica winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
5: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
6: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Staatsbosbeheer wil alle 7 bezoekerscentra in Nederland sluiten omdat ze niet rendabel zijn. De locaties trekken jaarlijks zo'n 1,3 miljoen bezoekers, maar kosten meer dan ze opleveren. De organisatie zegt prioriteit te willen geven aan natuurbeheer en biodiversiteit. De sluiting is volgens de NOS nog niet definitief en ligt bij de ondernemingsraad. De 3-jarige Britse jongen die vorige maand werd aangevallen in een krokodillenverblijf heeft inmiddels 5 operaties ondergaan en moet er nog minstens 2 krijgen, meldt zijn familie. Daarna volgt een langdurig revalidatietraject. Met een inzamelingsactie is al meer dan €60.000 opgehaald voor het herstel en de revalidatie van de jongen. Van de 29 aanhoudingen in de Haagse Schilderswijk na ongeregeldheden rond de WK-wedstrijd tussen Marokko en Canada zijn er 25 in de nacht vrijgelaten met een boete. Dat meldt de politie aan het ANP. Over de 4 anderen is nog niets duidelijk. Op meerdere plekken in het land liep feestviering uit op geweld en ingrijpen van de ME. Bij een schietincident in Coney Island in New York City zijn zeker 8 mensen gewond geraakt, onder wie 4 kinderen. Ook een 21-jarige vrouw is ernstig gewond geraakt. Het incident gebeurde tijdens de viering van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag en het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. De politie heeft nog niemand aangehouden. Het weer nog, het is bewolkt en er kan nog wat lichte regen of motregen vallen, maar de regen trekt in de loop van de middag weg en in het zuidwesten wordt het dan meest droog en kan de zon tevoorschijn komen. De noordwestenwind is matig en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
7: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
8: Voor de aftrap
7: Wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Mutasport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.

0: Luisteraars, welkom terug bij het inmiddels alweer derde uur van deze zondagmiddag met sport, cultuur en nieuws uit jouw regio. Nou, je weet dat we volgen live twee kaatswedstrijden. We zijn in afwachting van de hoogtebestendigheid van een deel van het team van Zilt, wat hier heel de middag al hard aan het werk is om zowel de geluiden als de beelden bij u thuis in de huiskamer te krijgen. Die gaan zo het reuzenrad in. Ik ben zo blij dat ik mee hoef. Ten meer daar ik zie dat er weer een klein buitje toch over de haven trekt. De wind wakkert wat aan, dus bovendien zullen die mandjes, die gondels ook wel gaan slingeren. We gaan het allemaal meemaken. Ondertussen staat hier de deur open, snuif ik een beetje zeelucht op. Moet ik weer denken aan zeezenders. Ik ben weer terug eigenlijk bij die oude tijden, heerlijk in de jaren 60. En dat brengt mij bij deze oude van vader Abraham, de klapper van deze week.
1: De klapper van de week.

0: En van het kleine café gaan we weer terug naar de Rengersdag. Klaas, ik moest je net onderbreken vlak voor het nieuws, maar je was midden in een verhaal. Dat wil je graag afmaken, denk ik. Klaas Postma in Leeuwarden.
1: Ja, nou, ik het verhaal al, maatje. Sterker nog, ik kan melden dat extra de finalist bekend is. Ja, de hele finale tussen aan de ene kant Johan Sipma, Gabriel van Papta en Hendrik Kootstra. En aan de andere kant Martin Bergsma, Hessel Postma en Gerben de Boer. Ja, dat die ontrijden met twaalf weer dat een hele aardige en extende hele finale. En dan krijgt opeens Martin Bergsma het van harte strijd geweldig op de heupen. En is zien collega aan de andere kant, Johan Sipma, de waai totaal kwijt toen opslag. Mijn gasten volgen dat op de tour van Martin Bergsma de Samertal hinderint. Martin Bergsma, hij leert de cheerstanders in het perk, Hendrik Kooster, Gabriel van Papta, werkelijk alle hoeken van het perk. Dus je en de man ruil nog in het perk, maar Hendrik Kooster voorin en Gabriel van Papta achterin. Maar dat hoopt al je niks. Het waard 5 om 12 in Skinnershuis, al in het voordeel van het vertoer van Martin Bergsma. En dan is het Johan Sipma die het perk mist. En dat betekent dus dat Johan Sipma, Gabriel van Papta en Hendrik Kootstra uit de keerskleen kennen. Ze Meijer Jong een tredde prijs in ontvangst nemen. En dat betekent dat Martin Bergsma, Hessel Postma en Gerben de Boer hier aan op het veld te schienen om in de finale te keer te zien. Menno Verschieten, Rick Minnesma en Tjesse Steenstra. Die twee toeren strijden om prijs en premie. Nou, dat zal nog wel eventjes door hier, want het veld mag nog verlijnd worden. En de hele finale is nou 4 minuten die krijgt Aron. Dus meestal ga je 20 minuten tot die 11 uur pauze. En de banden van de LKC ben nodig krijgt wand op mij het verlezen van het veld. Dus ik verwacht je dat het nog wel een liedje jaloer door die zelf dat we je los kennen van de finale. Maar die goed is gedaan, de toeren van Menno Verschieten. En het tour van Martin Bergsma en het tour van Johan Sipma zijn maar uiteindelijk hier tevreden zijn bij een tredde prijs. Nou, ik ga erop dat we Oeren Jelloert wel los winnen tot die tijd met het publiek maar eventjes van meisje met de muziek die tot de luidsprekers komt. Of met Bormer of Wolfrouw praten. Ik wacht je eventjes rustig af. Oeren Jelloert, Skatteking, hebben je los met de finale van de Rengersdag.
0: Oké, dankjewel voor deze update. Tot nu, Klaas, gaan we weer even kijken in Sedan de Parochie bij Henk.
2: Ja, dat ken altijd Hans. Daar kan ik ondertussen melden dat in ieder geval de twee treddenprijzen die kenaars in Utrecht hebben hier bij de Famkes A en B. Want die beide wedstrijden binnen ondertussen Aurum. Nummer 1 zijn nummer 4, Manouk Scharinga, Maud Scheffer, Linda van der Meer, zijn Rens Bosse, Hendrike Steginga en Tessa Westraat. Hebben we hier al 4 hier? En dan is de uiteindelijke oerin van Manouk op de vierde size. En dat betekent 4 om hier. En dan is het op 4 om hier. En Skinner size de Rens. Zij stiet op een goede plak. Op een goede moment keert de bal voor de keerts. En daarmee wint het de ploeg van de Rensbos. Hendrik Steginga en Tessa Westra winnen dus de tredde prijs. Beide vankers A. En dus vierde de tredde prijs. Strijd om de tredde prijs op neer. Bij de vankers B is dus ik Aurum. Anna Sinema, Iris Verhoeven, Elske Kroondijk. Maar het Postma, Albertine Herding. En Asja Mahmoud. Daar wil het uiteindelijk in je 5 en 12 zoals in voordeel van het bedoel van Marit Postma. Dus ik zei in de prijzen en de treppries. Ja, en de beide finales die hebben het nog volop keerst hier in Sina. De finale gaat hier tussen de nummers bij de Vankers A, tussen de nummers Sois en Traaien. Brecht Grobenstein, Carine Mallema, Rix Griepstra, Sienna Koster, Fenna Cuperis en Anne-Lotte van Beem. Daar wie het Traaien in, dan is het een prachtige zitbal. Uiteindelijk van Brecht op de Sois Fjouw, betekent Fjouw Romien. Maar ja, de Fjouw Romien met het Sois Gliek en dan is daar Anne-Lotte van Beem. Die denkt van, dat ken ik. En dat pleegt een prachtige zitbal. En dat betekent dus dat de spanning iets meer om is. Dus Fjouw Romien waren worden voor de van proef van Brecht, Grovenstein. En dan is daar Rix de Griepstra die denkt van, ik sla hem op maar naar de groen. Dan krijgt die bal behoorlijk wat gang mooi. En dan komt er een twaalf keer te lezen in het tussenspel. Fjouw Romien waren dus hier bij de Famkes aan de Telegraaf. En twaalf keer dus in het tussenspel. En achter mij, ja, dat is een hele leuke finale om te zien. Dus bij de Famkes B. Daar binnen de nummers 1 en 6. Hietwer Vis, Marit van der Meer, Jeline Bosch, Sint Vrouwtje Westgeest, Jelo Sterk en Bende van der Woud. Ja, dan wie het traaien hier, zelfs Fjouw om hier in het voordeel van proef van Hietwer. Maar ondertussen is de stand weer volledig in Liekwicht. Is de balans weer waarom in de Telegraaf derde. Het is direct. Fjouw is een Geliekwoorden, Jenny Sendamme.
0: En ondertussen begint achter mijn rug de captain's briefing. Dus de zaal is volgelopen lopen met een heleboel kapiteins, denk ik. En die worden bijgepraat. Ik vermoed over de sail-out van morgen, maar dat is even een aanname van mij. Weet ik niet zeker. Wat ik wel zeker weet, is dat we toe zijn aan een heel bijzonder plaatje. Daar wees onze medewerker Jack de Boer ons vanmorgen op. Er wordt ook muziek tegenwoordig met AI gegenereerd. Ook over zeilen en nautische zaken. Dus we gaan luisteren naar Bas Schoot met Zeilen vol dromen.

0: onze eigen alarmschijf, zeg maar. Dat doen we bij Omroep Zilt, de kleischijf. Dat was BNR of Banner. Ik droom alvast van jou. En daarmee gaan we schakelen naar collega Jesse van Wieren. Die staat intussen buiten in de wind. Het is gelukkig droog, Jesse. En ik krijg berichten dat je op weg bent naar je favoriete voorgerechtje, de oester.
1: Ja, nou, het wiese krijgt een beetje onder een, maar het is gelukkig weer opklaard. En inderdaad, je zit een heel mooi kraamke met verse oesters, nieuwe haring, et cetera. Nou ben ik toevallig wel een liefhebber van oesters. Ik kan me ook inbeelden dat de meesten binnen die daar net van horen. Maar ik heb eigenlijk wel zin in oester, dus we zullen ze even vregen. Goedemiddag! Jullie verkopen je oesters?
2: Wij verkopen je oesters inderdaad, hoor, denk je?
1: Nou, dat lijkt me lekker! Komen die hier ook uit de regio?
2: Frankrijk.
1: En wat is nou het geheim van een goede oester?
2: Weinig gruis en goed kauwen. Als je goed kauwt, dan wordt die zoeter.
1: Ja, want er zijn ook heel veel mensen, hè, die houden niet zo van oesters, maar dat ligt dan aan het punt dat ze misschien niet genoeg kauwen.
2: Ja, en het kan ook niet iedereen zijn smaak zijn natuurlijk. Hè? En dan hebben we ook nog heel veel andere dingen. Ja. Er zitten meer vis in de zee en er zijn ook meer schelpdieren in de zee. Dus
1: wat daarom, wat verkopen jullie hier nog meer?
2: We hebben haring, we hebben gegrilde kip, we hebben gamba's, we hebben een mooie bar met heel veel verschillende wijnen. We hebben bier, geluksvogelbier, wat van Brouwdorp komt. We hebben pils, van alles wat.
1: Dus hier is in ieder geval wel goed, ja, veel om te halen.
2: Er is hier veel te halen, we geven ook veel. En het zonnetje, als hij zo meteen doorkomt, het lijkt erop, dan staat hij hier volop. Dus dat is, we zien een topplek.
1: En de mensen zijn ook enthousiast voor de vis?
2: Iedereen is dol enthousiast, ja.
1: Nou, helemaal goed. Ja, doe mij maar een oester.
2: Helemaal goed.
1: Ik ben benieuwd.
2: Perfect.
1: Kijk eens aan. Ja, Meesing, ik ben heel benijd. Ik ben echt een liefhebber van vis. Oesters, dat lijkt me. Ja, ik vind het heerlijk. Sushi, salm, jering. Maar het kan me net een gek. Ik hou van een lekkere oester. En nu wilt hij hier eigenlijk nog live klaarmaken, dames en heren. Het meske gaat erin. En is dat nou een gepriegel om zo'n oester uit elkaar te halen?
2: In het begin wel, maar je moet even weten waar je moet steken en dan snij je hem zo los.
1: En wat is nou hetgene van wat de oester eigenlijk maakt? Wat zit er nou eigenlijk in de schelp?
2: Het diertje zelf, hè? Eigenlijk is het gewoon één grote spier. En die eet je eigenlijk, dus die snij je los. En dan, die eet je.
1: Ja, ik vind het er heerlijk uitzien. Kijk eens aan. Dank u wel. Ja, dan zeggen ze altijd gewoon in één keer naar achteren. En dan goed het kouwen, ja, ik ze krijg je. Dus. Hij is helemaal goed gekeurd.
2: Perfect.
1: Nou jongens, mocht je hem nog bij Sil Harling komen, ik zit er eigenlijk helemaal onder, denk ik. Kom even hier, Del, en pro even een lekkere oester, want dit is me helemaal goed gekeurd.
0: Nou Jesse, daar ben ik heel blij mee. Voor jou, mocht hij per ongeluk nog haring over hebben, en dan vooral Hollandse nieuwe, recent gevangen in de Atlantische Oceaan, dan graag in stukjes met ui en zonder zuur. Ik zie je zo meteen wel terugkomen. Bedankt voor je reportage. Wij gaan naar een stukje muziek, helemaal top, kerel. We gaan naar Tom Robinson en zijn crew. En die hebben een plaatje wat mij uit het hart gegrepen is. We doen het te weinig tegenwoordig. Gewoon luisteren naar je radio. Hier is Tom Robinson.

0: heerlijke ontspannen muziek van Tom Robinson en zijn crew. En terwijl Jesse op zoek is naar een nieuw steentje om iets lekkers te scoren, dat wachten wij rustig af. Gaan wij eventjes weer een stand van zaken ophalen bij de meisjes onder 18 kaatserij in Zinanne. En dan komen we uit bij Henk Hempenius.
1: Ja, daar kan ik ondertussen melden, Hans, dat alle wedstrijden ondertussen oud doen binnen. De kransen bij de Famkes A, die gaan Jute Nooi, Petour nummer 6, Brecht, Grovenstein, Carine Mollema, Riks, Griefstra. Zij winnen op 4 met rij en 6-2 van Petour, van Fenne Koster, Fenne Cuperis en Anne Lotte van Beem. Bobbelslag, Aboetslag uiteindelijk van Anne Lotte van Beem levert dus de krans op van Petour van Brecht, Grovenstein, Jute hier in Zinanne. De tweede prijs naar Petour van Fenne Koster en tweede prijs Gitaine, ik bedoel van Rens Bos, Henrike Steinga en Tessa Westra. Ik, de finale bij de Famkes B is er ondertussen oud doen. Dat we een spannende partij waren het uiteindelijk nog tussen nummers 1 en 6. Ietwer Vis, Marit van der Meer, Jeline Bos, Sjin, Vrouwkie Westgeest, Jelle Sterk en Bente van der Woud. En daar hebben we het uiteindelijk 4 wezenlijk en 4 6. En dan is de bal Boeten. Van het bedoel van Ietwer Vis. Dus de krasen hier nooit. Vrouwtje Westgeest, Jildo Sterke, Bente van der Woud. De tweede prijs is daarvoor Ietwer Vis, Marit van der Meer en Jeline Bos. En de tweede prijs gaat naar Marit Posma, Albertine Hettinga en Asja Mahmoud. En dat weer voor Joert. Hier in Zinanne, Hans.
0: Maar je gaat natuurlijk nog even iemand interviewen, Henk.
1: Ja, dat ga ik zo meteen wel even proberen. Maar ik weet niet of de meiden daarop zitten te wachten. Nee. Ik ga het in ieder geval even proberen. En anders dan sluit ik hem in ieder geval straks sowieso nog wel even af.
0: Oké, top. Horen we jou zo meteen in ieder geval nog één keer, Henk. Voor dit moment bedankt. En terwijl achter mij het applaus opklatert voor blijkbaar de geslaagde kapiteinsbriefing. De schepen gaan morgen zeer waarschijnlijk succesvol de Noordzee bereiken. Gaan wij volgens mij een muziekje draaien, Leo, hè? Of Jesse, ja, oh ja, tuurlijk. Ja, ik vergeet Jesse helemaal. Ik sta hier al te kijken op mijn playlist. Want er gebeurt hier zoveel om me heen. Ja, dan verlies je het overzicht wel eens. Maar ik ben weer terug bij Jesse van Wieren. Jesse, wat heb je voor lekkers gescoord in deze ronde?
2: Nou, deze ronde hebben we niks lekkers gescoord.
0: Hey,
2: wat me een beetje dwars zit, is de betekenis van het woord allemansend. En nou wie ik even met de cameraman om praten. En ik zei het in de cameraman. Betekent allemansend net die lijn of vlaggen die on een boord hing, je?
0: Nee.
2: En, ik ben oud een beetje op ziekte. Nou, ik net.
0: Nou ja, kijk, je bent in zoverre warm. Het heeft wel iets te maken met touw. Maar het is dikker en het heeft een totaal andere functie.
2: Oké, dus het had wel met touw te maken. Er zit een versiering omheen. Is het mooi of had het gewoon een echte functionele waarde?
0: Nou, deze vraag moet je even onthouden. Want als we dan straks uitgevonden hebben wat het is, dan komt deze vraag in een heel nieuw perspectief te staan. Of het mooi is en of het kleur heeft, zei je. Dat, ja, het antwoord is ja, maar we moeten toch het antwoord hebben om dat te kunnen duiden.
2: Ja, ik kan misschien wel even niet op stritten vregen die weet wat een allemansend is. Ik zie twee kerels erin. Ik me vregen hun even.
0: Ja, betrouwbare mannen, dat zie ik gelijk, die weten dat.
2: Zoek je wat vregen, Maaien?
3: Nee, dankjewel.
2: Nee?
3: Ik praat
2: Oké, nou dat maakt niet uit. Weet u misschien wat een allemansend is?
3: Allemansend, dat is een opgeknoopt stukje touw.
0: Klopt.
2: En wat voor functie heeft dat?
3: Ik heb het ooit geweten, maar ik kom er nou niet op.
2: Oké, het is een opgeknoopt stuk touw.
3: Ja.
2: Oké, nou, dan ben je in ieder geval, ik wil weer een stukje verder. Wat de functie is, daar moeten we nog even achter komen. Maar we zijn al een stukje verder in ieder geval.
0: Ja, je bent goed bezig, Jesse. Als ik je nog een tip mag geven, zou ik zoeken bij mensen met verstand van oude houten zeilschepen. Het gaat heel ver terug, deze zeilmansterm.
2: Nou, een oud zeilschip, je redt erin. Misschien maar even vreven nog. Mevrouw, we hebben een vraag.
4: Nou?
2: Weet u wat een allemansend is?
4: Allemans? Nee.
2: Nee?
4: Nee? Misschien weet mijn baas een keer
3: aan. Of zo, ja. Is dit die van Wieren, hè? Ja, van Zeewier, of niet?
2: Ja, klopt. Ja, weet u al wat een allemansend is?
3: Allemansend? I don't know.
2: Oké.
3: Maar niet alles kan, denk ik.
2: Nou, het had de meidje mij opknoopte touwen op een zielboord, maar...
4: Dit is toch niet te veel?
3: Maar net, maar misschien deze vrouw niet worden.
4: Zij wil gewoon weer alle aandacht hebben. Hij wil alle aandacht hebben. Zullen wij echt gewoon tering veel werk doen? Want wij moeten die hele kade dweilen. Als het regent, moet ik die hele kade dweilen.
2: Nog een vraag. Wat is een allemansend?
4: Een allemans end? Nee, dat wil ik net zissen, jongen. Dat is echt... Nee.
2: Wie ben Wally allemans vriend?
4: Dat zit in het donkerste hoekje bij de man.
2: Oké.
4: Dat wil u niet weten waar dat...
2: Dat heeft dus niks met boten te maken?
4: Nee, heeft helemaal niks met boten te maken.
2: Nou, dan willen we op een verkeerd spoor, Delsa en Jere, jongens.
4: Dat betekent dat die mannen daar een knoop in gedaan hebben.
2: Nou, ik weet net of... Ik weet net of we hier wie is er voor worden.
4: Ik ben niet veel verder hoor.
2: Nee.
4: Ik weet alleen maar dat we schoon schip moeten maken.
2: Nou, we mag maar plaatje draaien, denk ik.
4: Ja, dan maar een plaatje. Waar ben je al van dan?
2: Van Silt.
4: Van Silt? Wat is Silt?
5: Dat zei
4: wat
5: ik
4: is
5: nog.
4: Silt? Wat is
5: gisteren
4: Silt?
5: Waren we namelijk voor Hart van Nederland.
4: Ja,
5: we zijn bij NS. We zijn bij NS. Met de dansen en we zeiden nou omroep Silt nog.
2: Ja, maar Silt is veel luchtiger.
4: Ah, Silt is mooi, ze is mooi.
5: Prachtig.
4: Maar ik ben helemaal onder de druk van deze jongen, want hij heeft zo'n mooie bek met tanden.
5: Ja, die lachen, die ogen.
4: Ja, echt jongen, dit is niet je film.
5: Hij lacht met
4: je niks meer schoon te maken daar,
5: hè. Hij lacht met zijn ogen.
4: Maar de straat is... Ja, je weet niet meer wat je moet zeggen.
2: Silt Hardelingen, het plak van de compliment. Ik denk dat ik met deze vrouw in mij
4: heb. Ik ga een plaatje draaien, want ik ken niet meer aan.
2: Ik ga een plaatje draaien.
0: Helemaal goed, Jesse. Ik ga je ontzetten. Veel succes met de dames en op zoek naar het allemans. En we gaan inderdaad even een plaatje draaien. Even herstellen van dit intermezzo voor het helemaal uit de hand loopt. Gaan we luisteren naar Deborah Parler met Closing Time.

0: half tijd om weer een update te gaan ophalen in Leeuwarden bij Klaas Postma. Dan hebben we het over de Rengersdag hier. Hoofdklasse kaatsen.
1: Ja, de finale van de Rengersdag. Dan heb je altijd een bijzonder moment voor de finale. Dan krijgen de finalisten een sjerp om. Dat is een heel mooi ding. Dat bieden ze om de middel. En dan komen ze daarmee op een foto. En vervolgens wordt het Fries volkslied spelen. En dan mag je de keertjes zelf kiezen als ze die sjerp om gaan willen tijdens het keertje. Er is de keertje die dat docht, want het is een geweldig grote laap stof. En dat behandje dan in het keertje. Maar goed, die plichtpleging gaan we aan. En de finale, die is correct los. Die is echt correct, een 20 seconden lien losgeen. En de eerste paar punten, die hingen in de Telegraaf voor het tour van Menno Verschuten, Rick Minnesma en Tjesse Steensra. Die keert ze dus, Sjen, Matten Bergsma, Gerben de Boer en Hessel Posma. Ja, Gerben de Boer, de vervanger van Daniel Iziger, die werd vervangen weer van Erwin Schulstra. De eerste paar punten hingen in de Telegraaf, omdat er een bal werd omtikken werd in het perk. En dat budget 12 punten voor het tour van Menno Verschuten. En ze hebben nog eventjes naar een opslag gezien van Tjesse Steenstam. Want er is een keertslijn correct trof het perk van Gerben de Boer en Hessel Posma. Waarbij Gerben de Boer nog voor is geëerd en Hessel Posma achterin. Er is een keertslijn en mij Tjesse Steenstam nog in de tweede opslag verstienen. Om dat perk van Gerben en Hessel te bestoken. Hij komt nog maar zijn oor in. Hij brengt de bal naar voren. En dan is het Gerben de Boer die te vallende wijs de bal ruisje kent en er een keerts van slaagt. Nou, daar leed ze dus nog twee keerts en dus weer te ruilen. En zit we helemaal nog onder het begin van deze finale. Het is de negende finale op rij voor het tour van Menno Verschuten in de vrije formatie. Ze hebben de vorige acht hebben ze al je woen. En ze zitten nog steeds op een 100% score. En ik zie ook nog goed, Tjes heeft een babbeltje maken bij de man achter de line. En hij heeft een soort fansje, Tjesse Steenstra. Hij is de populairste keertje die er is. En zo kunnen horen kan naar Hessel Posma. Niet een keertje verdient in mij. Die ten rechte van de stuipen leidt. Dus dat is een behoorlijke keertje. Hij brengt de bal plat voorin. En dan is de Tjesse Steenstra die de bal nog maar een stuipje slaan kan. En is die bal dan wel of net voorbij? Ik denk het net. Nee, de bal is net voorbij. Dus is het twaggeliek in dit eerst. En dat tour van Matten Bergsma, ze hadden ze een score van 100%. 8 finales keert, 8 woen, dit is de jongende. En het tour van Matten Bergsma, zij hadden al net een vrije formatiepartij woen. Dat zullen de man Griff Wollen net alleen op het win. Maar ja, het is speciaal een klassieker. En die wil je graag op je erelist houden, zo vaak mogelijk. Nou, in deze finale is het dan nooit twee geliefd in punten. En neem ik nog even een opslagbal mee van Matten Bergsma. Hij die in de hele finale geweldig opdreef. Hij zette het perk van Damian van Papta en Hendrik Kostra helemaal te plak. En uiteindelijk weer die partij, de partij van Matten Bergsma onder de opslag. Hij brengt nog de bal voeten. Ja, die bal die komt eruit. Nou, jou het waren punten in het eerst. Het is helemaal in het begin van de finale. Asemeer.
0: En terwijl jij dit verslag doet, Klaas, is intussen onze Lennart-Jan Geerts met zijn cameraman Tjerk Witteveen en de burgemeester Ina Scherps op weg naar het Reuzenrad. En we gaan zometeen daar beelden en geluiden van krijgen. Dus ik hoor zometeen wel als jullie zijn geïnstalleerd. Tot die tijd luisteren we naar de Sugababes en die hebben het over To Lost in You.

0: Nou, we gaan de Sugar Babes langzaam naar de achtergrond laten verdwijnen. Want er zijn belangrijkere dingen om te bespreken. Dingen op grote hoogte. Lennart.
1: Hele belangrijke dingen. Hele belangrijke mensen vooral. Mevrouw Scherps, wat een prachtig uitzicht over uw stad zo, hè?
2: Ja, dit is eigenlijk het mooiste stukje van de tollships als je wil rondkijken. Want hier zie je en de stad en het wat en het geweldige evenement. Dus dit is prachtig.
1: Ja, want voor mensen die alleen met de radio luisteren en die ons niet zien. Wij zitten in het reuzenrad op de tollship races. We hangen op dit moment stil.
2: Helemaal bovenin.
1: Ja, bijna. Ja, helemaal bovenin. We zitten helemaal bovenin. We zitten in het midden.
2: Ja, we zitten in één keer bovenin.
1: En we hangen stil. Ik vind het toch best wel een beetje spannend, u?
2: Nee, totaal niet.
1: Nee?
2: Nee.
1: Nou, u zei van de week nog, je gaat toch niet in dat reuzenrad met Windkracht 6? En nou zitten we er.
2: Nou, heb ik dat gezegd?
1: Ja, dat heeft u gezegd. Ja, heb ik dat gezegd?
2: Nou, het is nu geen Windkracht 6.
1: Nee. Oké, maar goed, de tollship race. Laten we het even algemeen bespreken. Het is natuurlijk prachtig dat we die schepen hier zo liggen. Er missen wel een paar, want die zijn weer omgekeerd vanwege de wind, toch?
2: Ja, op weg hier naartoe hebben ze ongelooflijke pech gehad met een storm. Er is er zelfs één of twee schade opgelopen. Dus ja, die zijn teruggekeerd. Dat is wel heel erg jammer. En we hebben ook concurrentie van de 250 jaar bestaan van de Verenigde Staten. Er zijn een paar schepen die lang hebben getwijfeld als ze naar ons zouden komen, naar de VS. Ze zijn toch naar de VS gegaan. En de Russen mogen niet komen, want die boycotten we. Dat zijn ook altijd hele mooie schepen.
1: Ja, dus al met al iets minder, maar toch, als we het zo zien, er ligt genoeg.
2: Er ligt genoeg, hier en in de Zuiderhaven. En ja, het zijn gewoon prachtige schepen. Het is, eigenlijk vind ik het meest jammer dat die wind zo hard is dat je ze niet in het zeil ziet. Hè? Dat was vorige keer met de sail in en de sail out. Dat je ze dan vol in het zeil ziet, ja, dat is helemaal fenomenaal. Maar ja, de wind kunnen we niet beheersen. En nou, de regen ook niet, zoals je ziet. Dus we doen het ermee. En ja, die schepen zijn ook op deze manier nog fantastisch.
1: Ja, het is nu wel even droog natuurlijk. Er zitten een paar spetters op het raampje en net ook op de stoel toen ik ging zitten. Maar op zich, het kon beroerden.
2: Alles kan beroerden. Nee, het is... kijk, als het zo heet was als vorig weekend, was het natuurlijk veel erger.
1: Dat was het ook niet leuk geweest.
2: Nee, maar dan had ik zelfs een aantal dingen moeten afzeggen. Hè, want je kon met die hitte en dat onweer kon je gewoon een aantal dingen niet eens doen. Hè, dat was niet best geweest. Ik weet niet wat er dan van dit reuzenrad geworden was. Maar... nee, dus dit is op zich beter, maar een zonnetje erbij, dat had wel heel erg leuk geweest.
1: Ja, misschien vanavond nog weer, hè? Toen is de avond weer iedere keer wel een beetje zon.
2: Ja, elke keer, ja, dat is ook echt harling, hè? Vaak s'avonds klaart het op en wordt het ook wat windstil. Dus voor diegenen die nog niet geweest zijn of die nog niet genoeg van kunnen krijgen, kom vooral vanavond, want... Er komt een hele beroemde DJ, La Fuente, waar ik nog nooit van gehoord heb.
1: Oh, ik wel hoor, ik vind het fantastisch. Waarom denk je dat ik hier ben?
2: Ja. Wat voor muziek maakt hij? Vertel eens.
1: Ja, het is echt wel techno, denk ik, een beetje die kant op. Het is, ze hebben altijd één heel bekend nummer wat vorige keer met de tollships uitkwam. Zeg maar, die tijd, en daar doen we ook een beetje aan denken, aan die tijd. Dus ik vond het wel weer heel leuk dat hij nu komt. Maar, okay. Maar goed, we kijken even naar het plaatje. Het is natuurlijk een vrij toegankelijk festival. Als we nu deze kant op kijken, zien we hoeveel mensen er ook vandaag weer rondlopen. En niemand hoeft natuurlijk een ticket te bestellen. Dus dat is wel iets unieks.
2: Ja, Harlingen investeert veel in evenementen. We zijn vorig jaar evenementenstad van het jaar geworden. En dat doen we bewust. We hebben een bevolking die voor een flink deel niet dik in de slappe was zit. En die ook niet zomaar naar een festival of een concert kunnen. En hier halen we de evenementen naartoe. Het is enorm goed voor het zelf vertrouwen van onze Harlingers, voor onze trots, maar ook

0: heeft ook een gigantische hoop geld gekost. Dus de vraag is of dat zo is. Dat is één. En twee, ook wij moeten weer opnieuw nadenken en evalueren. Want het heeft nu al veel meer gekost dan de vorige keer. Alles kost steeds meer. Hè, de prijzen van, alles wat je nodig hebt, die zijn de afgelopen jaren enorm gestegen. Nu met die crisis in het Midden-Oosten worden ook de simpelste dingen worden duurder, alleen al omdat olie en vervoer duurder wordt.
1: Ja.
0: Dus of wij dan ook weer kunnen betalen, dat kan ik nu echt niet zeggen. Maar wat ik net ook heb gezegd tegen de kapiteins, Harlingen is een tollships friendly port, hè, een vriend van de tollships als haven. Dus ze zijn altijd welkom hier en we zullen zeker doorgaan met tollships, alleen in welke vorm, daar moeten we het gewoon met elkaar over hebben.
1: Ja, misschien dan toch een betaald evenement, of is dat dan echt uit de boze?
0: Nou, dat zie ik niet gauw gebeuren. Ik zou eerder zeggen dat je misschien het iets op een andere manier organiseert. Dat je er niet meteen 40 hoeft te hebben, maar iets minder. Maar ik weet niet of dat mogelijk is. Maar misschien kan het wel. Misschien valt alles weer in het goede pulletje. En dat is dan na de evaluatie ook aan de gemeenteraad van Harlingen.
1: Ja, en dan nog als afsluitende vraag. Bent u er over 4 jaar nog weer bij? Mocht het weer terugkomen?
0: Absoluut niet. Ik hoop dat ik dan nog in leven ben.
1: Ja, oké, maar niet als burgemeester van Harlingen.
0: Dat zal de toekomst leren.
1: Hoe lang moet u nog in deze termijn?
0: Volgend jaar zomer, dan loopt mijn eerste termijn af. En dan gaan we dan eens nadenken wat we verder doen.
1: Maar voorlopig geniet u nog mooi van het uitzicht aan toch wel een beetje uw mooie stad aan het Wad.
0: Mijn mooie stad aan het Wad. En ik ga eens even kijken, want als het goed is gaat Wiebe van Dijk over 10 minuten in de binnenstad optreden. Ik weet niet of het doorgaat, want dat moet je ook altijd maar zien.
1: Maar we pas over een kwartier dan, dus het loopt altijd iets uit.
0: En dan ga ik eens kijken naar de man die het volkslied van Harlingen weer gaat zingen, ongetwijfeld.
1: Heerlijk. Nou, misschien kunnen we nog wel even mee. Maar eerst zitten we nog in het reuksterrad. Hij stopt ook niet. Geen idee hoeveel rondjes we nog doen, maar het is wel heerlijk. In de VIP. Wij zitten in de VIP-lounge. Het is prachtig. Dank u wel, mevrouw Sjerps.
2: Dank je wel.
3: En jij bedankt, Lennart, voor deze bijdrage van hoog niveau. Lennart Jan Geerts was dat. Samen met een hele dappere cameraman. Dat was, even kijken, ik zei net zijn naam verkeerd. Daar werd ik op gecorrigeerd. Tjebbe was dat in plaats van Tjerk. Dus dat dank je wel ook over deze correctie. Helemaal goed. En de burgemeester Ina Sjerps. Een dappere bestuurder ook op grote hoogte. We gaan snel naar een muziekje, omdat we op weg zijn naar de klok van 4 uur. En in het thema De Zee, hier is Rob de Nijs.

0: collega Chris Wijberga, die kijkt heel gelukkig bij deze plaat van Rob de Nijs. Daar is hij fan van, dus bij deze Chris voor jou. Intussen breekt hier wat paniek uit omdat steeds meer mensen erachter komen dat ze niet weten wat een allemansend is. Dus ook dat krijgt nog een vervolg vanmiddag. En wij gaan snel terug naar de Rengersdag. Klaas Postma voor de laatste paar minuten van dit uur. Klaas.
1: Ja, de finale van de Rengersdag tussen de ploegen van Matt Bersma en Menno Verschieten. Het eerste bordje kwam in de Telegraaf op Zijstraat toen Gerben de Boer de keers net voorbij sloeg. En dan werd het Zijstraat in het voordeel van de ploeg van Matt Bersma. Een tintje kans op eerste geliek, maar ja, het werd Zijstraat geliek. En Matt Bersma, die duwde trouwens prima shit op te slaan, die dat doe even net, hij mist het perk. Dat budget een spul vastkomt van het bedoel van Menno van Schieten. En dan wordt het Westhuizen leak. En dan is het Jesse Steenstra die het verbeestopslag even onderneemt. En dan is de Gerben de Boer die het voorinstieg in is. En die de bal met een prachtige mooie polsbeweging over de koppellinie jagert. En daar steekt hij Jesse Steenstra sportief was hier de tom even omheen. Dan is het dus 12 min. En die 12 min die hangt nog steeds in de Telegraaf. In het voordeel van Schieten en Schiematen. Nu hingen er vier punten aan de kant van de ploeg van Bart Bersma. Want er is er een opslag. En krijgt in het tussenspel Piet Hessel Postma die er goed bij is. En niet een triktrak situatie de bal echt weer door de boppelinie jagert. Kortom, 12 min en 0 vier een ticketpartij te worden. Nou, dat is echt wel aardig voor zelf. Het ploeg van Menno van Schieten. Ja, dit is hun jongende achterinvolgende finale in de vrije formatie en zij hebben ze de voorgaande acht al die roen en dus zullen het vroeg van Matt Bersma die zegenreeks nog wel eens een keer beëindigen willen. Ik zag nog goed Hessel Postma achterin de bal kreeg het en er een keert van Makkert op die 12 in achterstand, maar wil die skinnen of jou kwastkong in dit eerst en dat betekent dat Menno Verschieten nou de bal aan Jesse Steenstra jou die de tweede opslag nou verzwaar je mooi. Ik zal even zien wat Jesse doet. Hij is een man die het, ja, ik juur weer op een peer belangrijke stand de trekker dan oerhelft van harde stuit. En had ik vanuit Perkwaai al de nodige ballen door de boppelinie jagen. Kortom, hij is weer goed in vorm, steen in fenomenie. Hij brengt de bal, ja, schitterend, ja, schitterend, werkelijk een prachtige Tuskenische bal. En dan maakt het Hessel Postma een soort van pirouette in de hoop die bal nog eruit zien. Nou, dat, hij rekert niks. En dus is het een zitbal. En is het 4-12 nog in punten nog steeds boven voor het vertoer van Matt Bersma. En maar je Jesse Steenstra op een ei opslaan. Ik zie het nog eventjes naar Hessel. Die maakt het even een gebaar. Daar zie je een Farise, Gerben de Boer van jij jongen. Die bal, ik koer er echt niks mee. Nee, Gerben die Boer, die koer er echt helemaal niks mee. En dan daar zie je toch de klasse van die man die het nog in Dron niet bent. Maar van Bitgenbolen komt. Hoe een opslag. Hij stipt over kleert Jesse Steenstra. Nou, wat dacht hij nou? Had hij nou weer zo'n mooie bal in pretto? Hij komt met zijn oren in, brengt de bal nog aan achterlijk af. En ja, ja, daar is het bal. Het is fantastisch, die bal die ploft daar achter Hessel Postmodel. Het is Fjouwe Geliek. Nou, ik neem nog even een inslag mee. 12 in en Fjouwe Geliek. Hij pakt met jouw puntjes en Steenstra.
0: Gaat helaas niet meer lukken, Klaas. Die ene slag gaat niet meer lukken, want de tijd zit erop. Over een seconde of 10 gaan we naar het nieuws en daarvoor natuurlijk de reclame. U luisteraars zie ik zo meteen graag weer terug in Harlingen.
2: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Jesse Steenstra uit zou zeggen:
5: Para Link & Co. Giano Cinico.
6: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
7: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. ProRail meldt dat er ook morgen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden door extra tegenvallers na de brand bij Rotterdam Stadion. Bij herstelwerkzaamheden blijken sommige gerepareerde kabels alsnog niet goed te werken. Reizigers kunnen gebruik maken van bussen, internationale treinen en goederentreinen worden omgeleid. De twee inzittenden die vanochtend omkwamen bij een verkeersongeval in het Brabantse Zeeland zijn vermoedelijk allebei 15 jaar oud. Volgens de politie gaat het om een jongen uit Uden en een jongen uit Veghel. Een auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Het onderzoek naar het ongeluk loopt nog. De grote natuurbrand aan de Costa Brava in Catalonië is voor driekwart onder controle, meldt de brandweer. Ongeveer 2300 hectare natuur is verwoest. Enkele duizenden bewoners moeten nog binnen blijven. In grote delen van Spanje is het risico op natuurbranden nog steeds extreem hoog door hitte en droogte. Staatsbosbeheer wil alle 7 bezoekerscentra in Nederland sluiten omdat ze niet rendabel zijn. De locaties trekken jaarlijks zo'n 1,3 miljoen bezoekers, maar kosten meer dan ze opleveren. De organisatie zegt prioriteit te willen geven aan natuurbeheer en biodiversiteit. De sluiting is volgens de NOS nog niet definitief en ligt bij de ondernemingsraad. Het weer nog, het is bewolkt en er kan nog wat lichte regen of motregen vallen, maar de regen trekt in de loop van de middag weg en in het zuidwesten wordt het dan meest droog en kan de zon tevoorschijn komen. De noordwestenwind is matig en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
8: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
9: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.

0: Vrienden van de Ziltemiddag, welkom terug in een berengezellige nieuwe Willemshaven hier in Harlingen. Waar we genieten met z'n allen van de Tollships Race 2026 en natuurlijk de live sport. Dus de middag is nog niet helemaal klaar, we gaan nog eventjes door. En met live sport hebben we het natuurlijk over de finale bij de Rengersdag bij Klaas Postma. Snel weer terug naar Leeuwarden om te kijken hoe het daar vergaan is in het, onder het nieuws. Klaas.
1: Ja, de finale van de Rengersdag is geëindigd tussen de ploeg van Menno Verschiet en Matt Bersma. En daar had de ploeg van Menno Verschiet toch wel weer even een gotje slaan. Maar ik wil wat dank om dat keertfenomeen, semi-fenomeen, Kirsten Steenstra, die het weer een paar keer van alles uitwerkelijk toverbal jouwt. Ik op 12 hier in de Sijs Geliek is hij er weer. En dan ja, is het wel weer Sijs Geliek, maar wordt het bordje weer naar de ploeg van Menno Verschiet. Die zinnen met treien hier dus voor. En ja, nu is het er twee keertsen. Nou, keerts en keertskus, moet ik eigenlijk zeggen, want die binnen bepaald net dik. En die moeten aan voorbijslijn worden, toch het perk van Rick Mesma en Tjesse Steenstra. Nu zoen ze alle kans om deze punten te pakken. Hessel Postma is nu door en dan is het... Nou ja, een prachtige actie daar in het gestus van Gerben de Boer. Die keerts is net al te dik, dan krijgt... Rick Minnesma die bal voorin, die slacht uit en dan is het Gerben de Boer die de bal keert en docht hij dat goed, want Rick Minnesma die zag in tweede instantie de keerts nog voorbij, maar de scheidsrechter zei ja, het is uit. En dus in de keerts net voorbij is het Traiemien dus nog wel in het voordeel van de patroon van Menno Verschiet. Maar gewoon de eerste trappen in dit eerst naar de patroon van Matten Bersma. En ja, die man die zal nog toch echt onder bak maken, want Traiemien achtertje in dit patroon, dat is dreig om het goed te maken. Het komt nog een goede opslagbal van Matten Bersma, die is dus genien en die kent Jesse net kunnen afwerken. Hij slacht de bal wel uit, maar die bal komt net toen de keert staan. Nou, dat is een mijvolken van de man die het biedt, want beide keerts zijn in bepaald net dik, maar ze houden ze wel beide. Ja, de man zal nu echt een bordje pakken, maar het is Traiemien, zie je achter. En dan haal je bij de kroegelmennen voor Zwieten. Ja, misschien is het eerst ander het idee dat er wel eens wat de helje valt. Maar als het er dan op boel komt, dan zit die man in de blauwder. En dan pakken ze de punten en dan pakken ze de bordjes en dan pakken ze de eerste. Nu is het Rick Minnesma die te let is en de opslagbal van Maarten Bersma direct over de Sienlinde met Schiene Sijs, een kweerslag. Nou, alle kanten die zeven op de oorsprong krijgen met paas hoe mooi is voor de partij. En Tjesse Steenstra die babbelt al eventjes meisje maat in het perk. Werken we steen. Nou, Rick voorin, Tjesse achterin, Maarten Bersma in de opslag. Hij brengt de bal weg voorin en ook slacht Rick Binnensma de bal uit. En kan bij de boppeline, Gerben de Boer de bal weer opslaan. Ik neem deze slag nog eventjes mee. Er komt een karmaster die duwt om met de keertslezen mat. Dus Skinner size in het voordeel nou, van het patroon van Maarten Bersma. En als de man deze keer voorbij slagen, dan komen ze heel de weg om in de partij. Dan is het rijden met 12. Gerben de Boer die helpt nog even de band van zijn maat op. Ja, hij ruilen ze nou dan in het perk met Hessel Postma. Eigenlijk ga je 12 variezen in het perk te zingen. En ik zal even zien waar het nou aan voorin steen geeft. Ik denk dat Gerben de Boer wijzen zal. En ik zal even zien waar het opslaan zal aan de andere kant. Want Rick Minnesma die zit op de boppen, die jouwt de bal om een Tjesse. Ja, hij slacht op, Tjesse Steenstra. Hij komt nog maar zijn oor in, brengt die bal tussen die. Ja, weer net te slaan. Het is een fantastische opslaande bal. En ik geef een wanhopige baan op van Gerben de Boer. Ja, hij maakt het echt een beweging nog van, ja, zou ik hem eruit zien, maar hij rekt helemaal niks. Nou, het is strijd om hier nog steeds in deze finale in het voordeel van de kantoor van... Menno Verschieten. De 6-12 punten voorsprong is er nou nog steeds voor het patroon van Maarten Bersma. Ik neem nog hier een bal mee. Ja, Tjesse, hij docht het toch weer. Hij heeft Menno Verschieten op het middenlinie posteerd. Hij pakt door de bal en zal Griff dat perk weer bestoken. De perk van Gerben de Boer en Hessel Postma. Dan is het Hessel Postma die deze bal, ja, prachtig opslaat. Hij stapt eronder en dan veegt hij hem in één keer vlot. Dat heeft hij hier wel vaker dien. Het is nou rijden met 12.

Dat was Jan Smit met Ik Zie. En wat ik zie hier in het programma is dat nu buiten de Skumkoppen zijn begonnen aan een optreden in de Zuiderhaven. Terwijl in de Deining, een andere locatie hier op de haven, even kijken hoor, daar staat Pieter nu te spelen. En straks komt daar Slat achteraan, gevolgd door Jeffrey en The Dirty Dog. Dus als je daarvan houdt, dan moet je daar zijn in de Deining. Ondertussen aan de Seaside is daar voortdurend een markt. Dus leuk om even overheen te slenteren, wat lekkers te kopen en misschien ook wel wat spulletjes. Er is ruimte voor relaxen en ontmoeting op de Ankerplaats. En even kijken hoor, bij de Piratenkaai, daar zijn voor kinderen allerlei activiteiten. Daar hebben we eerder vandaag al iets over gezien met schuimbaden en zo. Dus als je kinderen hebt die wat moeten afkoelen, dan zou ik zeggen stuur ze daar naartoe. Ten slotte, op de Blauwe Kop is op dit moment gewoon Nederpop aan de gang met onder andere Doe Maar de Dijk, André Hazes en een DJ. En vanavond, het is al eerder genoemd vanmiddag, maar iedereen verheugt zich hier daarop. Om 9 uur op dat podium staat de DJ La Fuente.

0: Andrew Ridgeley en George Michael vormden samen de formatie Wham met dit plaatje waar ze een grote hit mee hadden. Wake Me Up Before You Go Go. En terwijl ik daarna luister zie ik mensen buiten dansend voorbij lopen, maar die lopen te dansen op een andere muziek dat ik op mijn koptelefoon heb. Dat geeft weer hele bijzondere effecten. Bij de laatste keer, Klaas, dat we bij jou aan het kijken waren in Leeuwarden bij de Rengersdag, stond er 3-1 in de finale. Hoe lijkt het nu?
1: Ja, het is die 2-1 en dan is het 2-6 en dan is het Hessel Pasman die prachtig botterslacht en dan is het 3-2 en dan is het daarna diezelfde Hessel Pasman die 2 prachtige acties had in het tussenspel. Hij krijgt een applaus van het publiek, pakt die jouw punt, maar ja, uiteindelijk heeft ze er net zoveel om, want het wordt 6-3 en dan is het Martin Bersman die dit perk mist. Ja, dat kun je net permitteren, als je in het toer van Menno Verschieten. Dan zie je dus met jou en met 2 achter. Is het nou Martin Bersman die het op een nij opslaan had op 6-3 en nou nog je het wel goed, want no plaats hier in zitbal. Nou, dat komt als te roepen. Dieren strijden meer, dan wordt het 3-2 en 4-2 en nu is het dus 4-3. Ja, dit is een cruciaal moment toch in zo'n finale partij. Oh, ja, als de tour van Martin Bersman nog wat wollen, dan mag je dit bordje inderdaad pakken. En de dochter op 4-2 en 6-3 haar 2 keer op 6-3 het perk mist in deze finale, maar deze keer dochter het wel goed en plaatst hier een hele mooie zitbal daarvoor in op Rick Minnes. Maar ja, die baalt. Nou, ja, verder om het rijden. Dus het is weer partij. Je schoon zei ze van ja, de man in het wiet. En dat hebben dus hoe Matt Bersma, Gerben de Boer en Hessel Pasma. Die hadden wel degelijk hun koersenek in deze finale. Maar ja, je mag ze wel pakken. Met name op Zuid-Liek, dan mag je er wel weer zijn. Nou, nou weer die er eventjes de man die de PC-finale van Vliet hier een koningstitel verdiegen pakte die hier oriënteerde dieke der verdiegen in mij. En Michel van Oost trouwens een hele mooie actie weer van Jesse Steenstra, die te verzorgen dat er een dikke keerts komt te lezen. Ja, Matt Bersma, hij kent dat absoluut wel. Maar Twakker op Zuid-Liek in deze finale, het werkmest, dat is, ja, dat kun je eigenlijk net van eren, zien de tour van Menno Verschieten. Maar goed, het is dan net in, het boot keertsen. Vier om het rijden, nou leidt er een dikke keerts, sluint trok Jesse Steenstra. En dat betekent dus dat Matt Bersma de bal nou houdt om Hessel Pasma. Dat is de vermeeste opslager, ik neem dat eventjes mooi voor zelf. Hij concentreert hem ten Hessel Pasma. Doch dat prima trouwens, die vermeeste opslag. Het is een linkshandige opslager uit Wezen. Die nou de bal naar het werk brengt en tussen inbrengt. En dan is de Jesse Steenstra die het bij het stuitje slaan kan. En dan is dezelfde held Hessel Pasma die de bal nog krek keren kan. Lees er dus 2 keertsen, 2 hele dikke keertsen, dat wol. Maar is het nog steeds een prachtige finale. En ja, 4-3, het kan nog alle kanten op.
0: En terwijl we daar op wachten met jou, gaan we luisteren naar Tina Turner. Die werkte samen met Kygo. Ik weet niet of ik dat goed uitspreek. Kygo. In ieder geval maakten ze samen een prachtig liedje. What's Love Got to Do With It?

0: Ja, daar heb ik weer een microfoon. Er werd eventjes druk gebeld met, even kijken, met Leeuwarden, met Klaas Postma. En vandaar dat mijn schuif eventjes vergeten werd. Geeft niks, we gaan zo naar Klaas. Maar intussen achter mij staan vier of vijf geleerden van Zilt nog steeds te prakazeren over dat allemansend. Ja, ze mogen voor mij niet googlen, dus dat is eventjes een uitdaging voor de jeugd. Maar ze gaan het uitvinden, ze hebben nog een anderhalf uur te gaan. En dat moet gewoon hier in de haven te vinden zijn. Ik weet waar die hangt, aan een van de houten zeilschepen. Schepen hier, dus zo moeilijk lijkt me dat niet. Intussen kijk ik met één blik naar de techniek, daar wordt heel moeilijk gekeken en nog steeds gedraaid. Dus dan kan ik vertellen dat we nog steeds hier aanwezig zijn bij de Tall Ships Race hier in Harlingen. Waar nog steeds een drukte van belang is op de kade. Er komt nu een boot voorbij varen hier. Langs de dokkade is dat waar heel veel mensen aan boord zijn die vanaf het water kunnen kijken naar het gekrioel op de kade. En niet te vergeten natuurlijk ook naar de Tall Ships die hier liggen langs de kant. De kapiteins daarvan die hebben zojuist achter mij de briefing gekregen voor het wegvaren van morgen. Ook dat wordt een heel evenement. Zenden we ook weer live uit op televisie samen met Omroep Friesland. Kun je allemaal volgen en daar getuige van zijn. Uniek en eens in de vier jaar hooguit hier te zien. We gaan terug naar Leeuwarden, naar Klaas, want die hebben we aan de telefoon bij de Rengersdag. Klaas.
1: Ja, de finale van de Rengersdag op 412 in Zuid-Liek in het voordeel van het Tour van Menno Verschieten. Hier die prachtige zitbal van Martin Bersma, dan is het 403. Ja, dat denk ik, het heeft misschien nog wat duren met die man, maar inmiddels hier zijn we met 403 achter. Ja, dat zijn twee dikke keertjes vanzelf. Die worden beide voor de opslag van het Tour van Menno Verschieten verzilveren. En dan is direct nog een kweerslag tussen het trog van Hessel Postma. En ja, uiteindelijk pakken de man in het blauw, Menno Verschieten, Rick Minnesma en Jesse Steenstra op de zij dan weer de punten en dan stier ze nou met 403 voor. In dit eerste is ze met stier 2 achter, dat wel, omdat er Hessel Postma de bal daarvoor opslacht in het perk. Maar ja, de man Verschieten, Steenstra en Minnesma, die hadden nog één bordje nodig om hier de winst te pakken op de Rengersdag. Ik loop er maar eventjes bij. Ja, het is onklampen wat het tour van Bersma doet. Onklampen, dat wel, maar ze komen er net echt bij. Ze komen direct net hoe hinnen. Elke keer je denkt, nou ga je weer wat een kansje, dan pakken de man in het blauwe toch weer tak. Nou, ik zie nou hoe er een retourslag is vanuit de Boppeline. Vanuit de Boppeline is het Gerben de Boer die de bal keurig hebben omslacht. En dan komt er een keerts te lissen. Een eerste keerts. En is het nou dus 4-3 in het voordeel van het Tour van Menno Verschieten. Is het schermen 2 in dit eerst voor de Tour van Martin Bersma. Wordt er nou een keerts line. En dat betekent dus dat Hessel Postma nou de bal naar het perk brengen mag. Nou, ik blijf maar eventjes bij. Ja, ik had toch het gevoel dat het Tour van Verschieten dit echt net meer herinneren liet. De man die binnen Juwert ook weer op de moment dat ze de steen matten, dan steen ze dan met name op Zuid-Liek, pakken ze soort punten. Nooit dan een goede opslag trouwens van Hessel Postma is direct een goede uitslag van Jesse Steenstra, die slacht een tweede keerts. Nou, beide keerts die lezen ter hichte van de middellijn, we zullen even zien wat de opslag daar aan mij doet. De opslag van Menno Verschieten en van Jesse Steenstra, die Juwert, ja, goed rent. En de man die pakken direct een soort punten mee. Menno Verschieten, hij zal aan de eerste keerts verdienen hier. Die leidt ter hichte van de middellijn. En even zien wat er aan gebeurt. Geert Hessel Postma en Gerben de Boer, die wil lezen even. De man ruil je nog wel eens in het perk. Raad ik praat nou weer voor is die en Geert. Ik denk dat dat Gerben de Boer wordt. Nou, die leidt nog eventjes. Ja, hij toch bij voor. Hessel Postma dus achterin. 4-3 is in de man achter. Stinnen 12 is er voor in dit eerst. En leidt er een keertje op de middellijn, komt Menno Verschieten nou met de bal naar achteren. Hessel Postma, kent hij 4 genoeg? Nee, hij kent het 4 genoeg, krijgt hij een tweede kans. Ja, hij kreeg, nou, hij hoeft geen tweede kans, want het is Menno Verschieten niet de bal in de zuskevel bij omslag. Maar dat dit goed doet, want die slag de bal in één keer op de ceiling in, kweer de toer. En dus is het schinnen fjouwer in dit eerst van het toer van Martin Bersma. Dit bosje hamat er vanzelf, want dus is het gebeurd. Matt Bersma die nog een tikje houdt op de schouder van Hessel Postma. Dit zeer goed die bal weerom kwam van Menno Verschieten, maar die bal ging weer retour. Schinnen vjouwen dus in dit eerst van het retour van Matt Bersma. 4-3 is die is achter. Jesse Steenstra, hij maakt de tweede keer verdiening. Nou, die leidt op dezelfde hichte als de eerste. Dat is ongeveer de hichte van de middellijn. Daar komt die steen in fenomeen, waar docht hij met deze bal? Komt bij Gerben de Boer en tikt hij hem boppen? Ja, die tikt hem zelfs wel mooi boppen. Applaus van het publiek. Hij pakt hem mooi bij een mooie beweging over de boppeline heen. Dat skeert hem springkersen achter de boppeline en daar ploft die bal op. 4-3, skeert een 6. Nou, alle kansen nog werden voor de Tour van Baden-Bessema om op 4-4 te komen. Ja, het is wel onklampen wat de man eigenlijk al de hele finale door is. Ze staan de hele finale achter. Pakken dan ik wel eens een boertje. Maar ja, het loopt regel om die man te verslaan. Ja, die man in het blauw. Dat is ook nota in de vrije van Maasje. Geen enkel Tour slagen. Ja, nou ik weer. Net of gezien, hij had er goed bij hè, in het tussenspel. Een stuitje onder de bal. En dan pikt hij hem mooi weer waarom in de kerk. Zij is het waar. Nou, ik bloot er maar eventjes bij. Want de man... die in het blauw die sekes aan het taslaan. De zullen ze van een goede keert. En dan daar ruil je. Dan heb je alle kans nog om dit bordje uiteindelijk te pakken. Nou, even de bal. Nee. Nou, Tjesse, hij docht het dan toch maar weer op die zijslaan. Maar hij had er dan die zijslaan achterstaan. Ja, want hij krijgt hij de bal in handdruk van Menno Verswieten. Doch doe het maar. Komt nog met zijn oren in. Brengt die bal bij Gerben de Boer. En is die op petit? Nee, die is net op petit. Die bal die gaat op de kantine. Het dak van de kantine. En die zit aan de zijkant van het veld. Dat bezit een size fjouwer. Ja, het is geen size. Het is ook size fjouwer. Het is een beetje het beeld van de finale. Oenklampen, maar dan net echt doorheen komen kennen. En dat bezit dus dat Maarten Bestman al even zijn nice in Maarten Tarint. En zei, kom op man, want dit moet je mannen toch echt halen. Wat is gebeurd? Vier van drie, fjouwer size. Steny fenomeen in een opslag. Nou, ik heb het hier nodig. Hij pakt de bal, komt nog met zijn oor in en die bal gaat naar achter de taal. En dan is het Hessel Postma die de bal rekert. En vrij goed rekert trouwens. Ja, die bal die zit helemaal naar de zijkant van het veld. Nou, daar komt een karmaster en die zet daar een stokdel. En dat is het een dikke keerts. Hij kwam aan de linkerkant van Hessel Postma, die linkshandig is. Hé, een mazzeltje. En dus bij de heren Steenstra en Binnensma nou aan de bak in het perk. Die bal die maakt er doorheen. Wat die ja, het blokje leidt op een meter of 12 denk ik van de boppelier al. En dus maakt ze de bal er doorheen slaan. Of ja, het perkpad mis weer terug aan Maarten Bergsma. Hij posteert zien beide maten nog ter richting van de keerts. Die leidt op 12 meter van de boppelier al. Is het Rick Minnesma die het zien want doet? Is het Jesse Steenstra die het zien want doet? Wil de man nou in het perk steen? Vier van drie is deze voor, zij is vier, is achter. Nou, Maarten Bestma, wat docht? Pak je de vier van jou, wat pak je de vier van jou? Hij brengt de bal, ja, ja, hij docht dat. De bal komt voorin, plat nu in bij Rick Bestma. Die kennen net Oudlander van Wurkje, slacht de bal wel uit, maar die komt lang niet hoe die keert staat. Het is vier van jou.
0: 5-4 dus nog niet gedaan. Intussen weet ik dat collega Jesse Wiersma over de kade loopt op zoek naar een nieuw slachtoffer voor zijn microfoon en zijn camera. Intussen gaan wij helemaal naar die andere kust in Zeeland. Luisteren we naar Pascal Jacobs en zijn mannen. Hier is Bluff met Aan de Kust.

0: Zo gaat het hier aan de kust. En terwijl buiten het zonnetje prachtig doorbreekt, mooie blikkering op de golven hier in de Nieuwe Willemshaven, gaan wij snel terug naar de Rengersdag, want daar zullen misschien wel beslissende klappen vallen.
1: Ja, dat is goed zoinen, Hans. Want we zitten in de slotfase van deze finale partij. Sterker nog, het tour van Menno Kuswieten, Rick Minnesma en Tjesse Steenstra zit op 12 punten van de winst. Ze staan maar 4 van treien voor. Het waard 4 van Fjouwer. Maar ja, dan komt er een keert. En dan is het Hessel Postma die de pet mist. Dan is het Rick Minnesma die de bal boppenslacht. En dan hebben we nu ook weer een directe treffer van aan de stuit van de man in het blauw. En die staan nu bij 4 van Fjouwer en Seistra voor. En dat budget is dat ze simpel weinig klappen nodig hadden om de Rengersdijk te winnen. 4 van Fjouwer, Seistra staan ze voor. Tjesse Steenstra maar het dwal van aan de stuit. Hij breekt de bal. Ja, ja. Hij docht het, hij docht het. Hessel Postma, hij wil slaan, hij kan het slaan. Hij schopt nog van frustraties hier in antwoord. Want ja, Appenbergsma, Hessel Postma en Gerben de Boer. Hier in het gevoel, misschien kunnen we het winnen. Het slag het hem. Je verliest op 4 van Fjouwer en Seistra. Dan is het Tjesse Steenstra die een prachtige zitbal jou tussenin net te slaan. En dus jou de man voor de hand. En bloot de 100% scoren in stand. De Rengersdijk wordt woensdag. Menno Kuswieten, Rick Minnesma en Tjesse Steenstra. Ze winnen op 4 van Fjouwer en Seistra van Mattenbergsma, Gerben de Boer en Hessel Postma. De tredde prijs is van Johan Sipma, Gabe Jan van Pogda en Hendrik Kootsla. En de Koningsprijs, ja, dat ken hartstikke doors. Die zal ongetwijfeld van Ben naar Tjesse Steenstra gingen. Die duurt op een uur. De beste wie en dan ik vaak nog de eerste opslag hoor naam. Deze man pakken op een rij voor de jongere keer op rij een overwinning in de vrije formatie.
0: Nou Klaas, hartstikke mooi. Gefeliciteerd voor de mannen die toch wel bezig zijn aan een hele bijzondere reeks. Kijken of ze dat vol kunnen houden tot na de PC natuurlijk. Want dat is toch de hoofdprijs van dit seizoen. Jij bedankt voor je verslag van vanmiddag. Het was een plezier om naar te luisteren. En graag tot de volgende keer. En Klaas is al weg, denk ik. Helemaal goed tevreden met zijn prestaties. En die is op weg naar de kantine natuurlijk om de mannen van het winnende parcours te feliciteren. Nogmaals Klaas bedankt. Wij gaan terug naar de muziek met Douwe Bob en Jennifer Eubank. En zij gaan ook sailing.
2: Live vanaf de Tall Ships Race in Harlingen is dit de Zilte Middag met Hans Krabbendam.

0: Nou, en met de bijdragers van Klaas Postma en Henk Empenius hebben we vanmiddag de live sport, het live kaatsen, afgesloten. Henk had ons intussen bericht overigens dat hij niemand meer bereid had gevonden om nog even voor de microfoon een interview te geven. Had hij al een beetje voorspeld. Dus Henk is inmiddels op weg naar huis. En allebei de heren, dank uiteraard voor de bijdragers van vanmiddag. Op de kade hebben we nog steeds rondlopen, draadloos verbonden. Collega Jesse van Wierden, die heeft al oesters gegeten. Hij heeft al mensen gesproken die aan de schoonmaak waren en die wilden hem zo'n beetje ontvoeren. Ik ben benieuwd wat hij nu gevonden heeft. Jesse. Nu.
1: Ja, goeiemiddag. Ja, we staan hier wat verderop van de kade en je binnen al je activiteiten. Hè? Dus het gaat net alleen over boten, maar het gaat ook over oren dingen. Je kent de band bijvoorbeeld, Bjartje met Lietse bootjes. Ik zie daarachter kennen ze spiekenbroek hingen. Misschien is het wel leuk om even daar te zien, maar ik zie er ook hier staan die band een beetje de broeken inhelpt. Misschien is het leuk om even te zien hoe dat daar gaat. Het is dus net alleen nog Aron de Toons die begangen ze hier hè, met het grote concert, met een dweilorkest. Wel leuk hè, wat voor de oudere meisjes, maar er moet natuurlijk ook wel wat dwaan. Wij zijn het wel voor de jongere meisjes. Nou, je suggereren, je kan meisjes kleur, je krietje, neem het maar op. Maar je zit een piraat. En die zit nou krijgt de spiekerbroeken op te hingen. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe het hier gaat.
2: Hallo.
1: Goeiedag.
2: Hoi.
1: Meneer de Piraat.
3: Hoi, goeiedag. Hallo.
1: Helemaal overgevaren vanuit?
3: Daar vandaan.
1: Helemaal daar.
3: Daar is ons schip. Ja. En? Zie je hem?
1: Ja, er liggen genoeg schepen hier. Wat valt hier te doen?
3: Wij zijn piratenbroekhangteam. Ja, en dan... Moeten de kinderen die moeten zo lang mogelijk aan de piratenbroek hangen. En als ze dat kunnen, dan kunnen ze meevaren voor een half jaar. En dan zijn we met de kerst zijn we weer terug.
1: Oh, dus het is eigenlijk een soort van sollicitatie?
3: Het is een soort vacature, open sollicitatie. Dus hebben we al 300 kinderen geronseld. Die hebben het gehaald.
1: Oh, dus die kunnen binnen de komende half jaar kunnen die mee?
3: Ja, die kunnen er mee. Ja, ja, tot verdriet van de ouders. Ja, want ja, we nemen ze wel gewoon mee. Dan, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Ze voeren dan hun taken wel uit.
3: Tuurlijk, tuurlijk. En het is ook niet zo dat ze niks leren. Ze hoeven niet naar school. Maar ze leren wel wat natuurlijk. Ja. Hè? Dek schrobben, vis schoonmaken, ja. Spuigaten spoelen. Ja, ja, natuurlijk. Ja.
1: Ja, want hier staat iemand. Zou ik je wat mogen vragen?
4: Ja.
1: Heb jij ook aan een spijkerbroek gehangen?
4: Ja.
1: En hoe lang heb jij daaraan gehangen?
4: Ik vond 20 seconden.
1: Maar. 20 seconden?
4: Maar de zandloper, die staat, weet ik niet waar die staat, maar die heeft 30 seconden. Dus ik had het bijna gehad.
1: Nou, 30 seconden, 20 seconden van de 30, dat is ook al heel veel. Maar mag deze persoon nu ook mee?
3: Natuurlijk mogen ze mee. Jazeker, ja zeker.
1: En stel je zou nou op een schip werken, hè? Dus je zou 5 weken van huis gaan. Je zou op een schip werken. Wat zou jij het liefste doen op dat schip?
4: Kapitein eraf gooien.
1: Een kapitein eraf gooien?
4: Ja.
3: En dan... Ja, sorry hoor, ik breek even in. Dit gedrag tolereren wij niet. En deze jongens worden gewoon gekielhaald.
1: Oh, ja. Weet je wel wat kielhaal is?
4: Nee, ja.
3: Nee. Dat is maar goed ook, want ze overleven het meestal niet.
1: Nee, ik denk dat het maar goed is dat we dan maar mooi aan de kant blijven, of niet?
4: Ja.
1: Dan gaan we maar gewoon naar school en dan leren we hier wel.
4: Ja.
3: Dat is waar.
1: Ja, zou iemand kunnen laten zien hoe dat werkt? Wil iemand van jullie dat proberen? Nou, kijk, we hebben genoeg... Ik word mij aanbevolen om het ook eens een keer te proberen. Moet ik het ook eens proberen?
4: Ja.
1: Nou, daar gaan we, jongens. Even kijken.
4: Ik wil
1: even kijken hoe we dit gaan doen. Hoe lang moet het?
4: 30 seconden.
1: 30 seconden?
3: Ik heb een zandloper.
1: Ach, kijk.
3: En een zandloper, die is 30 seconden.
1: Maar dit is niet goed. Oké. Ik denk dat dit gaat me niet lukken.
3: Dat gaat me lukken, jongen. Ja. Kom op, ik draai hem nu om en hang hem maar. Knijp in je handen. Juist. Volhouden. Het is niet alleen kracht, maar wilskracht is het. Hè? Doorzettingsvermogen.

In Waijum is het nieuwe fietspad tussen Winsum en Hadsum geopend. Een uniek project, want het pad is bijna helemaal elektrisch aangelegd. Er werd al een paar jaar over het fietspad gesproken en nu is het eindelijk klaar. Eerder werd al een fietspad aangelegd van Don Rijp naar station Hadsum, maar verder richting Winsum moest je gewoon over de weg. Volgens wethouder Marijn Kamerling, was het een stukje waar geen vrijliggend fietspad was. Dit is voor de kinderen, maar iedereen die hier fietst, vele malen beter. Voor Waadhoeken was de aanleg ook een soort proef. Voor het eerst is een fietspad bijna helemaal zonder CO2-uitstoot gebouwd. Liefst 97% gebeurde elektrisch. Dit is het eerste fietspad dat op een emissieloze wijze is aangelegd, zegt Kamerling. Het is de eerste keer, maar

We proberen dat straks op dezelfde manier vaker te doen. Het zou mooi zijn als je dezelfde techniek kunt toepassen in de dorpen en de wijken, hoopt de wethouder. Want dat heeft flinke voordelen. Minder lawaai, minder schadelijke stoffen die vrijkomen. Het is gewoon win-win.

0: En daarmee, luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van het vierde uur van deze Ziltemiddag. We maken nu even plaats voor de reclame en het nieuws. En dan zijn we daarna graag weer bij je terug met muziek, de regionale sport en het resterende nieuws. Graag tot zo aan de andere kant van vier uur.
1: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst AutoCinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen...
2: Paralink en Co. Geen Cinico.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
5: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. ProRail meldt dat er ook morgen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden... door extra tegenvallers na de brand bij Rotterdam Stadion. Bij herstelwerkzaamheden blijken sommige gerepareerde kabels alsnog niet goed te werken. Reizigers kunnen gebruik maken van bussen, internationale treinen en goederentreinen worden omgeleid. De twee inzittenden die vanochtend omkwamen bij een verkeersongeval in het Brabantse Zeeland zijn vermoedelijk allebei 15 jaar oud. Volgens de politie gaat het om een jongen uit Uden en een jongen uit Veghel. Een auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Het onderzoek naar het ongeluk loopt nog. De grote natuurbrand aan de Costa Brava in Catalonië is voor driekwart onder controle, meldt de brandweer. Ongeveer 2300 hectare natuur is verwoest. Enkele duizenden bewoners moeten nog binnen blijven. In grote delen van Spanje is het risico op natuurbranden nog steeds extreem hoog door hitte en droogte. Staatsbosbeheer wil alle 7 bezoekerscentra in Nederland sluiten omdat ze niet rendabel zijn. De locaties trekken jaarlijks zo'n 1,3 miljoen bezoekers, maar kosten meer dan ze opleveren. De organisatie zegt prioriteit te willen geven aan natuurbeheer en biodiversiteit. De sluiting is volgens de NOS nog niet definitief en ligt bij de ondernemingsraad. Het weer nog, het is bewolkt en er kan nog wat lichte regen of motregen vallen, maar de regen trekt in de loop van de middag weg en in het zuidwesten wordt het dan meest droog en kan de zon tevoorschijn komen. De noordwestenwind is matig en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
6: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
7: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
4: Nieuws, sport en muziek. Hans Krabbendam.
0: Luisteraars, nog eventjes volhouden vanuit het Entrepotgebouw in Harlingen. Weer van harte welkom terug bij het vijfde en laatste uur van deze Ziltemiddag. En ik moet eerst even een klein dingetje corrigeren, want het was natuurlijk niet 4 uur zojuist, maar al 5. En dat ontkwam me eventjes. Dus bij deze dat aangepast. Dit uur nog aandacht voor het Vierliëppen van Verk Broekstra. Die heeft een prachtig verslag gemaakt van onder andere de wedstrijden gisteren. Waar het ging om het Vierliëppen tussen Hollands en Friese springers. We hebben onze verslaggevers nog op de kade, in de haven, op de boten. En ik heb een aantal reportages nog bij ze aangevraagd. Dus die gaan daar voor hun uiterste best doen. Komen daar zo meteen mee terug. Ondertussen een heleboel fantastische muziek die we, en dan bedoel ik Leo en ik, vooral een beetje hebben opgezocht in het thema. Het gaat om zee, het gaat om zand, het gaat om zout, het gaat om water. En zo kwamen we onder andere terecht bij deze van Dana Winner en Piet Veerman. Hier is...

0: westenwind van Dana Winner en Piet Veerman. En daarmee gaan we, ik heb het al een paar keer genoemd vandaag, aandacht besteden aan die andere grote Friese zomersport. Het Vierliepen, gisteren een van de hoogtepunten toch wel van het seizoen. Een van de belangrijkste wedstrijden, Holland tegen Friesland. En onze Frederik Broekstra heeft daar uitgebreid verslag van gemaakt. Gaan we nu naar luisteren.
1: Bij eerste Vierliepen, hier ben ik weer mooi verslag van Oudroene Wieken van het Vierliepen. Ja, we hier nog in juster de Twakamp. Ja, en de Twakamp, ja, dat is de strijd tussen de Hollanders en de Friezen. Ja, en hoe werkt dat nou? Ja, je begint al je onder wedstrijd met een vijfste afstand. Dat is een minimale afstand die je leppen moet. En die heb je altijd. Ik al spring je vier keer weer, dan is dat afstand die in het klassement maar komt. Spring je verder dan die afstand, dan komt het bij het klassement op. En zo kom je op een gegeven moment op een bepaald aantal meters wat er lept is. En dan kun je zien waar de winnaar worden is. Ja, en dat net alleen. Je springt in de Hollanders in teamverband. En een lepper, die lept normaal gesproken nooit in teamverband. Dit is de eerste wedstrijd waarbij dat gebeurt. Ja, en de Twakam. Het was 2022. En dat wij de laatste keer de Twakam wonen. Ja, de andere keren waren al jaar door de Hollanders won. Behalve in 2024. Toen hingen wij de organisatie in Weesemek. Alleen toen waren het al blaast. In verband met de Hunnewien. Ja, en wij hebben vregen doen. Ja, wij zouden nog wel heel graag willen dat de Hollanders nog een keer bij ons de oude schoorsten hebben kunnen. Nou, daar hebben ze toen zijn, dat mooi om gerust te organiseren. Dus, juist er hingen ze de Twakam weer. Mochten we de Twakam weer organiseren in Weesem. Ja, en Wat wie dat spannend. We hier een bult mensen. Er waren meer dan 400 mensen op het terrein. Dus we hier een hele gevulde bult. Ja, en dan is het ook mooi om te leppen vanzelf. Ja, en dat stimuleert ik. Maar goed, we hebben 5 categorieën waar we in springen kennen. En we springen eerst maar de jongens en de famkes. En maar de mixklas van de senioren. Ja, die jongens en famkes, die dienen het super. Echt super. Van Friesland aan de meesten, hè. Ik ben net zeggen dat de Hollanders meesprong. Uze vrije is niet meer gewoon super. En bij de jongens zien we een verschil van 6 meter 59. En bij de famke zien we een verschil van 3 meter 62. Ja, en dan wordt het al heel moeilijk. Als je maar de volgende ronde begint als senior, junior en dames. Want dan maken ze het 10 meter in, Helly. Want dat weer het verschil. Ja, en dat koel haast net slagje. En wij hier vanzelf goede lappers erbij. En het mooiste weer dat. Dat ze ik al heel goed presteren. Het was zelfs een Hollander die sprong er echt heel erg uit. En dat vond ik persoonlijk ook mooi, want wij zien net vaak dat er een dame zontje mee te springt. En Susanne Mulder, ja, die het wel. En die eindigde daar maar zontje in 23, maar de dames als maar de eerste sprong. Ja, en bij de famkes, ja, dat zag ik al, die sprong alle vier hartstikke goed. En Hieke Vogel, ja, uit mijn naam, die sprong 14 meter 34. En die hier seizoensrecord mooi, maar die week als vierste bij de famkes. Bij de jongens, ja, dat gaat mal. Dat gaat echt mal. Hier en de oren die sprongen aan voort. Maar het was Jorrit Boustra, die op een gegeven moment in de stok klom en de stok haast stil hier en doe langzaam oorgang en eindig op 90 meter en 79 centimeter. Dat was net alleen nog een persoonlijk record voor Jorrit Boustra. Nee, dat was een nice scoresrecord. Wat hij van Brent Monsma pakte. Want die had een scoresrecord van 90 meter en 60 centimeter. Dus Jorrit was 90 centimeter verder. Bij de junioren. Daar was het Sietse Leffens die de vierste sprong maken. Maar 90 meter 33. Ja, en daar zitten ze ook redelijk bij elkaar. En de Hollanders konden het net echt volgen. Het was jammer, want ja, dat was voortmaakt dat de spanning daar toch ook wat uit de wedstrijd wou gaan. En bij de senioren, ja, een fenomeen nemen ze hem de hele tijd. Germ Terpstra, 21 meter 39. Ja, en hier neem ik de vierste afstand. Ja, en dat je sugar. Wat voor afstand had je dat bij elkaar optellen? Ja, dan winnen de Hollanders maar 394 meter en 94 centimeter. Ja, konden ze net tippen onder Friesen. Die hingen 400 en zo'n meter en zo'n 40 centimeter. Dat was een verschil van over 25. Nou, en dat is in verhouding een heel groot verschil. Ja, en wat gebeurt er dan? Ja jong, dan hebben ze het doen. En dan gaat het shirt uit. En dan gaan ze, springen ze al in het water. En dan wordt de huldiging in het zonbaard. En dan krijgen ze een oegrieselijke lelijke wisselbeker. Met ze verspringen moeten. Ja, Nou, dit hier hebben we nog een mooi feestje. En dat was zeer geslaagd. Voor de vereniging zowel als ik voor de leppers. Want er bleven ik een heel soort hanging, gelukkig. Volgende week. Ja, wat heb je dan? Dan geef je wagen machinaal naar Grip Tjerk. En volgende week sneeuwen hebben we in Weesem de hele dag leppen. Dus als je eens een keer een spektakeltje wil, zou ik zeggen, kom volgende week sneeuwen naar Weesem. En dan kun je met leppen een keer van dichtbij, mooi maatje. En dan zal ik je daar volgende week van vertellen hoe dat al je oren is. Bedankt en tot volgende week.
2: Vanaf de Tollships Race in Harlingen is dit de Ziltemiddag met Hans Krabbendam.

0: Wat een schitterende muziek maakte die man toch. Christopher Cross met Sailing was dat. En dat brengt mij bij de Wilde Swan. En daar staat een collega van mij op en die heet Jesse van Wieren.
1: We komen nu live, dus ik denk dat dit verhaal wel leuk is. Ja, ben we live?
0: Ik ja, Jesse, live jongen, binnen. Ik kijk al met je mee. Vol verwachting klopt mijn hart.
1: Nou, Jurgen Zoon. Nou, wie zie je op de Wilde Swan? En wie binnen achter het mysteriekamer wat een andermans end is. En deze man, Jere Nijsme, die kan dat het beste vertellen. Met wie heb ik hier het genoegen?
2: Met Bob Kuiper.
1: Met Bob Kuiper, kijk eens aan. En u weet het antwoord op de vraag, wat is een allemansend?
2: Nou, het allemansend is een toilet aan boord. Ja? En men nam hier plaats. Men deed hier de grote boodschap. Ik zeg het even wat netjes. En als men klaar was, dan trok men een touw aan boord. Dat heette de fokkenhals. En als die aan boord was getrokken, dan veegde men daar de kont mee schoon. En gooide de fokkenhals weer terug. Nou bestaat er een uitdrukking die heet aan de fokkenhals trekken. En dat betekent stank voor dank. Ja. Want de volgende die ging zitten, die vond de resten aan de touw, aan het fokkenhals. Ja. En de handen raakten ook een beetje besmeurd. Dus stank voor dank natuurlijk. Hè? Dus vandaar die uitdrukking stank voor dank.
1: En tegenwoordig gaat het allemaal veel makkelijker. Daar hebben we allemaal zijn niet meer van nodig.
2: Maar ik wil het ook niet romantiseren, want men vertrok met 17 man uit Amsterdam. Denk nou niet dat ze hier keurig zaten te wachten tot ze mochten. Dus degene die hoge nood hadden, die gingen daar op de reling zitten. Hè, kontje een beetje over de reling en ging daar zitten poepen. Zoals het hoorde eigenlijk.
1: Maar hoe veegden zij dan af?
2: Dat was een probleem natuurlijk, ja. Hè? Want daar zat geen fokkenhals.
1: Er was een behoorlijke geur ook wel aan boord als het lang duurde.
2: Aan boord, maar geuren zijn relatief.
1: Ja, dat is waar.
2: Waar wij ons nu aan ergeren, daar ergerden zij zich helemaal niet aan, want dat was zoals het hoorde.
1: Ja.
2: Het is net als met als je een estafetteloop doet in een busje. Iedereen stinkt naar zweet, maar dan ruik je het ook niet meer, want iedereen stinkt naar zweet.
1: Ja. Nou, ik vind dit een heel mooi verhaal. Kijk, hier is hij. De allemansend, we hebben het raadsel opgelost. Mede door de vrijwilligers op deze boot van de Witte Zwaan. Ja, ik denk dat we met een gerust hart nu kunnen slapen, nu we weten wat de betekenis ervan is.
0: Nou Jesse, ik vind het geweldig. Ik sta hier te genieten met mij om me heen. De hele crew die het stiekem al wist, hè, want ik had hier en daar al verteld. Die hebben erg genoten van het verhaal. Wat inderdaad klopt, want dit is wat ik wilde horen. Heel trots op jullie en bedank even de meneer aan boord van de boot. Want die heeft dat fantastisch uitgelegd. Overigens voor de mensen die geïnteresseerd zijn in spreekwoorden die te maken met het nautische, dan zou ik de suggestie willen doen om te kijken op binnenvaarttaal.nl. Want daar staan ze allemaal, inclusief aan de bak komen, de bakers verzetten, bakzeil halen, geen landmeter bezeilen, enzovoorts, enzovoorts. Ze zijn er allemaal. Speciaal voor de vrijwilliger, waarvan ik de naam even vergeten ben, Jesse, maar dat zul jij misschien nog wel kunnen herhalen. Gaan we een verzoekplaatje draaien. Tenminste, dat heb ik dan besloten dat dat zijn verzoekplaatje is. Hier is de kast met een Nijedij.
3: Ja, gefeliciteerd. U bent de winnaar van een Omroep Zilt verzoekplaatje.

En dat was natuurlijk de kast met een Nijedij. Allemaal hebben we die herkend. Smeding Groenten en Fruit is begonnen met het verplaatsen van werk uit hun distributiecentrum in Sint-Anden naar Gelderland. En dat kost hier in de omgeving zo'n 150 mensen hun baan. Vorig jaar maakte Smeding al bekend dat veel werk uit Sint-Anden naar Geldermalsen gaat. Daar heeft het bedrijf een nieuw distributiecentrum. Het heeft ingrijpende gevolgen in Sint-Anden, want het bedrijf verplaatst komende anderhalf jaar steeds meer werk naar Gelderland. Het bedrijf zegt bezig te gaan om die mensen aan nieuw werk te helpen, bijvoorbeeld in Geldermalsen of buiten het bedrijf. We ondersteunen medewerkers bijvoorbeeld bij het opstellen van cv's en sollicitatiebrieven, onderzoeken de organisatie van een banenmarkt en bekijken de mogelijkheden van detachering, dat zegt directeur Jacques Smeding. Smeding heeft ook een groot distributiecentrum in Sint-Anden. Het bedrijf zegt actief te zoeken naar bedrijven die daar willen intrekken. Het verplaatsen van werk naar Geldermalsen is al begonnen. Tot eind 2027 wordt gefaseerd werk overgeplaatst.

0: Nou, en van de titel van deze plaat van de Wico's tussen Vliet en Zwarte Hanen is het maar een klein stapje eigenlijk naar Witte Zwaan. Want als ik mensen die op de camera met me meekijken, ja, die kunnen het zien. Achter mij hangt hier een kunstwerk. Ik wijs er eventjes naar. Daar staat bij Willem Barends Witte Zwaan. Witte Zwaan. En ik heb hier nu bij mij staan aan de microfoon een hele enthousiaste jongeman. Die mij eerder vanmiddag al langsliep en vertelde, dat heb ik gemaakt. En dan ben ik even benieuwd wie ik hier bij de microfoon heb en wat nou precies het verhaal is van dit prachtige kunstwerk.
1: Nou, ik ben Jeroen Auta, ik woon in Witmarsum en ik was jaren geleden zeer geïnspireerd door de Witte Zwaan.
0: Ja.
1: Ze zijn toen aan het gebouwen geraakt en ik heb dat een beetje gevolgd via internet en ik ben zelf zeehoutkunstenaar. Ik zoek hout van Doggerland, echt het oude hout wat vroeger liepen van Engeland. Waar vroeger mammoeten liepen en wolharige neushoorns, dat hout sprokkel ik op.
0: Ja, misschien moeten we dat even toelichten voor de luisteraar, hè? Want ik weet van Doggerland, tussen Engeland en Nederland ligt nu de Noordzee. Dat was vroeger toendra, geloof ik. Hè?
1: Ja, dat was land met rivieren en soms zalm en er waren Neandertalers die joegen daar. En, ja, dat is prachtig. En die stukjes hout, er zit natuurlijk ook hout tussen wat jonger is. Maar het meeste hout, dat is echt over de 10.000 jaar oud. En dat komt los door stormen en baggeren, visserij. En dat komt niet het strand opdrijven, maar op rollen.
0: Ja, het is zo zwaar dat het ook zinkt dan, denk ik.
1: Ja. Het is zeer zwaar. Het is ook keihard. Het is, sommige stukjes hout die ik vind, zit ook barnsteen tussen. Dus dat zegt ook echt dat het zeer oud is.
0: Ja, precies. En kun je dan nog wel ook, zeg maar, zien of uitvinden wat voor soort bomen het oorspronkelijk geweest is of niet?
1: Nou, dat op zich niet. Ik heb wel iemand die dat uit kan lezen, maar die zegt van, nou Jeroen, je hebt nou weer een stukje, dat is over de 10.000 jaar oud.
0: Geweldig, hè?
1: En dat is gewoon echt super. En en dat zet ik in elkaar met stalen pennetjes van 6 centimeter lang en 2,2 millimeter dik.
0: Ja.
1: En de Witte Zwaan, ik ben er 17 maanden mee bezig geweest en het was een prachtig project.
0: Ja, dat kan je zeggen, want ik zeg het aan de luisteraar, ik heb het al een paar keer bekeken vandaag, het hangt hier achter mij. En het is natuurlijk een soort kunstwerk met meerdere lagen, hè? Want niet alleen is het een voorstelling die te maken heeft met Harlingen, met de dag van vandaag, Zeel Harlingen, maar dan dat verhaal van dat oude hout waar je dat van maakt. Het simpele feit dat je iets in handen hebt wat 10.000 jaar geleden groeide in een wereld die niet meer bestaat. Alleen dat is al fascinerend.
1: Ja, echt super. Ja, nou, sommige stukjes die vind ik op het strand en dan weet ik al waar ik het voor ga gebruiken. Dat is het. De zout, de stroming van de zee over de bodem, dat vormt het hout. Het heeft de prachtigste vormen. En ik zaag er ook niet mee. Ik lego het in elkaar. Ik zie gewoon echt de vormen en ik zet het in elkaar.
0: Ja, want ik heb wel eens gehoord of gelezen van een beeldhouwer die een stuk rots nam en die wist van het beeld wat ik zoek zit er al in.
1: Ja.
0: Ik moet het alleen nog bevrijden. En zoiets hoor ik jou eigenlijk ook zeggen. Ik vind een stuk hout.
1: Ja.
0: En dan zie ik van dit is een bezaan of een ra of een boegspriet.
1: Absoluut. Die walvis die eronder hangt. Ik vond dat stukje, dat stukje hout, dat is niet heel oud. Dat is een stukje oud wrakhout.
0: Ja.
1: Maar ik zag dat stukje hout liggen. Nou, je ziet het. Ik kijk ernaar en ik zie een walvis, twee vinnen eraan en een staartvin. En het is klaar.
0: Ja. Ja, geweldig. En dat past natuurlijk dan bij Willem Barends, want voor zover ik weet was dat een walvisvaarder, of niet?
1: Absoluut. Ja,
0: precies.
1: Nova Zembla, ze zijn alles wel tegengekomen.
0: Dat verhaal, het behouden huis.
1: Absoluut, hè? Ja.
0: Krijgen we ook nog even voorbij vanmiddag. Joh, geweldig. Hey, en nou hangt jouw kunstwerk hier in het Anthropo-gebouw. Hoe is dat gekomen?
1: Via Leo Krol is een via een kennis. Ik ben met hem aan het praat geraakt van ik heb wat moois gemaakt. En hij zei, Jeroen jongen, dat moet daar hangen. En zo is dat gekomen. Dus ik heb hem hier opgehangen en hij is te koop. Dus als iemand belangstelling heeft.
0: Nou, je hebt nu de kans om voor een miljoenen publiek te zeggen van hij is te koop, helemaal goed.
1: Hij is te koop.
0: Stel voor mensen zijn geïnteresseerd, hoe benaderen ze jou dan?
1: Ja, ze kunnen via... Ze kunnen maar mailen via frisianseawood@gmail.com en komen ze hier binnenlopen. Jeroen Houta, Harlingen, ze kennen me wel.
0: Ja, precies. En als ze hier in het Antropogebouw vragen, joh, de kunstwerk.
1: Ik werk bij havenbrouwerij het Brouwdok, dus daar kunnen ze ook binnenlopen. Dat is hier op hetzelfde terrein.
0: Ja, precies. Dus dat gaat goed komen als iemand daar interesse voor heeft. En ik ben ook nieuwsgierig. Ben je weer aan wat nieuws bezig?
1: Ja, klopt. Ik ben met een groot project bezig. Dat wordt ook in hetzelfde, ook in een grote lijst met een bord. Ik ben met een hele oude wortel tegen. Die is gevonden door een oud collega van mij, een kapitein van de Vlielandboot, Jackie Kuiper op Vlieland. Ja. Die jut voor mij. En dat is een prachtige, hele oude wortel. Echt gigantisch oud. Er komt een school vissen op en erachter. En dat springt er ook net zoals dit schip helemaal uit.
0: Ja, er zit inderdaad ook nog relief in. Hè? De diepte, zeg maar, werking van de zeilen bijvoorbeeld en zo. Enig idee wanneer we dat kunnen gaan bewonderen? Wanneer het klaar is?
1: Nou, de meeste werken van mij duren 17 maanden. Ik neem ook nooit opdrachten aan, omdat ik zelf alles bedenk. Ja, normaal ben ik minimaal meer dan een jaar bezig met het project. Dus na een jaar is dat klaar. En dan ga ik daar weer zien dat ik daar reclame voor kan krijgen.
0: Nou, hartstikke leuk. Dus als je nou mij een plezier wil doen en tegen die tijd dat het klaar is, contact opnemen met de redactie van Omroep Zilt.
1: Heel leuk.
0: Dan nodig ik je graag weer uit in de uitzending. En dan gaan we het hebben over je nieuwe project. Want het is leuk om te volgen, toch?
1: Ja, nou, mochten jullie hartstikke nog geïnteresseerd zijn, dan is het www.freezingseawood.nl. Dan kunnen jullie mijn werk aan bekijken en het verhaal erachter. Ja, ik wens jullie allemaal een hele fijne sail, want het is prachtig.
0: Ja, nee, mooie middag. En mooi onderdeel daarvan, eventjes totaal onverwacht. Je kwam langslopen en ik zeg, kom erbij. Hebben we eventjes een blik gekeken op jouw werk. En hartstikke mooi.
1: Nou, top.
0: Dankjewel voor het interview.
1: Super bedankt.
0: En jij ook nog een hele fijne sail.
1: Harlinger. Komt goed, jullie ook.
0: Akkoord. Gaan we terug naar de muziek. Snoop Dogg featuring Charlie Wilson hebben het over Peaches and Cream.

cookies and cream. Uh-oh, there she goes. That's that look all on her face. Show it dancing like she knows. Mediahuis begint vanaf vandaag met een proef met afhaalpunten voor kranten op Vlieland. De bladen werden bezorgd door .nl, maar dat bedrijf stopt met de 24 uur bezorging. Nu zorgen transportbedrijven dagelijks voor de aflevering van de kranten bij de afhaalpunten. Bij supermarkt Poys op Vlieland is net de eerste krant opgehaald. Bedrijfsleider Rick zegt, op Vlieland zijn bijna 100 abonnees die hun krant hier komen afhalen. Ik hoor van veel eilanders dat ze blij zijn met de mogelijkheid. Bij boekhandel Kolstein op Schiermonnikoog worden er vandaag, dus dat was afgelopen week voor de duidelijkheid, 100 kranten afgehaald. Volgens medewerker Ilse is het nu al een doorslaand succes. En een bende, want het is de eerste dag dat bewoners die krant kunnen komen ophalen. Dus even wennen, maar het komt goed. Het is tegelijkertijd een heel sociaal gebeuren. We zeiden net tegen elkaar dat we wel een koffietafel kunnen neerzetten. Ik zie heel veel blije eilanders. Het is super fantastisch dat het zo kan, hoor ik iemand zeggen. In april werd bekend dat Mediahuis stopt met de levering van dagbladen op Schiermonnikoog en Vlieland. Mediahuis levert onder meer de Leeuwarden Courant, het Fries Dagblad en het Dagblad van het Noorden. Maar ook landelijke titels zoals de Volkskrant, Trouw en het Algemeen Dagblad. Als de proef succesvol is, wordt de mogelijkheid voor afhalen definitief.

0: Daarbij is het 12 minuten geworden voor 5 uur. Brian Adams stelde ons een gewetensvraag. Did you really ever loved, really loved a woman? En terwijl de muziek hier in de zaal zijn best doet om de muziek op mijn koptelefoon te overtreffen, heeft er buiten op het podium iemand een nieuwe basgitaar gekregen volgens mij. Dat dreunt ook door het hele gebouw. Lennart staat daar ergens in dat geweld. En ik ben benieuwd of hij zichzelf overeind kan houden. Lennart.
1: Nou, het is hier hartstikke rustig hoor, waar ik nu sta. Het valt me hartstikke mee. Nou ja, niet rustig qua mensen, maar gewoon rustig qua herrie en geluid. Dus ik sta precies in het midden van de twee podia. En ik hoor inmiddels het geluid wegvallen. Of ben ik er nog wel? Of wat er gebeurt? Hoor jij mij nog?
2: Ja hoor, je bent.
1: Oh ja? Ja. Oh, oké. Okay. Nee, jullie gingen ineens veel zachter. Oh, daar zijn we weer. Ja, daar zijn we weer. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Oh ja, nee, goedenavond inmiddels al bijna. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Maakt het allemaal uit. Het is gezellig druk hier op de haven. Wij gaan even een klein stukje, denk ik, die kant oplopen. Want jij had het over een nieuwe basgitaar, Hans. Dat denk ik, dat wil ik wel even zien dan of meemaken. Ja. Ik liep gewoon een kant op om te kijken of

0: een van de modernste die ertussen zit. Als je het vergelijkt met al die oude die wat verderop liggen aan de achterkant. Daar ligt ook weer de Thalassa. Daar zijn wij van de week op mee geweest. En de Artemis uit Franeker, die ligt er ook weer naast. Het is eigenlijk prachtig dat ze er nu allemaal weer liggen. Ze hebben net ook een crew briefing gehad hier in de haven van Harlingen voor morgen. Want morgen is natuurlijk de sail out en dat moet allemaal wel gestroomlijnd gaan. Wat wil u vragen? Nou ja, er komt iemand bij mij staan, die gaat mij gebaren. En ik denk, hij wil wat zeggen en hij loopt gewoon meteen weer door. Dat is wel echt weer typisch dit. Bedankt! Ja, en door. Goed, dus morgen die sail out, daar was ik over aan het vertellen. Het was nog wel even spannend, of ik moet zeggen, het is nog steeds spannend. Want ja, het waait al het hele weekend flink. Dat hebben mensen die hier op de haven van Harlingen zijn geweest wel meegemaakt. Die wind die trekt af en toe eens aan. En zo zegt de voorspelling ook dat dat morgen het geval is als de sail out plaatsvindt. Komt er wind bij, dus misschien dat hij uitgesteld moet worden. Nou, zoals het nu lijkt is dat niet het geval, maar ze houden het natuurlijk nauwlettend in de gaten. Want ja, je wil ook geen ongelukjes vrijdag met de sail in. Zat er alleen op de Pollendam en ze gaven net een briefing bij ons bij de studio in de Loos. En zeiden ze al, the only stones we have in de Waddenzee zijn die van de Pollendam. Dus al die kapiteins weten dat nu, dat ze daar vooruit moeten kijken met de wind, handen aan het stuur. Maar goed, je ziet het hier ook wel als je meekijkt op beeld. Het wordt gewoon wat rustiger hier op het terrein. En dat is elke dag zo, vertelde de organisatie. Elke dag als het middagprogramma over is, dan komen mensen, daar gaan dan de stad in dat te eten. Op het terrein wordt ook wel bij de eetentjes wat gegeten. En dan straks vanavond, dan komt dan het avondprogramma. Tot nu toe is echt elke avond het rondom het podium dan helemaal vol. En ik zie daar nu ook al wel weer wat meer mensen heen trekken. Dus ja, dat bij die schepen waar wij nu staan, dat is klaar. Dat was sail hier, want morgen, ja, dan kan je er ook niet meer op. Want dan is iedereen zich aan het voorbereiden voor die sail out. Misschien dat er nog een paar ergens een hekje open hebben. Maar het grootste gedeelte van de schepen, ja, dat is klaar. Daar hebben mensen al op geweest moeten zijn als ze dat wouden. Dan gaat hier weer een karretje voorbij met crew en dan zit er weer iemand achterin. Het is eigenlijk een gezellig evenement, Hans. Je hebt het zelf meegemaakt vandaag. Ik zou ook niet meer weten wat ik nu nog moet vertellen eigenlijk. Jij?
1: Nou, ik heb toch nog een vraag aan je. Want als die schepen nou zo meteen langs de Pollendam uitgezeild zijn.
0: Ja.
1: Ja, waar gaan ze dan heen?
0: Naar Antwerpen. Het grootste gedeelte gaat naar Antwerpen voor het vervolg van de Tollship Races. Hè. Dat is natuurlijk waar Sail Harlingen onderdeel van uitmaakt. Het zijn die races, die schepen die zijn vertrokken vanuit Denemarken naar Nederland. Gaan dan door naar België, naar Antwerpen. Dan hebben ze daar ook een sail. En dan gaan ze weer terug naar Denemarken via een mooie ronde over de zee. Dat is onderdeel van die race. Morgen is dan die race die start richting Antwerpen. Dat is vaak niet de meest spannende race. Een stukje Noordzee, je weet het, Antwerpen is niet zo heel erg ver weg. Maar het is altijd wel een leuk vervolg. Want bijna altijd, als ze hier in Harlingen zijn geweest, waar je natuurlijk op open Noordzee naartoe kan varen, gaan ze daarna door richting België, Antwerpen. En wat mensen wel zeggen, je kan natuurlijk denken van volgend weekend hebben ze Zeeuw Antwerpen. Want dan zijn al die schepen daar. Ik vond het zo leuk, ik ga daar kijken. Maar dat kan nog wel eens tegenvallen. Want Harlingen wordt wel altijd als een van de favoriete locaties omschreven. En dat komt omdat hier de stad zo ontzettend dicht bij de haven is. Het is zo'n gezellige kleine opzet. En als je dan ook naar Noorwegen, Denemarken, waar ze ook veel komen, die races kijkt, daar zijn die steden veel verder weg van die havens. Dus dan zijn mensen veel te lang onderweg en dan is de sfeer gewoon ook minder. En dat maakt Harlingen uniek. Ook het aantal bezoekers is uniek. 300.000 worden er verwacht dit weekend. Ja, ze tellen natuurlijk mee. Ik heb het idee dat het wel ietsjes rustiger is als 4 jaar terug. Toen waren er 300.000 mensen. Maar ja, dat heeft er natuurlijk alles mee te maken dat het redelijk vroeg in het jaar is. Er zijn minder mensen die al vakantie hebben. Alleen het noorden zit nu in de schoolvakanties. En de rest, ja, dat komt pas over 2 weken. Het was ook het eerste weekend van de schoolvakanties in het noorden. Dus ja, al met al is het misschien een iets minder drukke editie als al die andere jaren. En wat Ina Scherps vanmiddag ook al zei, het wordt allemaal duurder. En het wordt natuurlijk voor mensen ook allemaal duurder. Dat zie je ook veel terug op social media. Hè. Mensen hebben niet altijd alles meer te besteden. Moeten keuzes maken. Is dus misschien voor wat anders dan naar Sail Harlingen. Maar goed, het is wel een van de uniekste edities van die Tollship Races als je naar al die andere steden kijkt, waar dus havens veel verder uiteen liggen, schepen veel verder bij elkaar vandaan liggen, de stad verder weg is van de haven. Het is echt het unieke wat Harlingen heeft en het is natuurlijk ook gewoon uniek hoe je hier in Harlingen bent. We hebben het zelf mogen ervaren met Silt natuurlijk in het Antropoogebouw, of zoals ze dat deze dagen noemen, de bus.

0: Business Lounge. We hebben het meegemaakt bij al die mooie verslagen die we konden maken hier en route. En het is vooral nogmaals het allerleukste als je het meemaakt vanuit het Reuzenrad. Want dan zie je dus dat terrein, die schepen die lekker dicht op elkaar liggen. Het terrein met de twee mooie podia's. De stad die dichtbij is. En ja, wat moet ik er nog meer over zeggen? Een fantastisch evenement. Gezellige sfeer. Eigenlijk zoals de organisatie het zelf zegt, de rustigere versie van Sail Amsterdam. En eigenlijk geslaagd. Je hoeft niet lang te wachten op een boot om te kunnen. Je kan gewoon alles meemaken.
1: Nou, joh, helemaal goed, Lennart-Jan. En zo zie je maar, je had net geen spraakwater meer. Maar ik stel één vraag. En je praat rustig weer 3,5 minuut verder met allemaal nieuwe informatie. Dus dank daarvoor. Sorry. En ook, helemaal niet. Hartstikke fijn juist. En sowieso bedankt voor alle bijdragers van vandaag. En niet te vergeten gisteren en eergisteren. Want je was overal bij met je mensen. En dat wordt gewaardeerd. Helemaal goed.
0: Mooi. Graag gedaan.
1: Helemaal goed. Ik zie je zo meteen weer terug hier in de basis. En dan gaan wij met een blik op Leo ga ik langzaam een eind maken aan dit uur. Want ja, daar hoort een plaatje bij. Dat draaien we wel vaker. En het is uit mijn hart gegrepen naar 5 uur radio. Hier is Het is Klaar.

0: En dat is hem weer, de laatste plaat van deze Ziltermiddag. Want de bijzondere aflevering van zondag 5 juli zit er weer op. Het is bijna 6 uur. De Ziltermiddag is een programma dat ieder weekend voor u wordt gemaakt. En vandaag was dat door Leo Boetes, Henk Hempenius, Klaas Postma, Chris Wieberga, Rajesh Bolkaram, Tjebbe Witteveen, Lennart-Jan Geerts, Alco heb ik voorbij zien komen, Tjerk en Jesse van Wieren. En tenslotte, mijn naam was Hans Krabbendam. Vanaf 7 uur kun je hier luisteren naar Brian Notenbomer met Brian On Air. En morgen is er weer volop Omroep Zilt op je radio. Voor dit moment bedankt voor het luisteren naar deze uitzending. En graag tot een volgende keer.
1: Omroep Zilt. Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
2: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
3: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst AutoCinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
4: Para Link & Co. Gianna Cinico.
5: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
6: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het Nederlandse reddingsteam USAR is vanmiddag teruggekeerd uit Venezuela na de verwoestende aardbevingen. De 64 hulpverleners en 8 reddingshonden zochten dagenlang naar overlevenden. Nederland doneert de achtergebleven hulpgoederen aan het Venezolaanse Rode Kruis. Ook is extra geld beschikbaar gesteld voor humanitaire hulp aan de getroffen bevolking. Netbeheerder Enexis heeft aan het eind van de ochtend tijdelijk een stroomstation bij Tilburg uitgeschakeld uit vrees voor overbelasting van het stroomnet. Daardoor zaten ongeveer 10.000 huishoudens en bedrijven zonder stroom. De storing was binnen 40 minuten verholpen. De oorzaak van de plotselinge grote stroomvraag wordt nog onderzocht. ProRail meldt dat er ook morgen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden door extra tegenvallers na de brand bij Rotterdam Stadion. Bij herstelwerkzaamheden blijken sommige gerepareerde kabels alsnog niet goed te werken. Reizigers kunnen gebruik maken van bussen, internationale treinen en goederentreinen worden omgeleid. De grote natuurbrand aan de Costa Brava in Catalonië is voor 3/4 onder controle, meldt de brandweer. Ongeveer 2300 hectare natuur is verwoest. Enkele duizenden bewoners moeten nog binnen blijven. In grote delen van Spanje is het risico op natuurbranden nog steeds extreem hoog door hitte en droogte. En dan het weer, wolkenvelden, in het zuiden nog wat zon en op veel plaatsen blijft het droog vanavond. Later in het noorden wel weer wat lichte regen en waait dan een zwakke westenwind. Vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen bewolkt en af en toe zon en een middagtemperatuur tussen 20 in het noorden en 26 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
7: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
8: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.

0: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlicum.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Een eenzijdig verkeersongeval in het Limburgse Heibloem heeft zondagmiddag aan 4 inzittenden het leven gekost. Rond 2:30 raakte een voertuig door onbekende oorzaak van de weg op aan de Heibloem. 2 andere personen raakten zwaar gewond. De politie doet momenteel ter plekke onderzoek naar de toedracht van het dodelijke incident. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam duren langer dan verwacht. Daardoor rijden er ook maandag geen treinen van Rotterdam naar het zuiden en terug. ProRail werkt dag en nacht aan beschadigde kabels. Maar door weggeschroeide labels en nieuwe problemen duurt het herstel tot zeker dinsdagochtend 5 uur. Netbeheerder Enexis schakelde vanochtend tijdelijk een groot stroomstation bij Tilburg uit angst voor overbelasting. Daardoor zaten ongeveer 10.000 huishoudens en bedrijven zonder stroom. Stoplichten vielen uit en bewoners in Gilze zaten vast in de lift. Binnen 40 minuten was het grootste deel weer aangesloten. 3 van de 4 zoons van de omgebrachte Iraanse leider Khamenei namen vandaag publiekelijk afscheid. Zijn 56-jarige zoon Mojtaba ontbrak. Hij raakte zwaar gewond bij de Amerikaans-Israëlische aanval die Khamenei het leven kostte. De uitvaart begon gisteren in Teheran, waar duizenden rouwenden aanwezig waren. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het in het zuiden droog met af en toe zon, terwijl het noorden bewolkt blijft en in het noordoosten nog een spatregen kan vallen. De wind gaat afnemen. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
5: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
6: Para Link & Co, Guiana Cinico.
2: Dit is Brian On Air, met de leukste hits van toen en nu. Met Brian Notenbome.

0: Je hoorde Starship, Not Is It Gonna Stop Us Now uit 1987 als eerste plaat van een nieuwe Brian On Air. En welkom bij een nieuwe Brian On Air op deze zondag 5 juli. Ik had beloofd dat we voor deze dag vanuit Harlingen zouden komen vanuit Sil. Nou, dat is vanwege omstandigheden allemaal wat veranderd. Dus gaan we gewoon radio maken hier vanuit de studio in Vraneker. En wat gaan we doen tot en met de klok van 9 uur? Straks in de tweede uur in de historische top 3 de grootste hits van 25 jaar geleden. Waaronder een grote hit van Sherry. En natuurlijk hebben we ook een kleischijf van een Nederlandstalige zangeres. Die bekend is, althans haar vader, die was ook zeer bekend. Wat gaan we dit uur doen? Straks de historische feiten en de verjaardagen. Jan Verzoekjes, die zijn ook weer van harte welkom. Je kan ze doorbellen op 0518 45 1502 of doorgeven via de Facebookpagina Brian On Air Omroep Zilt. En natuurlijk hebben we ook weer een keuzepakket. Met deze week muziek uit de jaren 70 en de Zeeuwhuis.
1: Brian On Air's keuzepakket. Omroep.

mooie rustige plaat en een uptempo plaat. Fleetwood Mac, Albatross en de Bee Gees, Night Fever uit de jaren 70 voor optie nummer 1. En dit is optie nummer 2.

En muziek uit de Zeros, Robbie Williams, Something Beautiful en Ida Engberg met Disco Volante. Welke liedjes wil je horen? Je kan ze doorbellen op telefoonnummer 05. Niet doorbellen, gewoon doorgeven via de Facebookpagina. De telefoon gaat hier al wel, dus die gaan we zo even opnemen. Maar doorgeven van jouw keuze in de kleinschrijf, dat kan via de Facebookpagina Brian On Air Omroepen Zeelt. Vandaag dus in het keuzepakket muziek uit de jaren 70 van Fleetwood Mac, Albatross en The Bee Gees Night Fever. En de muziek uit de Zeros van Robbie Williams, Something Beautiful en Ida Engberg met Disco Volante. Gaan we verder met de muziek uit de Zeros. Dit is Bella Perez, Qua Vida La Vida.

Tomoko Allen, Love Somebody. En daarvoor het zomerse Bella Perez qua Villa La Vida. Zometeen gaan we eens even kijken wat er allemaal gebeurde in het verleden op deze dag. En dat gaan we doen naar een Friestalige plaat van Twarres. Dit is Vogelvrij.

Vargas. Een vogelvrij brengt de tijd op precies 10 minuten voor 7:30. Tijd voor de historische feiten van vandaag. Op 5 juli 1954 neemt Elvis Presley in de Sun Studio in Memphis zijn debuutsingle That's Alright op. Origineel was dit de nummer van zanger Arthur Crudup. De eerste single van Elvis was nog geen groot succes, alleen in Australië verscheen het in een hitlijst. Ook wordt in 1981 de eerste editie gehouden van Parkpop, dit in het Zuiderpark in Den Haag. Er waren die dag optredens van Nederlandse bands als Barrowhouse, Grupo Sportivo en Meccano. En ook bands uit het buitenland zoals Killing Joke en The Beat waren hierbij aanwezig. En tenslotte worden de eerste rijstroken van de Gaasperdammer tunnel in 2020 in gebruik genomen. Het laatste deel van deze tunnel werd pas in april van dit jaar geopend. De tunnel maakt deel uit van de A9, bestaat uit 11 rijstroken en is 3 kilometer lang. Ook is het de 28e verjaardag van YouTuber Robbie van der Graaf. Op YouTube is hij bekend op zijn kanaal Robbie. Verder is hij bekend van het YouTube-kanaal en het muziekcollectief Bankzitters. En de voormalig Friese shorttracker Shanky Knecht, die wordt vandaag 37 jaar. Shanky de Schicht uit Bandega werd 12 keer Europees en 5 keer wereldkampioen shorttrack. Dit op diverse onderdelen. En als laatste hebben we nog een muzikale jarige en dat is de Amerikaanse muziekproducent, zanger en muzikant Adam Young. Onder de naam All City scoorde hij in de Zeros en de jaren 10 die 3 hits. De grootste daarvan, die heet Fireflies, komt uit 2009 en hoor je vandaag op zijn 40ste verjaardag.

historische feiten kwam je al voorbij. De eerste single van Elvis Presley, That's Alright. Je hoorde hem hier op Omroep Zeeland. En daarvoor muziek van onze muzikale jarige. En dat was niet Paul Jong, maar die man heette Adam Jong. En we gaan verder met het eerste verzoekje van deze avond. En die komt van een Boukje. Zullen we horen You Choose en Stay With Me Till Dawn.

0: Dat was Ju Chuk en Stay With Me Till Dawn. Op verzoek aangevraagd door Boukje. En dat brengt de tijd op 1 minuut over 7:30. Tijd voor de regionale nieuws in het kort. Noordwest-Friesland heeft er een hofleverancier bij. Groothandel George Spars is nu hofleverancier. Dit nog net tijdens het 175-jarig bestaan van het bedrijf. Het bedrijf bracht al 6 generaties aan werk. De geschiedenis van Spars begint op 4 juli 1850... toen Johannes Wiltje Spars zijn graanhandel begon. Meer nieuws daarover vind je terug op omroepzeeland.nl en in onze app. Daar vind je ook het verhaal over het nieuwe fietspad tussen Winsum en Hadsum. Het is afgelopen week geopend en het unieke aan het project was dat het helemaal elektrisch is aangelegd. En natuurlijk al het nieuws over de tollships vind je ook terug bij ons op de website en in onze app. Tijd voor
1: Brian On Air's keuzepakket. Omroep
0: Zeeland. Vorige week hadden wij nog een gelijkspel in het keuzepakket, maar dat is deze week wel anders. Wat heb ik in het keuzepakket voor je? Muziek uit de jaren 70 van Fleetwood Mac, Albert Ross en de Bee Gees' Night Fever. Tegen de muziek uit de Zeros, Robbie Williams, Something Beautiful en Ida Emberg met Disco Volante. We gaan eens eventjes stemmen tellen. De eerste die vrijdagavond binnenkwam, die was van Anka. Die gaat voor 1. Sjoerd, die gaat ook voor 1. Nienke, die gaat ook voor 1. Anneke, die gaat voor nummertje 2. En dan hebben we nog Chris, Wim, Berber en Riekes. En die gaan allemaal voor optie 1. Dus met een 7-1 overwinning de muziek uit de jaren 70. Zometeen de Bee Gees en eerst Fleetwood Mac.

De winnende liedjes van deze week in het keuzepakket. De Bee Gees' Night Fever en daarvoor Fleetwood Mac, Albatross. Bedankt voor het stemmen deze week. Anka, Sjoerd, Nienke, Anneke, Chris, Wim, Berwar en Riekes. Ja, de interactie maakt het juist leuk om een programma te maken. En op deze manier heb je toch wat interactie met je luisteraar. Zometeen een heel mooi liedje van Paul de Leeuw over de liefde. Maar eerst nieuw muziek van een artiest die door de ene wordt gehaat en de ander houdt ervan. Ik heb het over Celine Dion. Celine die heeft een nieuwe single uitgebracht. Bonjour, pardon, merci. En die hoor je hier bij Omroep Zeeland.

van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders, die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

Paul de Leeuw, ik heb je lief op Omroep Zilt. Zometeen gaan we eens eventjes vooruitblikken op de historische top 3. Deze week de hitlijst uit week 26 van 2001. De top 3, die ga je in het volgende uur horen van het programma. Maar de nummer 26, die hoor je zometeen na het verzoekje van Riekes. En die vraagt aan John Barry, Hit and Miss. En dat is een hele bekende radiotune.

Je hoorde Dido, Thank You op Omroep Zilt. De nummer 26 in de lijst die we straks gaan behandelen in de historische top 3. En daarvoor hadden wij muziek op verzoek van niemand minder dan Riekes. Hij vroeg een plaatje aan van John Barry. Zometeen beginnen we het volgende uur met een liedje waarbij een cowboyhoed en een lasso niet zo onnodig lijken te zijn. Welk liedje dat is, dat hoor je zometeen. En in het kader van de Tourships gaan we afsluiten met een liedje over zeilen. Mark Knopfler, dit is Sailing to Philadelphia. Je hoort het liedje tot en met de reclame en het nieuws van 8 uur hier op Omroep Zilt.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het Nederlandse zoekteam USAR is terug uit Venezuela na de aardbevingen van vorige week. Het team van 64 leden en 8 speurhonden landde rond 2:30 middags op vliegbasis Eindhoven, waar familie hen verwelkomde. Ze konden geen overlevenden redden, maar gaven duidelijkheid aan nabestaanden. Nigel Farage, leider van de rechtse partij Reform UK, ligt onder vuur vanwege niet opgegeven giften van een veroordeelde crypto-investeerder. Het gaat om privébeveiliging en personeel, aangeboden door zijn vriend George Cottrell. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek. Farage ontkent. Een 20-daagse luxe cruise van San Francisco naar Canada en Alaska eindigde voor tientallen passagiers in een nachtmerrie. Aan boord van de Ruby Princess raakten 125 mensen besmet met het uiterst besmettelijke norovirus. De besmetting zorgde voor ernstige gezondheidsproblemen tijdens de reis. Het Amsterdamse theater, De Kleine Comedie, startte De Geinlijn, een gratis telefoonnummer voor moppenliefhebbers. Bekende cabaretiers zoals Casper van der Laan, Joep van het Hek en Sarah Kroos vertellen er grappen. De lijn is bedoeld om mensen een glimlach te bezorgen. De Geinlijn is gebaseerd op een idee uit de jaren 70 van Max Tailleur en werd op de eerste dag al meer dan 1000 keer gebeld. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het in het zuiden droog met af en toe zon, terwijl het noorden bewolkt blijft en in het noordoosten nog een spat regen kan vallen. De wind gaat afnemen. En tot zover het nieuws.
4: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kleding specialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
2: Dit is Brian On Air met de leukste hits van toen en nu. Met Brian Notenbomer.

0: Did you come from Cutting Eye Joe?
1: Je hoorde Rednecks uit 1994 met Cutting Eye Joe. Het plaatje stond 2 weken lang bovenaan in de top 40. Ze scoorden nog 2 andere hits, die werden wat minder bekend. Old Pop in Our Oak en Wish You Were Here. Maar dit was dus de grootste klapper van Rednecks. En we gaan nog allemaal grote hits draaien, bijvoorbeeld in de historische top 3. En dat zijn dan de hits van maar liefst 25 jaar geleden, oftewel 2001, met muziek van Atomic Kitten. Ook jouw verzoekjes die kan je nog steeds doorbellen op 0518 45 1502. En natuurlijk hebben we deze week ook weer een kleischijf. Trouwens, jouw verzoekjes die kan je natuurlijk ook gewoon via Facebook indienen. Dat kan dan via Brian On Air Omroep Zilt. Als je dat intypt, dan komt dat helemaal klaar. Dan nu verder met de nieuwe kleischijf. Omroep Zilt. En die komt deze week van Roxanne Hazes, de dochter van. Ze scoorde in 2007 haar eerste hit in Nederland met het liedje Ik hou van jou, origineel van Maribel, waarmee ze meedeed aan het Eurovisie Songfestival in 1984. In 2023 had ze nog een hit samen met Criss Cross Amsterdam en Donny, Draf, Oh Ja Lele. En solo brengt ze ook regelmatig leuke muziek uit. Bijvoorbeeld Chaos, Gedoofd en Tranen in de Giftshop. Dat waren liedjes welke ze afgelopen jaar heeft uitgebracht, moet ik zeggen. En de nieuwe plaat van haar, die kwam afgelopen vrijdag uit. Ik heb het over het liedje Echo Zonder Naam. En die plaat, die ga je nu horen bij Omroep Zeeland. En
2: dit is de kleischijf. Omroep
1: Zeeland. Daar gaan we lekker naar luisteren. Dit is Echo Zonder Naam.

Tim Roesers, My Friend The Wind, op Omroep Zeeland. En daarvoor onze nieuwe kleinschijf van Roxanne Hazes. Het liedje Echo Zonder Naam. We gaan verder met een mooi plaatje van het album Made in Heaven. Ik heb het natuurlijk over de band Queen. Het album kwam uit op 6 november 1995, 4 jaar na het overlijden van Freddie, op 24 november 1991. Op het album Made in Heaven staan allemaal mooie liedjes. Winterstill, You Don't Fool Me, Too Much Love Will Kill You en nog een andere hele mooie plaat, Heaven for Everyone. En daar gaan we nu naar luisteren. Zometeen op de radio Vicenzo en James Brown.

Je hoorde Vicenzo en Daily. En daarvoor Queen Heaven for Everyone. Zometeen op de radio het regionale nieuws in het kort. En de historische top 3, die komt er ook aan. Na muziek op verzoek van Bouke, heeft eraan gedaan James Brown. It's a man, man's

0: Jim Brown, It's a Man's Man's Man's World. Aangevraagd door Bouke. En dat brengt de tijd op bijna 1 minuut over 8:30. Tijd voor het regionale nieuws in het kort. Graadhandel George Pars is nu hofleverancier. Afgelopen week kregen ze het koninklijke certificaat. En dit nog tijdens het 175-jarig bestaan van het bedrijf. De geschiedenis van Pars begint op 4 juli 1850 toen Johannes Wiltjes Pars zijn graanhandel begon. 75 jaar later is het een van de grootste bedrijven op het gebied van graanhandel. En aan het roer staan tegenwoordig George en Janko Pars, alweer de 6e generatie in het bedrijf. Ander nieuws dan, van er is een huis wat een beetje viraal gaat op Funda. Het is een huis in Marsum. Het huis van Oscar van Oorschot. En wat is nou het bijzondere eraan? Er staat een auto in. Ja, en dan niet in de garage, maar in de serre. Hoe dat zit, dat vind je terug op omroepzeelt.nl en in onze Omroepzeelt app. Ook vind je daar bijvoorbeeld een filmpje van de Zeeuwin van de Tollships. Dus als je dat nog eens terug wil kijken, het kan allemaal bij ons op de website en in onze app. Is nu tijd voor de historische top 3 met de grootste hits van 25 jaar geleden. Op nummer 1 Sherry and Raven met Angel. Op nummer 2 Christina Aguilera, Lil' Kim, Media en Pink, Lady Marmalade. En we beginnen met Atomic Kitten op 3, Wool Again.
1: Dit is Brian On Air. De historische top 3.

De grootste hit van precies 34 jaar geleden. Correctie, 25 jaar zelfs. 2001, Shaggy en Raven Angel. Op nummer 2, Christian Aguilera, Lil' Kim, Meja en Pink met Lady Marmalade. En we begonnen met de nummer 3, Atomic Kitten, Wool Again. Gaan verder met nieuwe muziek van een opkomend singer-songwriter. Vanuit zijn studio van zijn studentenkamer omgetoverd tot een thuisstudio, inclusief de jaren 80 synthesizers en elektrische gitaren. Dat is de werkplek van Jesse Hydro. Hij is bezig om nieuwe muziek uit te brengen en zijn nieuwe single, die klinkt wel heel leuk. Dit is Love Like This.

De Flirtations, Nothing But A Heartache. Aangevraagd door niemand minder dan Karin. En dat was ook het laatste verzoekje van vanavond. Volgende week hebben we natuurlijk weer alle ruimte voor jouw leuke inbreng. Wij gaan verder met een liedje wat je misschien kent in de vorm van Monique Smit en Tim Douwsma. Een zomeravond met jou. Lekker vrolijk zomersliedje. En het origineel, dat komt uit Italië. Van de formatie Ricci e Porfuri, Zara Perce Ti Amo. En dat is ook een lekker vrolijk liedje. Zometeen een plaatje over het scootje zien.

0: tussen jij op mij. Hoe rij op het schip en jongens, dat leven vrij.
1: Is goed, Cecile. Maar zin is geen nog rijden.

dan gaan we weer Scootje zielen. De Boutheerders en Johannes Riepma, die zongen erover. En we hebben nog één plaatje voor je tot het nieuws van 9 uur. Daarna een nieuwe Black and Blues met Wim Velderman. En die laatste plaat, die komt uit 1991 van de formatie Ten Sharp. Bestaande uit Marcel Kaptein en Niels Hermes. Die grote hit uit 1991 kwam tot de nummer 3 positie in Nederland. In Frankrijk, Noorwegen en Zweden kwam het zelfs tot de nummer 1. Ik heb het over You. Bedankt voor het luisteren. En graag tot volgende week zondag om 7 uur. Bij alweer een nieuwe editie van Brian on Air. Tot dan.

0: te schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het Nederlandse zoekteam USAR keerde begin van de middag terug uit Venezuela na hulp bij aardbevingen met kracht 7,2 en 7,5. Het team van 64 leden en 8 speurhonden kon geen overlevenden redden, maar gaf duidelijkheid aan nabestaanden. Het dodental staat op 2295 met tienduizenden vermisten. Nigel Farage, leider van de rechtse partij Reform UK, ligt onder vuur vanwege niet opgegeven giften van een veroordeelde crypto-investeerder. Het gaat om privébeveiliging en personeel, aangeboden door zijn vriend George Cottrell. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek. Farage ontkent. Een felle bosbrand verwoestte donderdag camping Le Brasilia in Zuid-Frankrijk. Marcel en Sylvia van der Weert uit Ridderkerk verloren bijna al hun bezittingen. Ze hebben alleen hun badkleding, auto, een tasje met mobiel en iPad en een handdoek die ze de volgende dag bij het zwembad vonden. Zondag bezochten circa 1,5 miljoen mensen de Pride-parade in Keulen. Het hoogste aantal ooit. Zo'n 60.000 deelnemers liepen mee, verdeeld over 250 groepen. Voor het eerst was ook deelstaatminister Herbert Rul aanwezig, die zijn zorgen uitte over de rechten van queers. Oud-minister Claudia Roth noemde het de grootste democratiedemonstratie van Duitsland. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon vaker in het zuiden, terwijl in de noordoosthoek bewolking en soms regen blijven. De westelijke wind neemt geleidelijk af en het blijft zacht met temperaturen tussen 15 en 18 graden. En tot zover het nieuws.

0: now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
1: Hartelijk welkom. Fijn dat je luistert naar deze verse Black and Blues. Het kan verkeren. De ene keer als we bezig zijn om dit programma uit te zenden, regent het pijpen stelen. En de andere keer vallen de mussen van het dak. Hoe is het bij jou? Nou, ik hoop goed. En de plek waar je luistert, ga je zo meteen 12 tracks beluisteren van absoluut wereldklasse tot muziek met een vraagteken. Want we zijn het consumentenprogramma van de bluesliefhebberen. Jij kunt zelf bepalen wat je goed en minder goed vindt. Deze vind ik in ieder geval goed. Het nieuwe album van King of the World. Nederlandse band. Die heet dan ook The New King. Met onder andere Ruud Webert, Govert van der Kolm. Ik kan het hele lijstje gaan opnoemen. Dat ga ik niet doen. Ik ga het draaien. Wat dacht je van deze van The New King?

Caretaker werd gezongen door Danny Marks. Danny Marks is weer terug na vele omzwervingen in de blues en ook als sessiemuzikant. Deze Canadees weet hoe je moet zingen en moet spelen en gaat al vele jaren mee. Zijn nieuwe cd Back to the Blues draai ik graag. Daarvan Caretaker. Nu naar Annie. Annie Piper heet ze. Ze noemt zichzelf Vamp, geboren in Australië en tegenwoordig woonachtig in de States. Ach, maakt het uit. Het gaat om de cd en het is de zoveelste van Annie Piper die het toe doet. Men are like potato chips. Zo is de titel van de cd. En wat ga ik daarvan draaien? Ik dacht Cactus Girl.

Live in Cork. Ja, de ene gitaarheld, Joe Bonamassa, eert de andere, Rory Gallagher, met een pracht van een live cd. En dat allemaal The Spirit of Rory geheten. Dit nummer was trouwens Bad Penny, zo heet het. Ga door met Black & Blues, want we hebben nog veel voor je klaarstaan. Bijvoorbeeld uit Germany, onze oosterburen dus. Andreas Dielman met zijn band. Dat is een trio. Ze spelen voornamelijk hard blues, hard rock en alles daartussenin. Cold Wind on a Dark Black Night. Cold Wind on a Dark Black Night. Hele mond vol. Daar ga ik van draaien. En de titel, ja, die was ik even kwijt. Maar volgens mij heb ik hem toch, ik wou zeggen. Een titel die we vaker hebben gehoord. Maar hij is anders. Dat is cryptisch omschreven. On the Road Again.

Mooi, vind je niet? This is Who I Am werd gezongen en ook gespeeld door Joanne Shawn Taylor. Het is de titeltrack van haar nieuwe cd. En daar staat behalve deze balladachtige blues ook een zeer authentieke blues op. Het is maar net waar je van houdt natuurlijk. Ik neem je mee nog even verder in de Britse blues scene en dan komen we uit bij Dave Thomas. Dat is een oud gediende. Dave Thomas gaat al jaren mee en kan je van alles vertellen over wie dan ook in de Britse blues. Zijn nieuwe cd die heet Bridge Street Blues.

0: Where Do We Go? Ja, dat willen we allemaal natuurlijk wel eens weten. Gallia Fold heet ze. Het is een album dat opgenomen is in Nashville met producer J.D. Simon. Burn the House Down heet het album. En ja, we kennen Gallia Fold vooral van haar One Man Band. Maar volgens mij zijn er nu meerdere muzikanten actief geweest. En het klinkt wederom, denk ik, fijn en goed. In Black & Blues neem ik je graag mee naar de jonge talenten, want die zijn er natuurlijk ook gelukkig, maar ook dat nog. Het Amerikaanse label Little Village doet jaarlijks altijd een flinke duit in het zakje door te zoeken naar jong talent en die een kans te geven. Hun eigen muzikanten spelen dan vaak op de achtergrond een stukje mee, maar het is vooral de artiest zelf. Nou, 19 jaar is Harrell Davenport. Young Rel heet zijn album. Er staan 13 tracks op, waarvan 10 tracks maar liefst zelf geschreven. Ik ga er denk ik maar eens eentje opzetten van die 13. En dan laat je de komende weken er vaak mee kennis maken. Want meestal wanneer het gaat om het album van het label Little Village. Ja, dan worden het grote jongens. Ik kan je er zo een vracht gaan opnoemen. Maar dat gaat van de muziek af. Harrell Davenport met Tomorrow.
1: Wow!

vorige track af te kondigen. En dat kwam omdat hier een aardig stukje onweer naast de studio plaatsvindt op dit moment. Gelukkig hoor je het denk ik niet zo op de achtergrond. We hebben het aardig goed geïsoleerd. Nicky T was dat samen met de Snake Charmers. Van de album 1, Wasting Times. En hoe komen we daar dan bij? Nou, hij was eigenlijk gitarist bij Ronnie Earl. Vijf cd's van Ronnie Earl. Daar was deze man de gitarist. En dan nu dus een eigen. En dat heeft hij denk ik dik verdiend. Snel door met de nieuwe van GA20. Ook die komen veelvuldig in Nederland. We kennen al de single die Crazy Love heet van de nieuwe album Blues Now. En daarvan nu I Can't Hold Out.

hero to

0: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
1: Het zit er bijna op voor vandaag. Nog één trackje kunnen draaien. Ik denk zelfs niet eens helemaal. Maar goed, ik probeer het natuurlijk wel. De single die je net hoorde was afkomstig van Daniel Nicole uit Kansas City States. Waar zij soul en blues vertegenwoordigt. En haar nieuwe album is aanstaande. Daarover later meer. Dat zal dus waarschijnlijk de volgende uitzending worden. Samantha Martin, I Got a Feeling, ga ik voor je als laatste draaien. Ik wil je bedanken voor het luisteren en wens je nog een heel fijne dag.

0: Benny.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In Frankrijk zijn de meldingen van partnergeweld in 2024 verdubbeld tot meer dan 270.000. Vooral vrouwen zijn slachtoffer. De rechtbanken kampen met lange wachttijden, soms tot 6 jaar. Preventie, zoals de geweldsmeter, moet bewustwording vergroten en slachtoffers helpen. De rechtspraak hervormt zich, maar uitdagingen blijven. Bij de jaarlijkse Pride Parade in Keulen waren vandaag ongeveer 1,5 miljoen bezoekers. Het hoogste aantal ooit. De parade telde zo'n 60.000 deelnemers in 250 groepen. In Nederland vindt Pride plaats van 25 juli tot 8 augustus met de Canal Parade op 1 augustus in Amsterdam. Dit jaar is er voor het eerst World Pride in Amsterdam met een stadion voor 10.000 mensen langs de Prinsengracht. Een 20-graadse luxe cruise van San Francisco naar Canada en Alaska eindigde voor tientallen passagiers in een nachtmerrie. Aan boord van de Ruby Princess raakten 125 mensen besmet met het zeer besmettelijke norovirus. De besmetting zorgde voor veel ongemak tijdens de reis. Nigel Farage, leider van de rechtse partij Reform UK, ligt onder vuur vanwege niet opgegeven giften van een veroordeelde crypto-investeerder. Het gaat om privébeveiliging en personeel, aangeboden door zijn vriend George Cottrell. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek. Farage ontkent. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon vaker in het zuiden, terwijl in de noordoosthoek bewolking en soms regen blijven. De westelijke wind neemt geleidelijk af en het blijft zacht met temperaturen tussen 15 en 18 graden. En tot zover het nieuws.

Als de waas weinig is door de voet van de klif. Op dat paard smel en glistre, mij de zee zat dichtbij.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Pistoon.
2: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: 11 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan tegen de grens met Spanje is 1650 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen morgen in dezelfde regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat door, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. De slachtoffers van een ernstig verkeersongeluk in het Limburgse Heibloem zijn 4 mannen uit Heidhuizen. Ze waren 27, 32, 38 en 50 jaar oud, meldt de politie. Ze zaten met 2 anderen in een auto die vanmiddag van de weg raakte en tegen een boom reed. Een van de slachtoffers was CDA-raadslid in Leudal, de gemeente waar Heibloem onder valt. Ook deed hij vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. De 2 andere inzittenden liggen in het ziekenhuis. Het zijn mannen van 20 en 39 uit Heidhuizen en Rochel. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeluk. Het besluit van netbeheerder Enexis om vanochtend duizenden klanten af te sluiten was zeer ongebruikelijk, zeggen andere netbeheerders. Enexis onderzoekt nog hoe het kon gebeuren dat het stroomnet in en rond Tilburg overbelast dreigde te raken. Door de noodgreep hadden 18.000 huishoudens een klein half uur geen elektriciteit. Netbeheerders laten aan de NOS weten dat een overbelast stroomnet in de toekomst vaker voor problemen gaat zorgen, maar dat het afsluiten van klanten niet de bedoeling is. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit van de FIFA om de Amerikaanse spits Balogun toch mee te laten doen aan het WK-duel tegen België. De topscorer werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar FIFA kwam daar vandaag van terug. Dat is volgens de Belgische bond tegen het WK-reglement. De bond onderzoekt verdere stappen. De Amerikaanse president Trump heeft de FIFA bedankt voor het voordeel dat het Amerikaanse team krijgt. De Rode Duivels nemen het dinsdagochtend vroeg op tegen de VS in Seattle. De A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht was vanmiddag even afgesloten vanwege een loslopende hond. Het dier rende de Drechttunnel in. Agenten kregen de hond met moeite te pakken, maar met hulp van automobilisten werd het dier toch gevangen. De hond is teruggebracht naar de eigenaar. Op welke manier de hond op de A16 belandde is onbekend. Schrijfster, columniste en actrice Marjan Berk is overleden. Ze schreef tientallen boeken en had ruim 40 jaar een column voor het AD. Ze speelde in tv-series als Klaverweide, De Fabriek en Pommetje Horlepiep. Haar scenario voor tv-serie Vrouwenvleugel won de Gouden Televisiering. Marjan Berk zou komende zaterdag 94 zijn geworden. Het weer vannacht in het noordoosten, kans op wat regen. Het koelt af naar 14 tot 19 graden. Morgen meestal droog met zon en wolken. Het wordt maximaal 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
5: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
4: E-boekhouden.nl. Nu, 15 maanden gratis voor starters.
6: Oh, wat een goal! Goal?
7: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
9: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
8: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
12: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.

0: wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Mieke van der Wijn.
2: Dat Aztekenstadion waar de Engelsen straks spelen is voor hen nogal beladen. In 1986 werd daar het meest discutabele doelpunt ooit tegen hen gescoord. De beroemde hensbal van Maradona, de hand van God. Zelfs als je niks van voetbal weet, heb je daar wel eens van gehoord. Nou wil ik niet te veel opscheppen, maar feit is wel dat ik Maradona een keer een hand heb gegeven. In Cuba was dat. Betekent dat nu dat ik maar één handdruk verwijderd ben van... Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. Wij herdenken Marianne Berk, die vandaag overleed. En we verdiepen ons ook in de geschiedenis van de bikini. 80 jaar geleden werd die geïntroduceerd. Nou, dat was me wat. Altvioliste Janna Pelzer speelt en zingt tegelijk. En dat laat ze zo horen. En ze is hier omdat ze een prijs heeft gekregen om een voorstelling te maken. En Michiel Driebergen vertelt hoe Oekraïne met aanvallen op de energieinfrastructuur van de Krim de Russen aan de onderhandelingstafel probeert te krijgen. Zometeen de nieuwsoverzichten, maar we gaan eerst naar de wedstrijd Brazilië-Noorwegen. De 8e finale, Richard van der Made, nog steeds 0-0?
3: Ja, het is 0-0. Ik was aandachtig aan het luisteren, dat memorabele moment. Inderdaad, 86 Engeland-Argentinië in het huidige VAR-tijdperk. Zou dat absoluut niet meer mogelijk zijn, dan zou die goal zeker niet zijn toegekend van Maradona. We kijken een helft al, drie kwartier naar een... interessante krachtmeting tussen Brazilië en Noorwegen met als inzet de kwartfinale in New Jersey bij New York met heel veel geel en groen op de tribunes. Supporters van het grote voetballand Brazilië. Wat hebben we gezien in de eerste helft? Nou, vooral een gemiste penalty van de Brazilianen Bruno Guimarães, die wel 3-4 keer inhield bij zijn aanloop. Dat zien we toch wel heel vaak tijdens dit wereldkampioenschap voetbal. En heel vaak gaat hier dan ook niet in. En dat gebeurde nu ook niet. Dus Brazilië heeft nog altijd niet gescoord. Wel wat kansen gekregen. Vinicius bijvoorbeeld, de sterspeler die er al 4 gemaakt heeft tijdens dit WK. Aan de andere kant hebben we ook een grote ster bij de Nooren. Erling Haaland. Die heeft al 5 doelpunten gemaakt. Maar nog vrij onzichtbaar tot nu toe in deze wedstrijd. Brazilië-Noorwegen na 1,5 minuut inmiddels in de tweede helft. Dus nog altijd 0-0.
2: Dankjewel Richard van der Made. Zometeen dan horen we je ongetwijfeld nog een keer. We gaan naar het nieuwsoverzicht van vandaag.
1: Zondag 5 juli.
2: Staatsbosbeheer wil van 7 bezoekerscentra af.
4: Blijft verliesgevend en dat kunnen we niet langer dragen.
2: Want de organisatie krijgt er al jaren geen subsidie meer voor en onderhoud is duur.
4: Onze prioriteit ligt bij goed natuurbeheer en daar gaat ook het geld wat we daarvoor krijgen naartoe.
2: Natuurliefhebbers vinden dat jammer.
5: Eigenlijk als we op de natuur ingaan, ga ik altijd wel even kijken als er een centrum is waar we kunnen bekijken. En ja, de kinderen vinden het leuk om van te leren natuurlijk.
2: Anderen vinden het een raar besluit, want zo zeggen ze...
6: Ik zie er alleen maar mensen komen, dus ik ga er toch iets mis ergens.
2: Staatsbosbeheer hoopt dat er op sommige plaatsen toch nog toekomst is voor de vrijwilligers bij de bezoekerscentra.
7: De panden blijven bestaan en als er andere partijen zijn die interesse hebben, gemeenten of ondernemers, zou het best kunnen dat er gewoon een informatiepunt blijft dat door onze vrijwilligers bemand kan blijven.
2: De medewerkers van het Nederlandse reddingsteam USAR zijn weer terug uit Venezuela.
8: Ik ben blij dat ik weer ben.
2: Want het was...
8: heel heftig.
2: Ruim een week zocht het team met honden naar overlevenden van de aardbevingen. Maar die werden niet gevonden.
8: Ja, dat is jammer. Dat is zuur. Daar ga je voor natuurlijk. Maar ja, goed, je doet het met z'n allen. Alle teams samen. En ja, wij hebben dan in gebieden geweest waar geen overlevenden waren.
2: Toch waren de hulpverleners er niet voor niets. Want ze hebben voor nabestaanden belangrijk werk verricht.
9: Het moment dat wij voor een vader zijn kinderen hebben gevonden die helaas overleden waren. Maar hem toch de afsluiting hebben kunnen geven om zijn kinderen te kunnen begraven.
2: Er zijn inmiddels 3000 doden geborgen, maar dat dodental zal nog fors oplopen, denkt het team.
8: Bij elke woning bijna waar je komt, daar raak je de lucht van overleden personen. Dus ik denk dat het gewoon gigantisch is.
2: Op 93-jarige leeftijd is Marjan Berk overleden. Ze was vooral bekend als schrijfster, maar ze begon op de planken.
10: Omdat mijn moeder, die veel te jong is gestorven, die zei altijd als ik tussen de schuifdeuren leuk deed, jij moet uit cabaret. Dat heb ik gedaan.
2: Ze startte haar carrière bij Wim Kan, maar deed ook mee met de Mounties. Ze speelde in toneelstukken en in musicals.
11: Ik ben kalm, ik ben cool, ik heb dat gevoel van stilte en rust om me heen.
2: Maar haar passie was schrijven.
10: Ik doe het al sinds 82. Toen heb ik gekozen voor het schrijven. Want ik werd heel veel gevraagd en ik beviel me uitstekend.
2: Ze schreef van alles. Boeken, columns, televisieseries, maar ook liedjes voor kinderen. Kinderen voor kinderen, zoals Kriebeltrui. Bekroond werden haar scripts voor de televisieserie Vrouwenvleugel.
12: De Gouden Televisiering 1994 is gewonnen door Vrouwenvleugel.
2: Marjan Berk ging door zolang ze kon, zei ze vorig jaar.
10: Ik ben 92, dus wat heb ik nog te ploeten? Maar ik ploeter nog steeds. Ik was nog steeds met een boek bezig over vrouwen.
2: In de jaren 70 begon Max Tailleur met de geinlijn. Je kon bellen voor een mop.
13: Komt een man bij binnen die zegt, heeft u voor mij een mooie papegaai die spreekt?
2: Theater De Kleine Comedie in Amsterdam komt deze zomer ook met zo'n geinlijn. Met bekenden van het theater.
14: Bijvoorbeeld Casper van der Laan, Joep van het Hek, Stephanie Laurier, maar ook Sarah Kroos, Katinka Polderman.
2: Mensen kunnen een 020-nummer bellen en dan horen ze een mop zoals deze.
15: Fred heeft een bril nodig, dus hij gaat naar de opticien, hij loopt de winkel binnen en hij zegt, goedemiddag, ik heb een bril nodig. Waarop die mevrouw in de winkel zegt, dat klopt, want hij staat in de kaaswinkel.
16: Ja, dat is leuk. Niet onaardig. Nee, niet onaardig.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
17: En het kost niks natuurlijk, hè. We zijn maar gek op, hè, Hollanders.
2: Ja, de krant van morgen. Jan van der Putten.
18: Het kabinet komt met extra geld voor de terugkeer van verzorgingshuizen. Er is de komende 2 jaar 420 miljoen euro beschikbaar, meldt het AD.
2: Het gaat om woningen voor ouderen die niet meer thuis kunnen wonen. Mensen wonen er zelfstandig, maar er zijn ook gemeenschappelijke voorzieningen. En er is ook zorg.
18: En naar die woonvorm is veel vraag, maar projectontwikkelaars kunnen er niet genoeg aan verdienen. Met de extra miljoenen wil het kabinet de bouwplannen vlot trekken.
2: Als je op straat een brommobiel tegenkomt, is het toch even oppassen. Bijna de helft van de bestuurders kent de verkeersregels niet, staat in het Parool.
18: De vervoerregio Amsterdam en het ministerie van Verkeer en Waterstaat deden onderzoek. Brommobielen rijden vaak op het fietspad en ze staan fout geparkeerd.
2: Brommen op het fietspad mag niet, maar er is wel een verklaring voor. Bestuurders vinden het tussen de auto's te druk of te gevaarlijk.
18: In Kampen zit de familie Baybayans uit Oezbekistan nog altijd in kerkasiel. Dat is nu bijna 600 dagen, staat in het ND.
2: De vader, moeder en 4 kinderen zijn uitgeprocedeerd en moeten Nederland uit. Met een continue kerkdienst door vrijwilligers proberen ze dat te voorkomen.
18: En door een nieuwe uitspraak van de Raad van State over kinderen die in Nederland geworteld zijn, heeft de familie Baybayans weer hoop gekregen. Ooit, zegt de oudste zoon Aram, ooit mogen wij naar buiten.
2: Het tragische auto-ongeluk vanmiddag in Heibloem in Limburg staat ook in de ochtendkranten. Een van de 4 mensen die om het leven kwam is een oud deelnemer aan het televisieprogramma Boer Zoekt Vrouw.
18: Het AD schrijft dat presentatrice Yvonne Jaspers vanmiddag nog met hem appte. Hij had haar een foto gestuurd van zijn nieuwe kippenschuur.
2: De Telegraaf schetst de problemen door de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk. Duizenden mensen moeten evacueren. Campings zijn nauwelijks bereikbaar en de brandweer leidt toeristen om. Er klinken continue knallen. Volgens bewoners zijn dat elektrische auto's die door de hitte ontploffen.
18: 16 jaar lang was Angela Merkel bondskanselier van Duitsland. En 5 jaar na haar vertrek is er nu een officieel portret. Geschilderd door de Frans-Duitse kunstenaar Jérémy Kéra. In NRC noemen mensen het Ausdruck stark, vol expressie.
2: Ja, dat is nog maar de vraag. Op het schilderij staat Merkel in haar kenmerkende pak, blauw dit keer, met de linker mondhoek iets omhoog. Mona Merkel, oordeelt een Duitse krant, raadselachtig als de Mona Lisa.
18: En Merkels portret is de komende maanden te bezichtigen in een museum in Berlijn. En daarna verhuist het naar het kanslerambt, het kantoor van de kanselier.
1: Deze onderwerpen

0: Formidabele van Charles Aznavour. Oekraïne heeft vannacht opnieuw belangrijke energieinfrastructuur op de Krim aangevallen. Het is niet voor het eerst dat Oekraïne zijn pijlen op het Schiereiland richt. Eerder werden ook al bruggen en wegen bestookt. Ik ga het erover hebben met journalist Michiel Driebergen vanuit Oekraïne vandaag. Dag Michiel.
1: Dag, ja, goedenavond.
0: Vorige keer zat je nog bij me in de studio. Nou, nu ben je alweer daar. De Krim is al langer doelwit van die Oekraïners. Zit daar een bepaald doel achter? Heroveren van bezet gebied wellicht?
1: Heroveren? Ik denk dat eigenlijk niemand in Oekraïne daar op dit moment nog aan denkt, hoor. Dat gaat toch echt een stap te ver. Maar ja, de Krim, dat was toch... Ja, voor Poetin was het, dat kun je toch wel zeggen, het doel van de oorlog. En de landbrug aanleggen naar de Krim, zodat de Russen over land naar de Krim, wat al in 2014 geannexeerd werd, dat Schiereiland. Ja, dat wilde Poetin. En ja, zonder die landbrug, want die landbrug, die is er dus, dat heeft Rusland veroverd. Maar ja, dat wordt de hele tijd aangevallen. En nu dus ook de Krim zelf inderdaad afgelopen nacht. 16 transformatorstations, dus elektriciteitsvoorzieningen op de Krim geraakt. Ja, en de autoriteiten op de Krim, hè, dus de Russische, laten we zeggen, annexatieautoriteiten zeggen, nou, het valt allemaal wel mee. Het is een tijdelijk ongemak, hebben het niet over inslagen. Maar goed, de commandant van de Oekraïense drone-strijdkracht, die zegt van, jongens, het is tijd om jullie koffers te pakken, want het gaat allemaal nog veel erger worden de komende weken, dreigt hij.
0: Nou ja, we zagen al lange rijen met auto's, hè, die de Krim af wilden komen, die daar weg wilden.
1: Ja. Ja. Ja, dat is toch eigenlijk vooral, moet ik zeggen, om elders te kunnen tanken, hoor. De bewoners van de Krim, die kunnen op de Krim niet meer tanken. Het was eerst op de bon, de benzine, maar nu is het er helemaal niet meer. Alleen nog maar voor nooddiensten, et cetera. Ja, dus die rijen die weg willen uit de Krim, die rijen aan auto's, dat zijn toch chauffeurs die hopen dan ergens in Rusland zelf dus nog te kunnen tanken en dan weer terug te gaan naar huis. Maar er zijn ook echt wel mensen die weggaan, hoor, die wegtrekken uit de Krim. Ja, dat soort filmpjes worden natuurlijk in Oekraïne gedeeld op de social media, kun je je voorstellen.
0: Nou ja, ook verder van huis probeert Oekraïne Poetin daar te raken waar het pijn doet. Met een record aantal aanvallen op de energieinfrastructuur in Rusland, blijkt uit data-analyse van de Financial Times, las ik. Wat is de omvang van die aanvallen?
1: Ja, inderdaad. Die onafhankelijke onderzoekers in die Financial Times, die zeggen, hebben het over 194 inslagen bij Russische olieraffinaderijen. Dat is 11 keer meer dan vorig jaar. De laatste maanden gaat het dan vooral om, zijn die aanvallen enorm geïntensiveerd. En dat heeft dus echt wel grote gevolgen voor de productie van olie in Rusland zelf. Oekraïne zegt zelf van, wij hebben 40% van de capaciteit aangetast. Maar als we zien aan het aantal vaten wat Rusland produceert, dat ging over 5,4 miljoen vaten per maand in maart en nu nog maar over 4,5 miljoen vaten. Dus echt een beduidende teruggang. Het lijkt erop wel dat Rusland de export in stand houdt. Hè. Daar haalt Rusland natuurlijk hun geld vandaan. Export naar de andere delen van de wereld. Maar ja, binnenlands heeft men dus ook in Moskou zelfs grote problemen in bijvoorbeeld de benzinevoorziening.
0: Ja, en krikt dat het moreel van de Oekraïners op?
1: Ja, en ik denk dat toch echt wel het belangrijkste is momenteel voor de Oekraïners. Kijk, waar we het net even over hadden, om zo'n gebied terug te winnen, de Krim, dat ligt toch echt wel heel ver weg, hoor. Maar iets terugdoen tegen de Russen. Hè. Iedere Oekraïner heeft wel een gesneuvel in de familie, of er is een burger omgekomen bij zo'n massale aanval op Oekraïnse steden. Afgelopen donderdag was er nog een hele grote aanval op Kiev, waar 30 doden vielen, 100 gewonden. Ja, iets terugdoen, dat is heel belangrijk voor het moreel. Wraak is gewoon in een oorlog toch echt wel iets wat meespeelt.
0: Nou ja, Oekraïne betaalt dus wel een prijs, hè, voor het opvoeren van het aantal lange afstandsaanvallen. Hè, dat hebben we ook gezien bij die aanvallen op Kiev. En misschien dat Poetin nog meer vergelding zoekt.
1: Ja, kijk, Zelensky die heeft inderdaad vanavond notabene gewaarschuwd voor een nieuwe massale aanval ergens de komende nachten. Ik denk dat het komende nacht nog niet gebeurt, maar het zou de volgende nacht best wel eens weer eens raak kunnen zijn. Misschien wel weer zo'n grote aanval met heel veel raketten, heel veel drones. Rusland valt ook tankstations aan op allerlei plekken in Oekraïne. Dat is natuurlijk een redelijk marginale terugslag, laat ik het zo zeggen. Maar toch, ja, dat zijn toch, die oorlog wordt steeds gruwelijker, steeds grootschaliger. Ja. En nu ook aan beide kanten.
0: Er waren de gesprekken van gisteren, hè, tussen Trump en Zelensky en Trump en Poetin. Ja. Dacht, het is misschien ook een manier om Poetin toch weer aan die onderhandelingstafel te krijgen?
1: Ja, dit hoopt Oekraïne. Eigenlijk sinds speelde Zelensky daar een paar weken geleden op. Hij schreef een open brief aan Poetin. Van ja, wij zetten jullie onder druk. Die rijden bij de tankstations, dat vind jij niet leuk, schreef hij rechtstreeks naar Poetin. Oh. Ja, Poetin geeft eigenlijk geen krimp. Maar Zelensky die hoopt eigenlijk dat Poetin zich toch onder druk gezet voelt. En ja, je moet toch ook wel zeggen, de Krim was het toch een beetje, wat ik net zei, het paradepaardje van deze oorlog voor Poetin. Daar deed hij het allemaal voor. De druk op Rusland opvoeren, ja, dat lijkt toch wel echt de strategie van Oekraïne. En we kunnen toch niet ontkennen dat ook zo is, hè, dat die druk wordt opgevoerd. Maar goed, Poetin geeft op dit moment nog geen krimp, moet ik zeggen.
0: En komende week ook een NAVO-top. Wordt er nog ergens opgehoopt vanuit Oekraïns perspectief?
1: Ja, ik denk dat Oekraïne vooral heel erg de eigen steden wil verdedigen. Dat gesprek gisteren Zelensky-Trump, dat ging waarschijnlijk toch echt ook weer over Patriots, over luchtafweer. Als er dan weer zo'n grote aanval aankomt, afgelopen week was dat toch echt wel erg dus in Kiev. En dat kan dus nu weer gebeuren. Burgers beschermen, dat is toch eigenlijk ook wel een sleutel voor Zelensky om deze strategie vol te houden. Hè? Om die lange adem vol te houden. Want als de burgers het niet meer volhouden, die zien de winter ook weer aankomen. Nu nog ver weg hoor. Het is hier heerlijk zomer in Oekraïne. 30 graden. De zon schijnt. Je kunt het je bijna niet voorstellen, maar afgelopen winter was echt een hele nare, moeilijke, zware winter. En zo'n winter kan Oekraïne eigenlijk toch ook niet hebben. Dus druk opvoeren nu lijkt toch echt de strategie van Oekraïne te zijn.
0: Oké, dankjewel, Michiel Driebergen. We gaan nog even naar de wedstrijd Brazilië-Noorwegen. Richard van der Made, is er iets gebeurd?
2: Nou, Brazilië krijgt grote kansen. Twee op rij. Zojuist Rayan die er dichtbij was. En even daarvoor een invaller. Endrick, op zijn 16e tekende hij een groot contract bij Real Madrid, brengt nieuwe energie bij Brazilië. Een snelle spits die is gekomen voor een andere spits, Cunha. Brazilië dringt dus aan, 63 minuten gevoetbald. Noorwegen houdt stand, Noorwegen heeft meer balbezit. Maar nu in deze fase is Brazilië dus de druk aan het opvoeren. Nog altijd geen doelpunten.
0: Dankjewel. Ja, u hoorde het net al even in het nieuwsoverzicht. Marjan Berk, vanmiddag werd bekend dat zij op 93-jarige leeftijd is overleden. Ze was actrice, programmamaker en schrijfster. En daarnaast was ze meer dan 40 jaar columnist bij het AD. Hoofdredacteur Rennie Rijpma werkte tot de laatste column met haar samen. En zij is hier in de studio. Hartelijk welkom, Rennie.
3: Goedenavond.
0: Ja, wat voor collega was Marjan voor jou?
3: Oh ja, echt een heerlijke collega.
0: Ja?
3: Iemand die geregeld belde. Eigenlijk altijd vooral van haar vaste telefoon. En ja, vaak was er dan of iets mis met de computer, waardoor ze in de war was, of ze wilde gewoon even kletsen.
0: Ja, ja.
3: Ja, gewoon heel gezellig.
0: 40 jaar, wat voor stukjes waren dat?
3: Ja, eigenlijk wisselend wel, maar krachtig geobserveerd. En eigenlijk typisch waar natuurlijk columnisten vaker goed in zijn, iets kleins zien en dat uitlichten en daar iets moois over schrijven, waardoor je er toch met een net andere blik naar kijkt.
0: Ja, was ze belangrijk voor de krant?
3: Ze was heel belangrijk voor de krant.
0: Zeker als je zo lang natuurlijk eraan verbonden bent.
3: Ja, 40 jaar, dat is ongelooflijk.
0: Ja, en toen ze wegging, was dat natuurlijk ook een schok voor de lezers.
3: Ja, dat was ook een schok voor de lezers. En eerlijk gezegd ook voor Marjan zelf. Ze had best wel nog door willen schrijven. Maar goed, ze was toen op dat moment 90. En op enig moment is er ook reden om er weer nieuwe mensen een kans te geven. Ja, en dat kan toch ook als iemand anders plaatsmaakt.
0: Natuurlijk. En misschien dat haar stukjes ook wel wat aan kwaliteit inboeten.
3: Nou, ik denk, het was veel misschien een beetje wisselend. Ik denk dat het nog best goed was, maar over dat de techniek haar wel eens in de steek liet, dat was soms toch wel ook ingewikkeld, denk ik.
0: Ja, nee, dat kan ik me ook voorstellen. Ze heeft ooit een boek geschreven en dat heette, de titel van het boek was Nooit te oud.
3: Zeker, ik heb het thuis liggen.
0: Ja, en wat staat er in dat boek?
3: Ja, zij vindt zich nergens ooit te oud voor. Maar wat mij vooral vanmiddag nog opviel. Ik keek even in het boek. Ik heb meerdere boeken van haar. Ze staat eigenlijk altijd aan boven. Lieve Rennie. En dan staat er iets aardigs over. En dan sluit ze altijd het af met je oude Berk.
0: Ja.
3: Maar dat boek over Nooit te oud, er staat iets merkwaardigs in. Want hij heeft een datum ingeschreven. Alleen daar staat niet 2000, wat het er was, er staat 2045.
0: Was dat bewust, denk je?
3: Ik weet het niet. Het zou een mooie knipoog kunnen zijn naar Nooit te Oud. Het zou kunnen dat ze op dat moment aan iets anders dacht en het net verkeerd daarin is gekomen. Maar ik vond het wel mooi.
0: Ja, het was echt een character, hè, die vrouw. Ik heb haar ook wel eens geïnterviewd. Ze was dus actrice, ook programmamaker, ze was schrijfster. Kan je zeggen dat er een rode draad in al haar werk zat, thematisch?
3: Nou, ik denk dat ze vooral overal een verhaal in zag. Mm-hmm. En met een grote liefde voor mensen en gewone mensen. Ik denk dat je dat bijvoorbeeld ook ziet in Vrouwenvleugel, hè, de tv-serie.
0: Waar ze de televisiering voor gekregen
3: heeft. Ja, en waar ze het scenario voor geschreven heeft. Ja, ik herinner dat nog uit mijn jeugd. En daarin karakteriseert zij mensen gewoon heel scherp. En ik denk dat dat ook de aantrekkingskracht van die serie was.
0: Ja, maar de thema's in haar leven?
3: Thema's, iets wat veel al terugkomt is familie. Maar ook bijvoorbeeld kunst en cultuur. Als ze dan weer ergens een voorstelling had gezien of wat dan kon je er donder op zeggen. Dan kwam dat terug in een column.
0: Maar ook emancipatie, denk ik wel.
3: Absoluut.
0: Daarom heeft het mij altijd verbaasd dat ze de naam van haar eerste man heeft aangehouden.
3: Ja,
0: je zou
3: maar
0: denken, iemand die zegt van nou, die mannen ben ik van gescheiden, ik neem mijn eigen naam weer terug.
3: Ja, maar ze was ook wel in zekere zin commercieel onderlegd. Dus denk als zij denkt van ik ben nu bekend onder deze naam, was het daar ook veel waard. En in die zin vind ik ook, je noemt emancipatie, maar ze was misschien niet zozeer feministisch in de klassieke zin van het woord, maar heel erg door het te doen. Dus ze was altijd financieel onafhankelijk, ja, en deed daar ook alles voor.
0: Nou ja, ze heeft ook een boek geschreven, volgens mij was het haar eerste, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Het heette Nooit meer slank. Dat is ook een soort statement.
3: Zeker, ja.
0: Ja, misschien noemde ze zichzelf geen feminist, maar wat je zei, ze was het eigenlijk in haar doen en laten was het.
3: Zeker,
0: wel.
3: En een groot voorbeeld denk ik in dat opzicht voor velen. Want nu is dat misschien niet zo bijzonder meer. Maar zeker in de tijd waarin zij carrière maakte, was de positie van vrouwen natuurlijk nog veel minder uitgesproken.
0: Dus, zeker. Ze heeft ook veel theater gemaakt. Hè? Iets van de moeder en haar jongens, geloof ik. Hè?
3: Ja.
0: En ze is begonnen bij Wim Kan.
3: Ja, zeker.
0: Ja. Lorelei.
3: Ja.
0: Dus
3: het was ook altijd bijzonder, vond ik, als je met haar sprak. Ze had natuurlijk zoveel verhalen. En dan voelde je ook aan alles van, oh, wat een rijk leven. Ja, ook wel een hard leven nu en dan voor haar. Maar ze had al zoveel meegemaakt. Ze leefde echt in die verhalen.
0: Nou ja, ze heeft natuurlijk ook de oorlog meegemaakt.
3: Ja.
0: Ze schreef voor jullie ook een reeks scènes, begreep ik, over haar oorlogsherinneringen. Hoe bepalend zijn die ervaringen als kind? Ze was een kind.
3: Ze was een kind en het was best bijzonder, want ze woonde toen in Amersfoort en toen brak de oorlog uit. En nou ja, met de kennis van nu heel merkwaardig, maar toen gingen zij naar Rotterdam. Naar de woning van haar oma, de moeder van de vader. Dat was natuurlijk helemaal niet de goede richting waar ze naartoe moest. Maar ze waren daar en ze maakten het bombardement mee. En hebben dat eigenlijk maar ternauwernood overleefd. En zij gingen toen uiteindelijk weer terug naar Amersfoort, waar ze woonden dan gedurende de rest van de oorlog. Onderduikers in huis. Dus ja, best ook die oorlog intensief beleefd.
0: Ja, praten ze daar met jou over?
3: Ja, daar had ze het nog wel over. Ook omdat sommige dingen dan soms gerelateerd werden aan ervaringen uit de oorlog. Zij beschrijven bijvoorbeeld ook iets in die scènes over, nou, over mensen die doodgaan, dat ze dan altijd moet denken, ze hadden een Poolse onderduiker in huis. En op enig moment kreeg hij te horen dat de familie was overleden. Dus dat was alom geweeklaag. Totdat ze op een gegeven moment een omslag kwam, want ze gingen een lied zingen. En nou, dat begon een beetje voorzichtig en vervolgens uit volle borst. Dus ze zei van ja, je moet het altijd omdraaien.
0: Ja, nou ja, dat is misschien ook wel tekenend voor haar. Want zoals ik mij haar herinner, niet alleen uit een of twee keer dat ik haar heb gesproken, maar ook hoe zij overkwam in interviews op televisie. Een onverwoestbaar optimisme.
3: Ongelooflijk.
0: Altijd.
3: En wat ik daar nog misschien het meest bijzonder aan vind, van afgelopen november heeft ze haar laatste boek gepresenteerd. Hofdames heet dat.
0: Ja, ze woonde in een hofje, hè?
3: Ja, ze woonde in een hofje in een hartje
0: in Amsterdam. Ja.
3: En dat was een vrouwenhofje, dus je mag daar alleen als vrouw wonen. En ze heeft over die hofdames, ze heeft een boek geschreven, heeft ze lang aan gewerkt, omdat in die laatste jaren haar gezondheid zeg ook nog wel, haar ook nog wel eens
0: ze
3: in de steek liet.
0: Ze werd wel wat broos, hè?
3: Ja. Heel broos.
0: Ja.
3: Maar ze lag op dat moment, ze lag ook in het ziekenhuis. En toen was die boekpresentatie. En toen heeft ze met toestemming van de arts moest ze een dag uit dat ziekenhuis.
0: Oh?
3: Maar Marjan Berg kwam werkelijk als geen ander zo helemaal opleven van zo'n moment. Dus ze zat er stralend bij in een zwart met gouden jurk. En dat was ook een bijzondere jurk, want die jurk had ze namelijk ook aan bij de boekpresentatie van haar allereerste boek. En dus toen, op dat moment, ze was toen al 93, had ze diezelfde jurk nog aan. Ja, ik weet
0: dat
3: niet hoe het jou voor gaat, maar...
0: Dat boek heette toch Nooit meer slank?
3: Ja.
0: Maar dat kon ze dus nog wel in.
3: Daar kon zij inderdaad nog in, maar ik denk, nou, gewoon die jurk zeg maar kwalitatief goed houden en je eigen lijf dusdanig houden dat je daar nog in past. Nou, dat alleen al is een prestatie van formaat.
0: Ja, fantastische vrouw.
3: Ja.
0: Als je aan Marjan terugdenkt, wat voor beeld komt er dan in je op?
3: Ja, toch vooral haar humor.
0: Ja,
3: ja, en het altijd lach, want ik was nog niet zo lang geleden. Ik ging met haar lunchen in de Plantage in Amsterdam. Ja. Dat is op zich vlak bij haar huis. Daar haalde ik haar, dan haalde ik haar op en dan gingen we daar eten. Maar toen wilde ze ook, ze nam limonade, maar dat deze in een glas, in een gin tonic glas. Dus omdat ze dat ook grappig vond over hoe iedereen naar haar keek. Zo van, oh ja, die denken, oh die oude vrouw, die zit nog aan de gin tonic. Wat mooi, maar ze dronk gewoon limonade.
0: Fijn, dankjewel Renny Rijpma voor je komst. Hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad. En je herinneringen aan Marjan Berg. We gaan nog even naar het voetbal. Richard van der Made.
2: 20 minuten nog. De verlenging komt steeds dichterbij in New Jersey. Brazilië-Noorwegen staat nog altijd 0-0. En de beste kansen in de tweede helft zijn toch wel geweest voor Brazilië. Dat zojuist weer twee nieuwe spelers binnen de lijnen heeft gebracht. Carlo Ancelotti, die met Real Madrid en ook met AC Milan in totaal 5 keer de Champions League won. Een zeer ervaren coach dus. Hij heeft Neymar binnen de lijnen gebracht. Dat is natuurlijk een grote superster voor alle voetbalfans die Brazilië volgen, het voetbal volgen uit het verleden. Neymar, veel blessures gehad de afgelopen jaren en speelt nu bij Santos in de eigen competitie van Brazilië. Heel weinig minuten nog gekregen, 14 in totaal op dit WK. En hij nu voor de laatste 25 minuten, plus misschien de verlenging. Hij staat in de spits bij Brazilië. Noorwegen heeft het wat lastiger, maar het is superspannend deze wedstrijd met als inzet de kwartfinales.
0: Ja. Oh, oké. Nou, we zijn benieuwd hoe dat allemaal verder afloopt. We houden u op de hoogte. Ja, je kunt het je anno 2026 misschien amper meer voorstellen, maar de introductie van een tweedelig badpak sloeg in 1946 in als een bom. Vooral vanwege het feit dat de navel opeens bloot kwam te liggen. 80 jaar later is de bikini, want daar hebben we het natuurlijk over, niet meer weg te denken uit het modebeeld. Bij mij in de studio is Stefanie Bottelier, modejournalist van de Volkskrant en Vogue. Hartelijk welkom.
4: Hi.
0: Ja, draag je zelf ook bikinis?
4: Ja, nou, ik was een echte bikinidrager.
0: Ja?
4: Tijd ligt een beetje achter me nu.
0: Ja? Is dat ook zo dat je dan als vrouw boven de 50, zullen we maar zeggen, of 60, geen bikini meer aan mag?
4: Nee, ik vind dat het heel erg wel mag. En ik weet ook niet waarom ik het zelf niet meer doe. Maar
0: nou ja.
4: Ja, ik weet het wel.
0: Maar, dus net zoals dat ze zeggen, je moet geen blote armen meer doen en zo. Weet je? En dat ik ook soms denk van, wat een onzin.
4: Waarom niet?
0: Ja, maar het is dubbel. Je legt jezelf een soort censuur op eigenlijk. Ja. Hè? Maar goed, laten we het hebben over die geschiedenis. De Franse ontwerper Louis Réard, die claimt de peetvader van de bikini te zijn.
4: Ja, hij is in ieder geval de uitvinder van het woord bikini. Er was tegelijkertijd een andere Franse ontwerper die datzelfde jaar ook een bikini lanceerde. Maar die heette de Atoom. En de bikini sprak blijkbaar toch ook meer uit.
0: Het woord.
4: Aan. En de bikini zelf, die was er al hoor. Die bestaat al een paar millennia eigenlijk. Als je echt terugkijkt. Maar het tweedelige badpak, dat is toch wel echt een naoorlogse.
0: Ja, en waarom noemde hij dat bikini? Behalve dan dat een lekker in de mond ligt.
4: Ja, het is nu, klinkt het zo normaal, hè? Dat je denkt, je weet meteen wat. Ja. Maar toen was het, hij noemde het naar de Bikini Atoll in de Stille Oceaan. En daar was net, vlak daarvoor hadden ze daar een nucleaire test gedaan. Dus, en hij wilde dus blijkbaar die analogie maken met het inslaan als een bom. En nou ja, het is blijven plakken, die term.
0: Ja.
4: Het sloeg in als een bom.
0: En hoe kwam dat? Want je zei eigenlijk bestond er voor die tijd ook al wel iets van een tweedelig badpark.
4: Ja, op kleine schaal. En dan gaat het misschien, zeg maar, het was maar een heel kleine groep vrouwen. Echt een beetje jetset vrouwen aan de Riviera. Die misschien dat droegen. De meeste mensen droegen een badpak. Ja. Ook dat was natuurlijk niet voor iedereen weggelegd, zeg maar. Badderen en op stranden rondhangen. Dat was natuurlijk eigenlijk een soort nieuwe uitvinding. Mm-hmm. En het sloeg in omdat het natuurlijk veel bloter was dan...
0: Ik begreep dat vooral die navel.
4: En die navel, dat schijnt een heel... want het was ook echt... bijvoorbeeld in Hollywood was er een soort code, ook tot ver in de jaren 50, 60... waarbij de navel gewoon niet in beeld mocht.
0: Nee.
4: Dat was blijkbaar een... Een hele controversieel lichaamsdeel, zeg maar.
0: Ja. Ik begreep dat die Rea niet eens modeontwerper was, maar een soort auto-ingenieur.
4: Ja, hij was. Hij heeft wel, toen hij op zijn 40ste of zijn 50ste, heeft hij de lingeriewinkel van zijn moeder overgenomen. Ja. Dus hij zat sinds kort in de materie. Maar hij komt uit de auto-industrie en hij was ingenieur. En hij was 50 toen hij met die bikini aankwam zetten. Maar hij had blijkbaar geobserveerd aan de Zuid-Franse kust dat vrouwen, als ze gingen zonnen, dat ze hun badpak aan alle kanten oprolden om zoveel mogelijk bruin te kunnen worden. En hij bedacht een oplossing daarvoor.
0: Dat was ook in die tijd. Ja. En was dat ook meteen een vrij kleine bikini dan?
4: Nou, eigenlijk wel. Als je hem, en het was ook daar. Hij zette het ook echt in de markt als heel klein. Mm-hmm. Hij had een soort slogan: een bikini is alleen een bikini als je hem door een trouwring kunt halen.
0: Oh ja? Dat was mooi.
4: Zo klein was hij denk ik ook weer niet. Maar nee. Er waren echt twee, vier driehoekjes eigenlijk.
0: Ja. Precies, heel klein. Ja.
4: Ja.
0: En dat was natuurlijk heel veel bloot ook opeens. Hè?
4: Ja. Hij had ook moeite om bij die show, de gewone modellen wilden de bikini niet tonen. Dus hij heeft een exotic dancer, zeg maar een soort naaktdanseres van 19 gestrikt. Die wilde de bikini wel tonen tijdens de modeshow.
0: Ja. Trouwens, want jij zei net, het bestond al eerder. En jij weet vast ook wel, ik heb eens een keer op Sardinië, heb je van die mozaïeke vloeren. En daar zag je ook meisjes met tweedelige bikinis eigenlijk. Dus dat was al in de Romeinse tijd. Had je dus al iets wat daar in ieder geval op leek.
4: Ja, die waren meer voor sporten.
0: Ja, precies, want die waren ballen aan het overgooien.
4: Ja, ja. Ja. Die waren ook gemaakt van leer.
0: Maar goed, het sloeg dus in als een bom. Een revolutie was het. En die populariteit nam enorm toe, hè, in de jaren 50. Speelden beroemdheden daar ook nog een rol bij?
4: Nou, een cruciale rol, denk ik. Met name Brigitte Bardot. Die in 1953 al voor promotie van, het was er 17, tijdens het filmfestival in Cannes verscheen zij in bikini op het strand en werd ze aan alle kanten gefotografeerd. Nou, dat sloeg weer in als een bom.
0: Ja.
4: Het was nog namelijk niet massaal opgepikt, die bikini op het strand. Maar door dat soort beroemdheden die ook in films, Sophia Loren, meerdere actrices die te zien waren.
0: En kan je dan ook zeggen dat er veel verschillende trends zijn geweest de afgelopen 80 jaar?
4: Ja. De jaren 50 bikinis waren echt nog wel met zo'n hoge broek over de navel.
0: Ja.
4: En van die punten, BH's met allemaal padding en
0: vulling erin. Ja.
4: En eigenlijk jaren 60, 70 met de jeugdcultuur die opbloeide, werd het allemaal kleiner, werd het allemaal... Die kleine driehoekjes, er is ook zo'n trend geweest in de jaren 70 van die gehaakte BH's of die gehaakte bikinis. Die natuurlijk niet heel praktisch waren.
0: Nee.
4: De string bikini vanuit Rio de Janeiro.
0: Maar die verdwenen ook weer, die trends?
4: Ja, nou, sommige zijn wel altijd gebleven, denk ik. Die gehaakte bikinis.
0: Die zuigen zich vol met water, volgens mij. Maar toch?
4: Wat een beetje een soort nieuwere ding is, is de bikini die eigenlijk te klein is, waardoor je een underboob toont.
0: Borsten er een beetje aan de onderkant
4: uitpuilen. Ja.
0: Oké, is dat nu?
4: Ja, dat is nu.
0: Nou, daar zou ik al helemaal niet geschikt voor zijn, denk ik. En die string, ik denk dat je die in Brazilië nog wel heel veel ziet.
4: Ja, daar zie je alleen maar de string. Ja.
0: En verder heb je natuurlijk ook de monokini.
4: Ja, dat was ook een uitvinding. Dat is eigenlijk meer. Doet misschien denken aan de mankini van Borat. Zeg maar zo'n broek met twee. Maar ja, die is nooit op grote schaal.
0: Je hebt ook nog de boerkini.
4: De boerkini, dat is eigenlijk al helemaal geen bikini, want het is meer een soort wetsuit. Die bedekt natuurlijk het hele. Is eigenlijk
0: en dat
4: een
0: anti-bikini. Mocht op een gegeven moment ook geen meer, hè?
4: Nee, in Frankrijk zijn er strenge regels voor. En volgens mij in publieke zwembaden mag dat niet. En
0: Zou je nou de bikini 80 jaar later een symbool van vrijheid kunnen noemen?
4: Ja, is dubbel, hè? Want ik. Ja, natuurlijk. Want het is natuurlijk heerlijk om alleen in bikini naar het strand te gaan in plaats van een hele wollen badpak. Maar het is een vrouwenkledingstuk en daar zijn natuurlijk altijd meningen die. Die het verpest eigenlijk. Dus zowel vanuit de moraalpolitie, maar ook de strengheid die vrouwen zichzelf misschien wel opleggen over hun lichaam. Dat ze inderdaad denken dat ze te oud zijn voor bikinis of niet mooi genoeg. Dus er zitten twee kanten. Eigenlijk is het wel een heel bevrijdend kledingstuk. Als je het zo puur zou kunnen bekijken van wat een heerlijk klein dingetje om aan te hebben. Ja. Strand.
0: Ja, maar het is dubbel.
4: Maar het is altijd dubbel.
0: Oké. Dankjewel, Stefanie Bottelier. Ja, en hoe staat het, Richard van der Made, met de voetbal, de Brazilië en de Nooren?
2: Het moment misschien wel van deze wedstrijd. Want Noorwegen is op 1-0 gekomen tegen Brazilië. Een goal van Erling Haaland. Je kon erop wachten. Het is natuurlijk een superspits. Een van de allerbeste van Europa. En hij kopt de bal. Een voorzet vanaf de linkerflank. Heel gaaf. Buiten het bereik van de Braziliaanse keeper tegen de touwen. Wint het duel van de verdediger Gabriel. En dan zit hij er heerlijk in voor Erling Haaland. Het is al zijn zesde goal van dit wereldkampioenschap. En we zitten in de 82e minuut. Uitschakeling voor het grote voetballand. Brazilië dreigt nog een minuut of 10 volhouden voor Noorwegen. En dan staan zij op sensationele wijze in de kwartfinales.
0: Oké, dankjewel. Wat een ontknoping daar allemaal. We gaan luisteren. Ik ga zo meteen praten met Janna Pelsen. Maar we gaan eerst naar haar luisteren. Zij is hier. Hartelijk welkom. Zij is altvioliste, maar wat ze doet is ze zingt er tegelijkertijd bij. En we gaan dat eerst eens eventjes horen hoe dat klinkt.

0: Ja, dankjewel. Ga zitten. Ik zei al, het is bijzonder. Ik heb nog nooit eerder een altvioliste gehoord die erbij zingt. Waarom ben je dat gaan doen? Pianisten die zingen, ja, dat ken ik wel, maar niet een violist.
1: Ja, ik denk gewoon dat ik mezelf steeds wil blijven uitdagen.
0: Ja.
1: Ook, ja, ik vind het fijn om te zingen en het te combineren. En wat er dan uitkomt is natuurlijk, ja, er zijn zoveel dingen mogelijk met die combinatie.
0: Ja, want je bent opgeleid als klassiek altviolist.
1: Ja.
0: En maar dat zingen, kijk, die viool zit heel dicht bij je mond. Dat is denk ik heel moeilijk, of
1: ja,
0: niet?
1: Ja, het is heel moeilijk. Ja, er zitten heel veel studieuren in om dit ten eerste zuiver te krijgen. Enigszins zuiver.
0: Mm-hmm.
1: Ja, en je stem en je stembanden maken, die vibreren ook. En de viool trilt ook, ja, tegen je keel aan. Dus dat kan elkaar in de weg zitten.
0: Ja. Ik kon niet horen wat je zong. Wat voor taal was dat?
1: In het begin zong ik in het Nederlands.
0: Ja, dat heb ik niet. Nou ja, dat, ja, maar later.
1: Later was het een gefantaseerde taal. Dus in het moment bedenk ik gewoon de woorden. Het zijn eigenlijk, ja, klanken.
0: Ja.
1: Die op woorden lijken. Maar het betekent helemaal niks.
0: Nee?
1: Nee.
0: Want je denkt, oh, straks gaat ze vragen wat het betekent.
1: Nee.
0: Hoe wordt er eigenlijk tegen jou aangekeken door mensen uit de klassieke muziekwereld?
1: Ja, toch wel met verwondering. Ze hebben veel respect voor dat ik eigenlijk aan het multitasken ben.
0: Het wordt een experiment in hun ogen,
1: ja,
0: natuurlijk.
1: Ja, zeker. Zeker. Ja, en dat, ik krijg eigenlijk alleen maar positieve reacties.
0: Ben jij eigenlijk de enige die dit doet?
1: Nee, er zijn meer mensen, okay, maar het is niet iets wat heel gebruikelijk is.
0: Goed, je bent hier omdat er gisteren een nieuwe voorstelling van je in première ging. Hè? Want ik heb wel in Wim Huis treed je ook op. Dat is een beetje jazzy met allerlei verschillende andere muzici. Maar je hebt een voorstelling gemaakt, Cri. Die is in première gegaan. En je had een prijs gewonnen en daarom kon je hem maken. Hè?
1: Ja.
0: Vertel eens.
1: Nou, de Keep an Eye Foundation geeft ieder jaar aan Festival Wonderview een productieprijs. En dan mag het festival een artiest uitzoeken. En dan laten ze eerst een stuk of 5 artiesten een pitch doen.
0: Ja?
1: Over wat ze dan zouden willen maken als ze het zouden winnen. En ze hebben mij dus gevraagd om iets te pitchen.
0: En wat had je gepitcht?
1: Mijn idee was om een voorstelling te maken. Een duo voorstelling tussen mij als zingende altviolist en een poppenspeler, Alexander Brouwer.
0: Mm-hmm.
1: Omdat het mij gewoon heel leuk leek om een voorstelling voor alle leeftijden te maken met muziek en poppenspel.
0: Ja, en hij is zelf niet een pop. Hij heeft een pop, ja, eigenlijk in zijn handen, hè?
1: Ja. Ja, dus hij heeft dus eigenlijk zo'n schuimpop. Geen marionet, maar een handpop. Die beweegt hij en zodoende komt de pop tot leven.
0: En welke rol speelt die pop dan in de voorstelling?
1: De pop is de vreemdeling in deze voorstelling. Dus Alexander en ik zijn eigenlijk een team samen. En wij ontdekken die pop. En,
0: de ander is dat?
1: De ander, ja, de vreemde.
0: Het is een geëngageerd...
1: Ja, het gaat over de dynamiek tussen ons kent ons en de vreemdeling. En hoe ga je ermee om?
0: Daarom hebben jullie ook klompen aan.
1: Ja, wij representeren de Nederlandse samenleving een beetje.
0: Ja. Je had het natuurlijk ook misschien kunnen doen met een danser.
1: Ja, daar heb ik ook over nagedacht.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik word altijd heel erg gegrepen door poppenspel. Zowel kinderen als volwassenen gaan echt geloven in het karakter van de pop, als die eenmaal tot leven komt.
0: Terwijl je ziet die pop, want ik heb een opname van die voorstelling gezien, maar je ziet die danser ook nog steeds.
1: Ja, precies. Dus de poppenspeler...
0: Het is niet zo dat de danser verdwijnt achter de pop.
1: Precies, hij heeft ook echt een eigen rol. Ja, dus eigenlijk staan we met z'n drieën op het podium.
0: Ja, want ja, als die pop is dus de ander,
1: ja.
0: En wie ben jij dan? Hoe gebruik jij jouw instrument om jouw rol dan te vertolken?
1: Nou ja, mijn rol is eigenlijk degene van verbinder. Dus met de muziek probeer ik de dynamiek tussen de poppenspeler en de pop. Ik probeer ze eigenlijk weer met elkaar te verzoenen. Want het gaat even fout.
0: Ja.
1: Gaan vechten en moeten eigenlijk niks van elkaar hebben. En met mijn muziek breng ik ze weer bij elkaar.
0: Is het voor het eerst dat je echt een voorstelling maakt? Want,
1: ja, eigenlijk wel. Ja. Helemaal vanaf scratch. Vanaf het concept tot het maken. Ik heb het samen met de poppenspeler gemaakt uiteindelijk. We hebben ook Beppie Blankert. Die heeft de eindregie gedaan. En er is ook een kostuumontwerper, Sergio Cruz.
0: Je vond het niet genoeg om muziek te maken alleen?
1: Precies. Ja, nou ja, ik speel deze muziek ook wel eens gewoon solo, alleen.
0: Ja.
1: Maar het is wel eenzaam op het podium. Ja. En een medespeler is toch wel, of een medebeweger.
0: Dat heb je ervan als je alles alleen wil doen, hè?
1: Precies, ja. Nee, dat is

0: Gaat Brazilië uitschakelen, het grote Brazilië op dit wereldkampioenschap. En dat zal ongelooflijk pijn doen bij miljoenen Brazilianen. Wat is het een fenomeen, deze Erling Haaland. 7 doelpunten heeft hij nu gemaakt. Noorwegen gaat naar de kwartfinales.
1: Oké, dankjewel. En dan hebben we nog een leuke verrassing. En dat heeft ook iets te maken met dat voetballen.
2: Het is 5:45.
1: Om 2:00 vannacht speelt Engeland in en tegen Mexico in het Estadio Azteca. Een stadion op 2240 meter boven zeeniveau. Vooral de Engelsen schijnen te worstelen met dat hoogteverschil. En een bekend blauw pilletje zou wel eens uitkomst kunnen bieden. Uroloog Herman Lelieveld, goedenavond.
3: Goedenavond.
1: Ja, de bondscoach van de Engelsen kreeg het weekend de vraag of hij zijn spelers Viagra gaat geven. Helpt dat tegen hoogteziekte?
3: Nou, ik denk dat het een grapje is van de vraagsteller. Het helpt niet tegen hoogteziekte. Integendeel, het wordt er nog erger van.
1: Oh, maar waarom werd die vraag dan gesteld? Dat moet toch ergens vandaan komen?
3: Ja, precies. Nou, het is bekend dat Viagra de bloedvaten in het lichaam kan verwijden, met name die van de penis. Dus het idee was eigenlijk dat het ook de bloedvaten in de longen zou verwijden en daardoor de zuurstofopname zou verbeteren. En dat is nou juist iets wat die Engelsen hard nodig hebben ten opzichte van de Mexicanen, die er al lang aan gewend zijn, maar en de Engelsen niet. Die hebben geen hoogtestage gehad, dus hun bloed is daar niet aan gewend. Op deze hoogte is er duidelijk minder zuurstof in de ijlere lucht.
1: Ja, dus het zou kunnen.
3: Dus dat was een reden om te denken dat het zou kunnen werken.
1: Ja, maar het zou toch kunnen werken dan, of niet?
3: Ja, zou je zeggen, maar op die hoogte met dit middel zullen die bloedvaten echt onvoldoende verwijden om enig verschil te maken. En daarbij komt dat zij provoceren de bijwerkingen die al bij hoogziekte opkomt, zoals hoofdpijn, vermoeidheid en kortademigheid. Maar ik denk niet dat hij die coach de Engelse met een erectie het veld op zal sturen. Bovendien moet je realiseren dat Viagra alleen werkt in combinatie met seksuele stimulatie. Ja. En ik zie ze dat op het veld helemaal niet verrichten.
1: Oké, hartelijk dank, uroloog Herman Lelieveld. Ja, en daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze uitzending van Het Oog. Zometeen gaat deze zender hier verder met Wat Blijft. Daar in gesprek met Katelijne Blok, hè, historicus. En morgen dan is er natuurlijk weer een oog. En dan zit hier, Chris. Nee, Sheila Sitalsing. Ik wens u nog een mooie nacht. Dag.

0: NPO Radio 1.
1: 1 vandaag.
2: Ik heb moeite met small talk houden.
1: Hoe voer je een gesprekje over niks?
2: Ditjes en datjes praten, ik vind het verschrikkelijk. Kan dat niet?
0: Verdieping bij het nieuws.
3: Als er nou eentje weet hoe je penalty moet nemen, dan is het Koeman.
4: Het zijn gewoon volgevreten miljonairs. Dat is Nederlandse lofdom.
3: Doe normaal.
5: Een coalitie op 52 virtuele zetels voor de zomer. Is niet veel.
0: Elke dag een factcheck.
6: Ja, succesvolle vrouwen zorgen dus wel voor meer vrijgezellen, maar niet aantoonbaar voor meer relatieproblematiek. Fictie.
1: Avro Tros met 1 vandaag.
0: Op NPO Radio 1.
1: Elke werkdag van 12 tot half 2.
0: Wie luistert, weet meer.
1: Ster.
7: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
8: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl.

0: verlicht.
1: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig... die

0: ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
1: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Griekse journalist en oud-Europarlementariër Stelios Kouloglou is gehackt met Pegasus spyware tijdens een onderzoek naar spionagesoftware door Europese regeringen. De hacks in 2022 en 2023 vonden plaats in Griekenland en België. Minder dan 5 landen kunnen hiervoor verantwoordelijk zijn. De spyware maakt heimelijk toegang tot telefoondata, microfoon en camera mogelijk. Het Witte Huis bekritiseert het Smithsonian Institution vanwege een activistische leiding die volgens een rapport te weinig patriotisme toont. Het instituut zou te veel nadruk leggen op de donkere kanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig op helden als Lincoln en Washington. De kritiek richt zich vooral op de directeur van het National Museum of American History. In Venezuela is het dodental van de aardbevingen van 24 juni opgelopen tot 3.342. Twee bevingen met een kracht van 7,2 en 7,5 troffen vooral de kustregio La Guaira zwaar, waarbij gebouwen instortten en duizenden mensen dakloos raakten. Waarnemend president Delcy Rodriguez stelde tijdens een militaire ceremonie dat er juist sprake is van diepe maatschappelijke solidariteit. In Zuid-Frankrijk worden 10.000 mensen geëvacueerd vanwege hevige bosbranden. De organisatie van de Tour de France past daarom de etappe van maandag aan. De veiligheid van deelnemers en omwonenden staat voorop bij deze beslissing.
4: Het weer tot slot.
3: In de nacht is het in het noorden bewolkt met mogelijk een spatregen, terwijl het in het zuiden opklaart en droog blijft. De temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgenochtend blijft het noorden bewolkt met kans op een spatregen, elders droog en zonnig met temperaturen van 21 tot 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Omroep

alsof ik nooit bestond. Ik word vergeten, maar mijn naam komt uit jouw mond. Jij vangt de stukken

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Griekse journalist en oud-Europarlementariër Stelios Koulloglou is gehackt met Pegasus spyware tijdens een onderzoek naar spionagesoftware door Europese regeringen. De hacks in 2022 en 2023 vonden plaats in Griekenland en België. Minder dan 5 landen kunnen hiervoor verantwoordelijk zijn. De spyware maakt heimelijk

0: toegang tot telefoondata, microfoon en camera mogelijk. Het Witte Huis bekritiseert het Smithsonian Institution vanwege een activistische leiding die volgens een rapport te weinig patriotisme toont. Het instituut zou te veel nadruk leggen op de donkere kanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig op helden als Lincoln en Washington. De kritiek richt zich vooral op de directeur van het National Museum of American History. In Venezuela is het dodental van de aardbevingen van 24 juni opgelopen tot 3.342. Twee bevingen met een kracht van 7,2 en 7,5 troffen vooral de kustregio La Guaira zwaar, waarbij gebouwen instortten en duizenden mensen dakloos raakten. Waarnemend president Delcy Rodriguez stelde tijdens een militaire ceremonie dat er juist sprake is van diepe maatschappelijke solidariteit. In Zuid-Frankrijk worden 10.000 mensen geëvacueerd vanwege hevige bosbranden. De organisatie van de Tour de France past daarom de etappe van maandag aan. De veiligheid van deelnemers en omwonenden staat voorop bij deze beslissing.
1: Het weer tot slot.
0: In de nacht is het in het noorden bewolkt met mogelijk een spatregen, terwijl het in het zuiden opklaart en droog blijft. De temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgenochtend blijft het noorden bewolkt met kans op een spatregen, elders droog en zonnig met temperaturen van 21 tot 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

beste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Griekse journalist en oud-Europarlementariër Stelios Koulloglou is gehackt met Pegasus spyware tijdens een onderzoek naar spionagesoftware door Europese regeringen. De hacks in 2022 en 2023 vonden plaats in Griekenland en

0: België. Minder dan 5 landen kunnen hiervoor verantwoordelijk zijn. De spyware maakt heimelijk toegang tot telefoondata, microfoon en camera mogelijk. Het Witte Huis bekritiseert het Smithsonian Institution vanwege een activistische leiding die volgens een rapport te weinig patriotisme toont. Het instituut zou te veel nadruk leggen op de donkere kanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig op helden als Lincoln en Washington. De kritiek richt zich vooral op de directeur van het National Museum of American History. In Venezuela is het dodental van de aardbevingen van 24 juni opgelopen tot 3.342. Twee bevingen met een kracht van 7,2 en 7,5 troffen vooral de kustregio La Guaira zwaar, waarbij gebouwen instortten en duizenden mensen dakloos raakten. Waarnemend president Delcy Rodriguez stelde tijdens een militaire ceremonie dat er juist sprake is van diepe maatschappelijke solidariteit. In Zuid-Frankrijk worden 10.000 mensen geëvacueerd vanwege hevige bosbranden. De organisatie van de Tour de France past daarom de etappe van maandag aan. De veiligheid van deelnemers en omwonenden staat voorop bij deze beslissing.
1: Het weer tot slot.
0: In de nacht is het in het noorden bewolkt met mogelijk een spatregen, terwijl het in het zuiden opklaart en droog blijft. De temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgenochtend blijft het noorden bewolkt met kans op een spatregen, elders droog en zonnig met temperaturen van 21 tot 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.